0: val door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging, omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging, omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis, uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

Goedemorgen, lieve luisteraar, op deze vroege zondagochtend. Kort na 6:00, het is vandaag 11 oktober. En we gaan een paar heerlijke uren groot nieuws tegemoet. Welkom. Ik heb er oprecht zin in. Buiten is het donker en vooral ook kletsnat. Maar hier in de studio is het lekker droog. Er staan de lampjes aan en gaan wij jou helpen om ook rustig wakker te worden op zijn zondagochtends. Zometeen hoor je Sam Cooke zingen Stand By Me, Father. Dat is direct een mooi gebed op deze morgen, hoe je ook uit bed stapt. Maar de toon wordt vanmorgen gezet door Gladys Knight en The Pips. Je hoort Where Peaceful Waters Flow.

Ja, dit is wel echt mooie muziek. Hè? In the Upper Room heet het nummer. Gebaseerd op een bijbeltekst dat je God zoekt in de binnenkamer. En vaak wordt dat vanuit de gedachte dat je op een plat dak hebt in het Midden-Oosten ook vertaald als een upper room. Dus niet alleen een binnenkamer, maar een bovenkamer. Om daar dan met hem, met Jezus, alleen te zijn. Nou, de goede luisteraar die had het natuurlijk al lang door. Maar het werd gezongen door Mahalia Jackson. We gaan luisteren naar John Denver, die zingt over het belang van een huis, van thuis, van een plek om te schuilen. In dit lied uit 1991, Tenderly Calling.

Dat was Amy Grant met Beautiful Music. Ja, mooi begin van de zondag. Hopelijk ben jij aan het wakker worden. Of je bereidt je al voor op deze zondag, die je op welke manier ook gaat invullen. In ieder geval fijne berichtjes in de app van Aad, van Anna, van Willeke, van Rianne. Die zegt, gelukkig was ik er op tijd bij vanochtend om Mahalia Jackson niet te missen. Ja, zo is het maar net. Voor veel mensen is de zondag natuurlijk ook een dag van bezinning. Om rust te nemen, om zichzelf op God en op de medemens te richten. Of dat nu vrienden of familie zijn of mensen die je hulp vandaag kunnen gebruiken terwijl jij wat vrijwilligerswerk doet. Ik zou zeggen, geniet.

De zondag natuurlijk ook een dag van bezinning. Om rust te nemen, om zichzelf op God en op de medemens te richten. Of dat nu vrienden of familie zijn of mensen die je hulp vandaag kunnen gebruiken terwijl jij wat vrijwilligerswerk doet. Ik zou zeggen, geniet van deze dag. Op welke manier je hem ook gaat invullen. Als het gaat om dat stukje bezinning, kan het volgende lied van Christian Verwoerd je wel een beetje helpen. Hij zingt, dit is... Wie God is.

Ja, Sharona was dat met Shower the People You Love with Love en zo meer. Er is reden om dankbaar te zijn. Dankbaar voor deze dag. Dat is eigenlijk wat in dat liedje naar voren kwam. Maar, want zij zong over liefde, maar ook voor leven en voor gezondheid. Thank you, Lord. Dat is wat Dan Peek zingt.

I heard the voice of Jesus say, was dat met Joanne Hogg. Kom bij mij, vind rust voor je ziel. Dat is waar dit lied over ging. En dat lijkt me meer dan nodig als je bedenkt in wat voor wereld we eigenlijk leven. In de afgelopen week met de herinneringen aan 7 oktober 2023... de verschrikkelijke terreur en tragedie in Israël, vervolgens die dodelijke oorlog die daarop volgde en die eigenlijk nog steeds maar doorgaat. Wat willen we allemaal graag dat het stopt? We gaan naar een lied van hoop. Things Are Getting Better, zingt Menkom samen met Elwin.

0: Point of Grace was dat. Hold on to me. Een prachtig mooi lied uit 1995. We gaan alweer richting de klok van 7 uur. Je hoort Randy Travis met I Can See It In Your Eyes.
1: The first time I saw you,

Ja, en met dat blije en hoopvolle lied van Keith Green ronden we het eerste uur van Groot Nieuws af. Want het is al bijna tijd voor het nieuws van 7 uur. Het is nog donker buiten. Het regent in een groot deel van Nederland ook nog steeds. Maar we proberen je blij te maken met mooie en goede muziek. Zometeen in het tweede uur van Groot Nieuws. Natuurlijk luisteren naar een fragment uit podcast Vraag het Jurjen. Veel fijne muziek. Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren. Graag tot zometeen.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn van de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe dat gebeurde is nog niet duidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man in het verblijf aan en die overleed ter plekke. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in Oldebroek wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

Family was dat. Mooie naam voor een muziekgroep. He Watches Over You. Welkom bij het tweede uur van Groot Nieuws. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen bij het luisteren. Je mag dat natuurlijk vertellen op de NPO Luister-app. Willeke die schrijft: het eerste uur is alweer om. Wat fijn is, gaat snel. Ja, nou dat zeg je goed. Buiten nog donker en regen, maar Groot Nieuws brengt licht. Althans voor mij. En als het te horen is, begint voor mij de zon schijnen in mijn hart. Nou, Willeke, dat is toch wel een van de mooiste berichten die je kunt sturen. Dankjewel daarvoor. Robert hier is alweer aan het werk als AWB-man met de Wegenwacht. Hij zegt: gezellig met jou op de radio. Was wel leuk. Hij kwam zich vorige week even melden op de Nederlandse Zingdag. Zeg, hallo, ik ben Robert. Ik app je zo af en toe vanuit de Wegenwachtwagen op zondagochtend. Dus dan heb ik er een plaatje bij. Dat is altijd wel heel aardig. Wij gaan met elkaar luisteren naar Martin Brand. Ja, die heeft er geen plaatje bij, want die zegt: Jezus heb ik nooit gezien. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, luister maar naar zijn lied.

En je zal het nooit begrijpen als je aan de zijlijn staat. Maar als je eerlijk zoekt naar Jezus.

Dat was het lied Schuilplaats, gezongen door Angelique en Forever Worship. Het is gebaseerd op Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste zit, die is veilig. Tegelijk geldt voor alle luisteraars dat je soms misschien best wel een poosje op God moet wachten. Dat je verlangt naar die schuilplaats. Wellicht ervaar je hem op dit moment wel of juist niet. Nou, de band van Opwekking die zingt het lied Hoe Lang. En ook dat is gebaseerd op een psalm, namelijk de 13e.

Wat een mensenoog niet zien kan. Dat is ons volgende lied. Elise Manna die gaat het voor ons. Die hoorde je het zojuist zingen. Het is wel echt iets heel moois. Ik vind het wel fijn dat zij ook afgelopen zaterdag op de Nederlands Zingdag in de Midden-Nederland-Hallen in Barneveld was. Ze liet het daar horen hoe mooi ze kan zingen. Maar vooral ook dat stukje waar ze zojuist over zong. Waar ze woorden aan gaf. Wat een mensenoog niet zien kan. Het is ook moeilijk om dat goed te omschrijven. Hè? Juist omdat het gaat om God, om geloof. Moeten we daar een beetje mee oppassen, denk ik, om dat te veel in te vullen. En dat vind ik eigenlijk dus ook heel mooi, dat zij daar zo voorzichtig over zingt en voorzichtig woorden aangeeft. Nou, je kunt dus roepen hoe lang. Dat was wat er zojuist gebeurde in Psalm 13. Vervolgens ook horen dat een mensenoog soms maar beperkt is om te zien wat God al

woorden aangeeft. Nou, je kunt dus roepen hoe lang. Dat was wat er zojuist gebeurde in Psalm 13. Vervolgens ook horen dat een mensenoog soms maar beperkt is om te zien wat God al aan het doen is. Tegelijk mag je ook verlangen. Je mag vragen stellen. Je mag naar God roepen. En Lars Scherven en Reijer, die doen dat in een gezamenlijk lied. Ze helpen ons erbij, zou je kunnen zeggen, met het lied Regen op.

Ja, prachtig mooi hè. En terecht schrijft Rianne, prachtig, verlangend en hoopvol. Ik hou er ook van om die waarheden en beloften uit te zingen. Te proclameren, daar zit zoveel kracht in. Nou, dat is het helemaal en dat is precies waarom we deze liederen draaien. Onze schuilplaats is God en daarom er is hoop. Dat is wat je hoorde door een heleboel mensen die dat samen zongen. Maar ze deden dat onder leiding van Kees Kraaienhoort en Martijn Buwalda. We gaan naar Sharon Kipps en zij zingt Uw liefde, die zal er zijn. Het is een soort belijdenis van haar kant. Luister maar mee hoe ze dat vormgeeft.

0: Aan de waterkant hoorde je Gerald Troost zingen. En Margreet die appt, kunnen we de tijd iets langzamer laten gaan? Nou, dat snap ik wel dat je dat zegt. In ieder geval hier vanuit Hilversum een groet voor iedereen. Ook als je net bent aangehaakt bij groot nieuws. Het begint heel langzaam licht te worden. Wij kunnen in ieder geval zien dat de zon zijn best doet om de wolken een beetje weg te duwen. Ik weet niet of we dat vandaag helemaal mee gaan maken, die zonnestralen op onze huid. Maar licht gaat het worden.
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Ja, het is tijd voor een stukje uit de podcast van afgelopen vrijdag. Ik zou je willen aanraden om daarnaar te luisteren, uiteraard. Want dan krijg je het hele verhaal te horen. Maar dit is waar het over ging. Die vraag rond oorlog en vrede, die kwam eigenlijk aan bod. Nou ja, het is een vraag die ook best wel regelmatig langskomt in groot nieuws. Als we nadenken over hoop, over ons verlangen, over verwachtingen die we hebben. Iemand die mailde mij ook over het nemen van verantwoordelijkheid, over rechtshandhaving en over dood. Ik weet niet hoe dat jou verging, maar ik werd er wel een beetje onpasselijk van wat er dus gebeurde aan de andere kant van de oceaan. Toen we werden opgeschrikt door nieuws over een mislukte executie in Tennessee, alweer anderhalf, twee weken geleden in Amerika. En met mensen die ik erover sprak, bijvoorbeeld in onze woongroep, ging het toen ook wel direct over de vraag: moet je dat willen, de doodstraf? De bewuste vrouw, die is 50 jaar en ze kreeg de straf omdat ze op haar 18e bij een moord betrokken was. Het is het ergste wat je kunt doen. Maar is het reëel om iemand 32 jaar in de cel te hebben en dan alsnog de doodstraf te geven? Wat nu dus niet lukte. Dat is nogal wat. Misschien is dit een te concrete situatie, maar het gaat dan over dood en leven, over pacifisme en over gerechtigheid, over stevige ethische discussies. En wat algemener dan de vraag, want die kwam heel concreet in de mail: als er oorlog komt, moet je dan dienst weigeren of ben je juist dienstplichtig als christen? Juist omdat het gaat ook over doden. Nou, dankjewel voor die vraag. Ik ben eerst maar eens op onderzoek uitgegaan, want ik realiseerde me dat ik er een paar jaar geleden wel dingen over gelezen had. En die uitkomsten vond ik toen persoonlijk al schokkend. En toen ik ze van de week opnieuw las, dacht ik: ja, ruim 2/3 van de Nederlandse bevolking is niet bereid om te vechten voor het vaderland als Nederland betrokken raakt in een militair conflict. Dat is toen uitgezocht door het tv-programma Dit is de Kwestie. Ongeveer 16% van de Nederlanders die zegt nu de wapens op te willen pakken om Nederland te verdedigen. 16%. Heel eerlijk, ik vind dat echt heel laag. 2/3 van de Nederlanders zegt dat ze graag het allerliefst in Nederland wonen. 1 op de 10 zou liever in een ander land willen wonen. Nou, is een beetje flauw, maar dan denk ik, ja, misschien moet je dat dan proberen. Ik weet het niet zo goed, maar oké, 2/3 wil graag in Nederland wonen en 16% van de Nederlanders wil Nederland ook verdedigen. Dat is best wel een groot verschil. Als je hier nou het liefst wil wonen, als je voor de helft, een andere cijfer uit het onderzoek, trots bent op ons land, hoe kan het dan dat maar 1 op de 7 volwassenen ook wil vechten voor ons land? Ik heb een schoonzoon en een aanstaande schoonzoon. En die zitten allebei bij de reservisten. Dus beide jonge mannen die zitten geregeld in vol ornaat als militair bij ons op de bank. En eerst dacht ik, wil ik mijn dochters wel aan die kerels geven? Maar al snel kwam er een wat andere gedachte in me op. Wauw, mijn meiden hebben allebei een man aan de haak geslagen die echt verantwoordelijkheidsbesef hebben. Iemand die niet alleen voor zichzelf leeft, maar voor een ander. Dat is eigenlijk wel iets heel moois als schoonzoons. Mannen met een hart wat gericht is op de ander en niet alleen op zichzelf. What's in it for me? En toch, als ze op een dag van reservist militair zouden worden, een half jaar uitgezonden worden, ja, dan piep ik als schoonvader misschien wel weer anders. Gewoon omdat ik dan aan mijn dochters denk en misschien wel tegen die tijd aan kindertjes. Nou, dan is het best wel intens. In de podcast heb ik gebeld met een legerpredikant, met Martijn Bart. En hij heeft me echt wel verder geholpen in deze vraag. Nou, als je het antwoord daarop wil weten, dan zou je naar die podcast toe moeten. Vraag het Jurjen te vinden op alle podcastkanalen. En anders even googelen, Vraag het Jurjen. En dan kom je op de site van de EO, waar je de aflevering van vrijdag kunt beluisteren. Straks in het 3e uur van Groot Nieuws open ik met je de Bijbel en luisteren we naar ook een aantal Bijbelversen, wat die daarover te zeggen hebben. Maar nu, Reni en Elise Krijgsman. met het lied Vader. U bent goed.

Ja, prachtig mooi. Glorie aan God hoorde je de band Sela zingen met diverse stemmen en prachtige instrumentale begeleiding. Namen ze ons mee in dit nummer, maar natuurlijk ook al heel vaak in andere nummers. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 8 uur alweer. Straks in het derde uur natuurlijk wat bijbelgedeelte bij dat wat ik zojuist vertelde. Moet je nou wel of niet in het leger? Mag je wel of niet in het leger? Maar ook bidden we samen. En is er een telefoongesprekje? Veel mooie muziek. Nu eerst het nieuws.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Oud-commando's Ray Klaasens en Di Carter strijden tegen elkaar in een ultiem militair kampioenschap. Twee teams, één missie.
4: Het gaat erom dat je jezelf voorbij die grens kunt pushen.
3: Alleen de besten bereiken Final Patrol. Wie wordt de ultieme strijder? Strijders. Morgen 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
13: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met een berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om de Houthi-rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt, als die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen met de Russische olie-industrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland weer diesel gaat leveren aan de VS. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en ook getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe dat gebeurd is nog onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag nog gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

Dat was de groep Bouw uw troon met het lied Kom, laten wij aanbidden. Welkom bij het derde uur van Groot Nieuws. We gaan luisteren opnieuw naar een fragment uit de podcast Vraag het Jurjen. Natuurlijk zijn er veel mooie liederen en rond de klok van 9:15 zal ik met je bidden om ook de nood van de wereld aan de Heere God op te dragen. Om deze dag aan hem te geven. Het is inmiddels tijd voor de psalm in het derde uur. Psalm 149, massale koorzang. Zo staat het omschreven hier in de bak, zo noemen we dat hier. Het komt bij Nederland Zingt vandaan. Vorige week de Nederland Zingt dag gehad in de Midden-Nederlands Hallen in Barneveld. Toen werd er met 3500 mensen samen gezongen. Nou, nu met 90.000 mensen op deze radiozender. Vers 1, 2 en 5.

0: Ja, dat was gemengde zangvereniging Con Amore met het lied God van hemel en van aarde. Het is vandaag de jaarlijkse dag van de gevangenen. Dat is altijd op de tweede zondag van oktober. En dat betekent dat verschillende christelijke organisaties samen optrekken om op deze dag aandacht te vragen voor de positie van gedetineerden in de samenleving en natuurlijk achter de tralies. En daarom bel ik met iemand die ons wat kan vertellen over dat leven van gevangenen. Niet een ervaringsdeskundige zelf, gelukkig. Het is mijn eigen lieve vader, Rien ten Brinke. En hij werkt als vrijwilliger voor Stichting Gevangenenzorg Nederland. Gaat geregeld op bezoek. Goedemorgen, pa.
1: Goedemorgen, zoon.
0: Nou, ja, zeg het maar eens. Een dag van de gevangenen, is dat nodig?
1: Ja, je dacht misschien eerder de nadruk op slachtoffers. Nou, zo'n dag is er ook, 22 februari. Maar een dag voor gevangenen is echt nodig. Ja, eigenlijk opdat we ze niet vergeten. En ook de familie niet eromheen, de kinderen en de partner. En die de mede gevolgen natuurlijk dragen. En ook de slachtoffers uiteraard niet. Cipiers, bewakers. Want stel je voor, je bent veroordeeld. En de celdeur die gaat dicht. En mensen verdwijnen letterlijk uit het zicht. En na een tijdje ken je niemand meer. Gevoelens van eenzaamheid en onbegrip en geïsoleerdheid, die kunnen zomaar opspelen. Mm-hmm. En er komt ook nog bij dat familie en vrienden vaak uit schaamte of vanwege ruzie, of ook omdat het contact soms best lastig is, ook wel weer afhaken. Ja. Dat is eigenlijk een dag om hen niet te vergeten. En misschien mag ik zeggen, het thema is dit jaar zogenaamd. En dat is eigenlijk een heel mooi thema, is elk jaar weer verschillend. Een mens met een naam, daar verwijst het eigenlijk naar. Een mens die waardevol is voor God, door hem geschapen is. En ook achter de muren door God gekend wordt. Ja. Een mens die je ook mag aanspreken op verantwoordelijkheid. Want in de gevangenis ben je al snel die verkrachter of die dader of dat nummer. Dus ja, denk aan de gevangenen. Alsof je zelf ook gevangen bent. Dan weet je wat je te doen staat, in ieder geval in mijn situatie.
0: Ja, want dat is een opdracht die letterlijk uit de Bijbel komt.
1: Ja,
0: tegelijk zijn natuurlijk, ja, terwijl, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, maar goed, gevangenen, je hebt aan jezelf te danken. Je bent fout geweest. Er is een beetje sentiment in Nederland in sommige situaties van laat iemand maar lekker zitten. Wat zou uw reactie daar naartoe zijn?
1: Ja, kijk, wij allen, we zijn inderdaad net wat je zegt. We zijn allemaal mens en ik ervaar het als genade dat wij buiten de poort leven. We zijn allemaal geneigd om voor onszelf te zorgen. En als ik, als je me zou vragen van wat zou je dan inderdaad ook zeggen tegen mensen achter de tralies, nou, en welke boodschap is nodig? Dat is eigenlijk de boodschap die we allemaal nodig hebben.
0: Ja.
1: Een boodschap van God natuurlijk. En die komt in eerste instantie en vooral in een betrokken houding naar voren. Mm-hmm. Dus ik weet niet of ik daar iets over mag vertellen.
0: Ja, doe maar.
1: En als ik even concreet het werk van de vrijwilliger. Ik meld mij aan bij de hoofdpoort. Ik heb een naam doorgekregen, de hoofdpoort van de PI. De penitentiaire inrichting de gevangenis. En daar wordt gekeken of ik op een lijst sta. En via enkele elektronische schuifdeuren kom ik dan binnen. Soms zijn dat zalen, staaldeuren.
0: Want even, iemand heeft dan gevraagd om bezoek. Zo gaat het toch? Je gaat zomaar zelf ergens naartoe.
1: Nee, je kunt je aanmelden. Er staan posters of hangen in de gevangenis. Ja. Je kunt je aanmelden bij Gevangenzorg Nederland. En ik ben zelf dan inderdaad, zoals het heet, erkend vrijwilliger. Dan moet je voor solliciteren, moet je je aanmelden. Dan krijg je gesprek en een pasje. En uiteindelijk mag je dan inderdaad een zogenaamd ambtelijk bezoek doen.
0: Ja. Je gaat door de schuifdeuren?
1: Ja, ga je door de schuifdeuren heen. En je komt bij de portier, soms eerst nog door een andere ruimte heen. En je levert je idee in. Je krijgt een kluissleutel voor de spullen. Je telefoonsleutels en alles moet ingeleverd worden. En dan ga je door de scanner heen. Ook vaak ook eerst de rest, de broekriem, schoenen, pen, kammetjes. Alles moet in een bakje. En je gaat zelf door de scanner. En soms ook door een detectiepoort heet het dan. En soms komt het ook voor dat hij toch piept. En dan komt er nog een handscanner over je heen. Hmm. En in sommige gevallen zelfs nog een extra scan met een drugshond. Omdat het bezoek van ons, dat is 1-op-1. Dat is een verschil met een gewoon familiebezoek. Familiebezoek zit in een zaal, vaak met meerdere tafeltjes, meerdere mensen met bewaking erbij. Maar als vrijwilliger bij gevangenzorg mag je 1-op-1 spreken. Mm. In een apart kamertje en daarom is er een extra screening, strenger.
0: En dan kom je daar
1: weer op slot en dan wordt de betrokkenen opgehaald. Nou, 2 stoelen, een tafeltje tussen, 2 knoppen, een witte en een rode. En een witte is gesprek is klaar en rood hulp nodig. Maar ik mag bespreken wat ik wil.
0: Nou, wat fijn. Ik kom wel bij de radio werken, pa. Want je omschrijft het allemaal. Want dat is wat radiomensen doen. Want ja, er is geen beeld. Nee, maar ik heb helemaal een plaatje voor me.
1: Ik dacht van welke vragen zou ik kunnen krijgen. Waarschijnlijk van hoe gaat zondag? Ja. En wat heb je daar te zeggen?
0: En dat dan? Wat heb je daar dan te zeggen? Wat is je boodschap voor mensen achter de tralies?
1: Dat zei ik net al, van natuurlijk die boodschap, maar vooral mensen achter de tralies hebben vooral een betrokken ontmoeting met mensen nodig. Ja. Ik zeg vaak, en ik denk dat ook natuurlijk, mensen hebben mensen nodig die stevig in de schoenen staan. Die als een vriend naar de ander luistert en nog eens luistert. En nog eens luistert. Die ook troost, maar ook aanspreekt uiteraard. Ik noem dat dan echte reële ontmoetingen. Waarin het in de eerste plaats niet gaat om van iets af te komen, maar om iets te krijgen. En dat heeft dan te maken met genegenheid, erkenning, begrip. Eerlijkheid ook. Mijn ervaring is dat als je eerlijk, betrokken, kwetsbaar jezelf opstelt naar degene die tegenover je zit, en dat de ander ook voelt dat je om hem geeft, of haar geeft. Dat je een heel eind kunt komen. Ik noem dat wel eens ik bied als het ware een tijdelijke relatie aan. Waarin ik mezelf geef zoals ik ben. Met mijn vermogen om te luisteren. Open, eenvoudig, zonder oordeel. Maar waar ook plek is voor persoonlijke reacties. Ja. Want anders heeft iemand wil iemand tegenover zich hebben en niet niemand. Iemand die alleen maar kijkt, luistert, maar ook iemand die met zijn eigen reacties kan komen.
0: Ja. Nou, wat ontzettend fijn dat je dit wil vertellen. En ik wijs de luisteraar nog even op de website van Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg.nl. Daar kun je aanmelden als je ook wat wil doen. Je kunt dus solliciteren als vrijwilliger. Maar er zijn allerlei opties. Hans Dingemansen, die app net naar de NPO luister. Je kent hem wel, denk ik, pa.
1: Ja.
0: Hij werkt bij het Leger des Heils en hij zegt: ik ben net onderweg naar de gevangenis in Dordrecht om als vrijwilliger mee te doen mijn kerkdienst. Ja, dat kan dus ook.
1: Dat kan ook. Mooi.
0: Dank dat je wilde vertellen vanmorgen. Hier op Radio 5. Wij gaan zo meteen bidden voor die gevangenen en voor hun omgeving. En we luisteren naar het lied. Gods regenboog. Loof de Heer. Fijne dag, pa.

0: wil wijzen op de geloof in de God van het geloof in de God van herstel. En geloven in de God die verandering wil bieden. Geloof, hoop, ja, liefde als belangrijke elementen voor hem als vrijwilliger. Voor Hans, die appte naar de NPO Luister-app. Om daadwerkelijk naast gevangenen en hun naasten te staan. Het is tijd voor...
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Ja, in het tweede uur van deze uitzending... daar legde ik al uit dat de vraag die langs was gekomen... eigenlijk vooral te maken had met het leger. Met dood, met leven. Als er oorlog komt, moet je dan dienst weigeren... of ben je juist dienstplichtig als christen? Ik wilde wat lijnen trekken vanuit de Bijbel. Als eerste maar eens even de stem van het radicale pacifisme. Want ja, dat is wel gebaseerd op het hart van het evangelie... Als volgelingen van Jezus kunnen we niet om de radicale ethiek van het Koninkrijk van God heen. Wat doet Jezus dan in de bergreden? Nou, daar scherpt hij de wetten van oog om oog en tand op tand een beetje aan. De menselijke logica wordt bijna getart, zou je kunnen zeggen. Luister maar. Jezus die zegt, jullie hebben gehoord dat gezegd werd oog om oog, tand om tand. Dit zeg ik daarover. Verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat ook je linkerwang toe. Je hebt gehoord dat gezegd is, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Dit zeg ik daarover, heb je vijand lief en bid voor wie jullie vervolgen. Zo staat het in Matteüs 5. Nou, dat is de stem van het pacifisme in haar meest pure vorm. Jezus vraagt hier niet om passiviteit, maar om een revolutionaire vorm van geweldloosheid. De weigering om mee te gaan in een spiraal van haat en van vergelding. Toen Jezus gevangen werd genomen in de hof van Gethsemane en Petrus zijn zwaard trok om zijn meester te verdedigen, riep Jezus hem direct tot de orde. Breng uw zwaard weer op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. En voorstanders van het pacifisme die herinneren ons eraan dat het kruis van Christus het ultieme symbool is van overwinning. Door, ja, zelfopoffering, niet door geweld in ieder geval. En ja, er wordt dan uitgedaagd om te geloven dat liefde en geweldloosheid uiteindelijk sterker zijn dan wapens. Maar er is ook wel een andere stem in de Bijbel. En dat is die van de gebroken realiteit van deze aarde. Want wat doe je als het kwaad, of zoals we net lazen, de boze, niet jouw wang raakt, maar het leven van je naaste, van je kind of van een heel volk? Ga je dan toekijken en niets doen? Is dat eigenlijk wel liefde? Paulus zegt in Romeinen 13 dat de overheid in een staat is waar ze door God toe geroepen is. En hij zegt letterlijk, Gods dienares staat in dienst van mij, van God, en is er voor je welzijn. Maar als je doet wat slecht is, dan moet je de overheid vrezen, want ze voert het zwaard niet voor niets. Als dienares van God geeft ze ieder die het slechte doet de straf die hij verdient. En daar zie je in de basis wat in de kerkgeschiedenis de leer van de rechtvaardige oorlog is gaan heten. Het zwaard, een symbool van macht en indien nodig van dodelijk geweld, krijgt dan een legitieme functie, namelijk dat je het kwaad ermee gaat stoppen. Dat onschuldige mensen beschermd worden. En de groep mensen die dit betoogt, die zegt natuurlijk dat je soms oorlog moet voeren, omdat naastenliefde ook kan betekenen dat je fysiek tussen beiden komt om mensen tegen een agressor te beschermen. In een gebroken wereld waar de zonde regeert, kan geweldloosheid natuurlijk zomaar de weg vrijmaken voor onderdrukking. En geweld is ook in dit plaatje nooit goed, tussen aanhalingstekens, maar kan in het uiterste geval wel nodig zijn om groter onrecht te stoppen. En ik denk dat we moeten zeggen dat die twee stemmen, dus de radicale roep om geweldloos te zijn en de verantwoordelijkheid om gerechtigheid te handhaven, dat die schuren met elkaar. Het is een spanning die je niet kunt oplossen en misschien moet dat ook wel niet. Het pacifisme, dat houdt ons de spiegel voor van hoe Gods wereld eruit ziet en uiteindelijk zal zien. Een wereld waarin de zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen, zo zegt de Bijbel dat. En de stem van de rechtvaardige bescherming, die herinnert ons eraan dat we nu nog leven in een gebroken wereld, waar het beschermen van de zwakken soms offers vraagt. Nou, Op deze dag van de gevangenen zou je een deel van deze redenatie natuurlijk ook kunnen toepassen op gevangenissen en op gevangenen en gedetineerden. Je kunt niet alleen maar zeggen van nou ja, nooit meer doen, we vergeven het en verder. Want dan is er geen recht naar nabestaanden, naar slachtoffers. En tegelijk, wat ben ik blij dat er mensen zijn bij bijvoorbeeld Gevangenenzorg Nederland, bij het leger de zelfsreclassering. Nou, we hoorden mijn vader erover vertellen. Je hoorde de Hans over appen in de NPO Luister-app, die dus juist wel klaarstaat staan om die liefde te betonen, om geloof en hoop te brengen, juist aan degene die vastzitten waar nou ja, het recht toegepast wordt. Al met al zou ik willen zeggen, je moet iets doen om het land te verdedigen als het erop aankomt. En natuurlijk verschilt de vorm per persoon en zijn er naast de soldaten ook heel veel andere mensen nodig. Tegelijk, in je eigen persoonlijke leven, onthoud dan die woorden van Jezus. Zalig zijn de vredestichters. Zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Ja, daar kun je gewoon in je eigen leven mee beginnen vandaag. Gewoon in het klein. Overwin het kwade door het goede. We gaan luisteren naar een prachtig lied wat ook wel hierover gaat. Laat heel de wereld het zien. Maak de volken weer blij door de klank van zijn stem. Het is de band van Opwekking die ons daarbij helpt. Dank voor jullie berichten in de NPO Luister-app. Leuk dat je reageert op het gesprek wat ik zojuist had. Nel die zegt in de Protestantse kerk in Zaandam wordt vandaag kleding ingezameld voor de mannen in de gevangenis van Westzaan. Maarten die zegt prachtig gesprek met je vader. En daarnaast gevangenenzorg. Dag voor de gevangenen is ook nog coming out dag. Ja, dat klopt, Maarten. Ook daarvoor aandacht op allerlei plekken. Nou, zing mee. Laat heel de wereld het zien.

Dat was Psalm 27, gezongen door Psalm Project, Wacht op de Heer. Ja, eigenlijk ook wel iets moois, zou ik willen zeggen. Naar aanleiding van het gesprekje van zojuist. Mensen die in detentie zitten op deze dag van de gevangenen, die ook mogen, ja, moeten wachten op vrijlating, maar toch ook op de Heer. Dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Dat weet ik ook van mijn vader, dat hij dan eigenlijk voornamelijk mensen...

0: Ik bid voor jou.
1: Het is tijd om ook samen te bidden. Naar alles wat we gehoord hebben op deze dag. Heer onze God, we willen u vandaag bedanken. Bedanken dat het ondanks de regen en de bewolking licht is geworden in ons land. Dat we hier in vrijheid en veiligheid mogen leven. Al is dat voor veel mensen ook wel iets met een dubbel gevoel. Al is het maar om mensen die gevangen zitten op deze dag van de gevangenen. Ik wil u bidden voor hen die om welke reden dan ook achter de tralies zijn beland. Natuurlijk omdat ze iets op hun geweten hebben. En tegelijk, we willen u vragen. Wilt u hen opzoeken en het licht van uzelf laten zien? Door vrijwilliger zijn van gevangenenzorg, van Stichting Epaphras of van anderen. Dank u wel dat er mensen zijn die daar op bezoek gaan. Ik zou haast zeggen namens ons allen. Om een luisterend oor te bieden. Om geloof, hoop en liefde te bieden. Om de wonden die mensen hebben, niet de letterlijke wonden, maar de wonden in het leven als het ware te verzorgen. En dat ze daarmee mogen liefhebben zoals Jezus lief had. Maar we bidden ook voor al die mensen die familie van hen zijn. We willen u vragen om uw nabijheid als ze hun man, hun vader, hun zoon of wie ook missen, een dochter die in de gevangenis zit. En tegelijk denken we aan mensen die slachtoffer zijn, ook luisteraars. Die zeggen, het blijft een dubbel gevoel geven. Want ik heb al zo lang te maken met verdriet naar dat wat mij is aangedaan. Heer, we willen u bidden dat er ruimte is voor vergeving. Dat u daar iets neerlegt. En dat we in het bijzonder met de ogen van Jezus mogen blijven kijken naar anderen. We bidden u voor deze dag. Wilt u bij ons zijn als we dingen doen? Als er mensen herdacht worden in kerken en in vieringen. Ook nadat er van de week personen overleden zijn. We willen aan u vragen of u daarbij bent en uw licht zult laten schijnen bij die luisteraars die daarmee te maken hebben. Wees met de Nederlands Zinktreizigers die op pad gaan van morgen tot eind van de week naar Denemarken. Geef ze een goede tijd waarin ze bemoedigd mogen worden. En we willen deze dag in vertrouwen en geloof teruggeven in uw handen. In de naam van Jezus.

Dat was Heer, gij zijt mijn eeuwig erfdeel. Het Marker Mannenkoor hoorde je. En we gaan alweer naar het allerlaatste lied van deze drie uren grootnieuws op zondagochtend. Majesteit ga je horen. Koning in eeuwigheid. Het wordt gezongen door de band van Opwekking. Het lijkt me een prachtig lied om onze uitzending straks mee te beëindigen.

Dat was het voor deze ochtend. Ik hoop dat je genoten hebt van groot nieuws. 3 uur waarin we wat aan bezinning hebben gedaan. Dit keer onder andere als het gaat om mensen die gevangen zitten. Waarin we liederen van hoop en verwachting hoorden. En tegelijk ook heel eerlijke liederen. Waarin gezocht werd naar hou vast met verlangen. Dat God ons nooit verlaat. Ik wens je een hele mooie zondag toe. Hier zitten de collega's van The Sandwich klaar. Jacques Leutens en Angelique Stijn. Die nemen het stokje hier zometeen om 9 uur van mij over. Als je veel van zingen houdt, stem dan vanavond om 8 uur af op deze zender voor de muzikale fruitmand. En ik ben er volgende week weer zondagochtend om 6 uur. Weet je meer dan welkom. Alle goeds voor nu.

In Brazilië leven gezinnen in het afgelegen Amazonegebied met honger en nauwelijks medische zorg. Een kleine ziekte kan daardoor grote gevolgen hebben. Met onze steun brengt de Bijbelboot voedsel, medische zorg, praktische hulp en Bijbels. Kinderen krijgen onderwijs, schoolspullen, kleding en speelgoed. Zo krijgen mensen nieuwe kansen en hoop. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Brazilië.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: De Mol komt weer bovengronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.

0: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op een luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden. De politie in India greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. En al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen, volgens de actievoerders, miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet bewolkt was of regende. Het ging om het zogenaamde fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen buien die ook onweer kunnen bevatten en stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Heb je lekker geslapen? Nou ja, toen ik in de auto stapte vanmorgen, toen waren er overal enorme grote dikke plassen water te zien. Dus het had flink geregend. En ik kijk hier nu uit het raam in Hilversum en ik zie hele grote dikke wolken. Maar toch ook hier en daar wel lichte plekken en misschien een enkel sprankje licht. Ik begin met een gedicht van Jan Glas, nooit van gehoord, maar een mooi gedicht. Vorm heet het. Toen ik vannacht mijn balkon nog stond te vegen, klom mijn moeder over de balkonrand terug in het leven. Ze droeg haar oude nachtjapon met verschoten rozen. Moet dat nu, zo laat nog, zei ze, de mensen slapen. Ze had gelijk, ik hield op met vegen. Vrij zakelijk informeerde ze naar mijn gezondheid. En of ik een beetje gelukkig was, wilde ze nog weten. Daar stond ze, zo sprak ze. Haar stem klonk zeker, in haar blik was rust. Ik zag hoe sterk ze had kunnen zijn. Zonder een afscheid klauterde ze lenig over de balkonrand uit mijn leven. Mooi, dacht ik, nadat ik was gewekt door mijn volle blaas. Mooi dat het nu zichtbaar beter met haar gaat.

Jenny Arian, ja, dat wist je wel, die stem die is aan duizenden. Wat mij betreft is een liedje van Robert Longs, heeft veel met hem gewerkt. Ja, en haar reputatie groeit eigenlijk nog steeds, vind ik. Ze is dik in de 80, maar af en toe dan treedt ze weer eens op. En dan gaat het dak eraf. Met Brigitte Kaandorp heeft ze opgetreden in Carré een paar jaar terug. Dat was een sensatie, was dat. En nu komt ze weer in Carré. Het was geloof ik binnen een dag uitverkocht. En er komt nog een extra voorstelling, ik dacht in maart, van Jenny Arian. Wat een vrouw en wat een prachtig repertoire. You Stepped Out of a Dream, daar begonnen we mee. Een lied van Johnny Mathis uit zijn begintijd. Ja, we gaan beginnen. Lekker wel, Angelique. Ik heb er zin in. Je bent terug van vakantie, Engeland natuurlijk. Laten we Stevie Wonder maar eens draaien.

Maria Bethania, dat is een van de. Dat is de Jenny Arian van Brazilië, zeg maar. Een grote dame die schitterende dingen gedaan heeft en die nog altijd optreedt. Dit is een bekend nummer, Lua Vermelha. Maar wat deze, dat is schitterend. Daarvoor hoorden we dus Stevie Wonder. En die toert op het ogenblik met nummers van zijn beroemde album. Dat 50 jaar geleden uitkwam: Songs in the Key of Life. Maar daar zaten ook een paar nummers niet op dat album in de tijd. Die er wel voor geschreven waren. Maar die sneuvelden, zeg maar, in de studio. En die heeft hij dus nu in het liveconcert er wel bij opgenomen. Bijvoorbeeld I Can See the Sun in Late December. En dat is een nummer wat er eigenlijk op thuis had. Met het, Roberto Fleck heeft het in de tijd toch gezongen. Ik kende het wel, hoor. Goed, we zijn lekker bezig, vind je ook niet?

Cat Mo is dat met Take Six, de zangers. They don't make them like they used to. En dat komt van zijn nieuwe album, The Breakdown. Daarvoor Taylor Swift met Carolina. Dat komt uit een film Where the Crawdads Sing. Helemaal opgenomen in de moerassen van Carolina. Mooi nummer. Ja, toen wij in de tijd begonnen met de sandwich, dat is lang geleden, toen had iedereen het altijd over dat op begrafenissen altijd waarheen, waarvoor werd gezongen. En toen dacht ik, ja, maar de begrafenissen waar ik ben geweest, en dat waren er nog niet zo heel veel, daar hoor ik eigenlijk altijd hele andere muziek, hele mooie muziek, mooie emoties. En toen dacht ik, als we dat nou eens gaan doen in november, aller zielen. En toen vroeg ik dus aan de luisteraars, wat voor muziek zou jij willen hebben op je uitvaart? Was eigenlijk wel weer gedurfde vraag eigenlijk, vond ik wel. Ik wist ook helemaal niet of er antwoord zou komen. Maar daar kwam ontzaggelijk veel antwoord. Het was in de tijd dat er nog cassettebandjes en zo werden gestuurd en brieven. En dat werd een hele mooie uitzending, een emotionele uitzending. En toen dacht ik, dat doen we volgend jaar weer. En zo heb ik al die tijd, hebben we dat 30 keer hebben we dat gedaan. Zo'n uitzending met begrafenismuziek, zeg maar. Met muziek waarvan de luisteraar zegt van, ja, dit wil ik horen. Nou, dat horen kan natuurlijk niet. Maar dit wil ik gespeeld worden op mijn begrafenis. Of dit is muziek die ik van het afgelopen jaar gehoord heb en die mij bijzonder aangreep. Schrijf ons dat, wat dat geweest is. Schrijf dat naar de sandwich, het avro.nl. Avrotros.nl. En dan gaan we dat uitzenden. Dat gaan we doen op 8 november, dus begin november. Dan hebben we onze jaarlijkse uitzending voor de 31ste keer van de ultieme muziek, zoals wij dat noemen, op sandwich@avrotros.nl. Welke muziek vind jij de mooiste muziek voor jouw uitvaart?

Sarah Julia, dat zijn twee Amsterdamse zussen die schitterend zingen samen. Een duo, Therapist Daughter Songs. En dat is een track van een nieuw album wat gisteren is uitgekomen. The Fear That This Is Real heet dat album. Is te downloaden. Daarvoor hoorden we Johnny Cash met Ain't No Grave. En ik suggereerde dat dat misschien wel een mooi nummer zou zijn voor de ultieme muziekuitzending. Die gaat op 8 november aanstaande. Schrijf je suggesties naar sandwich@avrotros.nl en schrijf er eventueel een toelichting bij. Dat maakt de kans dat we het gaan draaien groter, want dan snappen we het. Ja, ik zat hier gisteravond, zat ik hier ook al bij Heilco Span in zijn programma. En toen zaten we met een aantal cabaretiers die in de tijd gewonnen hadden op het cabaretfestival Kamaretten. En er zat onder andere Patrick Stoof. En die deed eventjes hier nog een hele leuke Herman van Veen imitatie. En toen realiseerde ik mij dat toen Herman van Veen begon, lang geleden, dat eigenlijk niet bij iedereen in goede smaak viel. Hij had een manier van zingen die niet iedereen lag. En daarom begonnen er ook heel veel mensen meteen met Herman van Veen te imiteren. Weet je nog, formidabel. Hij had een bepaald stemgeluid. En dat irriteerde sommige mensen. Maar dat maakte hem ook heel eigen. Want je bent eigenlijk pas heel authentiek, geloof ik, als je volop geïmiteerd wordt. Nou ja, we draaien al weken Herman van Veen. En ook de inspiratiebronnen van Herman van Veen en anderen die repertoire van Herman van Veen hebben gedaan. Laten we eens kijken wat Angelique deze week heeft uitgezocht.

zachtjes drukte, omdat jij spoedig zou zien dat ik niet de beste was. En dat jij door je tranen lachte en zei misschien, nu is het herfst opnieuw en er regen, maar alleen schuil ik onder het loven, denk aan jou.

Ja, lang zo niet meer gezien van Heindling. En Heindling, dat is een... meneer Boegner is dat. Dat is een Beier is dat. Het is niet het Beiers dialect. Herman van Veen vond het een mooi nummer. Hij vond het arrangement ook mooi, want dat heeft hij ook overgenomen. En hij vroeg aan Willem Wilmink of hij daar een vertaling van kon maken. Nou, Willem maakte er iets totaal anders. Het gaat helemaal niet over lang niet meer gezien. Nee, hij heeft het Hilversum 3 bestond nog niet. En een groot succes geweest voor Herman van Veen. Daarvoor hoorden we hem met een gedicht van Hans Lodijzen. Weet je nog... Hij heeft vaak zelf de muziek geschreven. Ook in dit geval was het weer Herman van Veen. Weet je nog? Ja, we gaan naar Michel de Gedeo, cello met Brandy Carlisle.

Won't Give Up. Dat is Jason Mraz. Dat is een vaste waarde in de sandwich, want we hebben hem vaak gedraaid. Mooie stem. Ja, daarvoor draaiden we een nummer van Michelle Ndegecello. Best een naam waar je even op moet oefenen. Die heeft een album uitgebracht, dat heet Synonym. En daar zitten allemaal duetten zitten erop met vrouwen. Met George Jones, nou ja, Tammy Wynette. En dit was Brandy Carlisle die we draaiden. Golden Ring. Het begint al aardig tegen de klok aan te lopen. Ik zag, kijk, van de vier hier al bezig. Angelique, hebben we nog iets Frans misschien?

0: Ja, mooi. We zijn gekomen aan het uiteinde van de sandwich. En Angelique heeft fijn samengesteld. Kik van de Veer staat hier te beginnen. We zijn straks om 11 uur bij je terug. En dan zien we je graag. Nou ja. Tot zo dadelijk. Dag hoor.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Okay.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
15: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
16: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
15: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
14: Beroemd, vergeten en herontdekt. Het werk van Dora Hietz bij Drents Museum De Buitenplaats.
17: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
18: Oud-commando's Ray Klaasens en Die Carter strijden tegen elkaar in een ultiem militair kampioenschap. 2 teams, 1 missie.
19: Het gaat erom dat je jezelf voorbij die grens kunt pushen.
18: Alleen de besten bereiken Final Patrol. Wie wordt de ultieme strijder? Strijders. Morgen 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. 3 leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat ze opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen in India. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. De betogers eisen het vertrek van het hoofd van de kiescommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox.

0: Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen de buien af en is er meer ruimte voor de zon. Dan wordt het 13 tot 15 graden. Morgen blijft het helemaal droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Andermans Veren. Kik van der Veer.

0: Overijssel. Een rustiek, lyrisch stukje Nederland. De ruime buikomvang bij veel heren wordt niet alleen veroorzaakt door het inslikken van de N, maar ook door de regelmatige omzet van de regionaal vermaarde beugelfles. Overijssel heeft 2 essen en nog meer bomen, met in bijna elke tak een kat die men er probeert uit te kijken als er iets nieuws dreigt te gebeuren. Overijssel is ook een sportieve provincie, omdat bijvoorbeeld Rob Harmeling en FC Zwolle zo goed tegen hun verlies kunnen. En wie herinnert zich niet de legendarische Evert van Bentham, die in 1895 bij Dokkum werd vermoord, of het prachtige voetbal dat te zien is in het Diekmanstadion als Ajax er speelt. Het oosten van de provincie wordt bewoond door mensen die graag een tukje doen. In Salland, het gebied tussen Zwolle en Deventer, wonen veel Sallanders. Maar ook westerlingen uit bijvoorbeeld Apeldoorn of Terwolde in zo'n nostalgisch Neder-Saksisch boerderijtje. De kop van Overijssel is mooi, mooi, mooi man. Daar woont Klaasine uit Salk. Zij ontdoet uw nagels van de kalk. En, beste luisteraars, je kunt er varen in een punter. Overijssel kent vele muzikanten. Vele ook niet.
1: Goedemorgen. Welkom bij Andermans Veren. Luister zolang het nog kan. Ja, ik kreeg verleden week een verzoekje of ik is iets van Hullenboer. Die mannen uit Drenthe wilden draaien. Hullenboer, ik ken ze wel, van Busje komt zo. Hè? Dat is een enorme hit van ze geweest. Ja, leuk, maar ze komen dus niet uit Drenthe, maar uit Overijssel. Nog een grappig nummer van ze. Het heet Natuur.

0: En u hoeft bij ons niet in de boom te hangen om een eikel te zijn.
1: Ja, dat was een loflied op Overijssel. Ja, er zijn er geloof ik niet zoveel van. We gaan even naar liedjes die de ouderen onder ons 100% zeker kennen. En wat is het leuk om die met z'n allen mee te zingen. Je had dus een groep de radiodagen met Saskia Egberts, Rickert van Huisteden, Femke Christ, Peter van Nieuwenhuizen en Barbara de Wit. En die zongen De Sterren van de Hemel. Hoor maar.
2: Yeah. Come on. Check mijn jasje. Hey meiden.

Leuk, hè? Die oude liedjes. Ik weet dat Herman van Veen die met die Salvera-liedjes heel Carré op zijn kop kreeg. Dat was toch wel heel leuk, dat meezingen. En ik ben van plan om daar volgend jaar wat mee te gaan doen. U hoort er nog wel meer van. Over oude liedjes schreef Misha van der Plas op muziek van Harry Bannek een heel lief liedje. Het wordt hier gezongen door Frans Halsema en Martine Bijl.

Ja, twee dierbare artiesten waren dat. Frans Halsema en Martine Bijl. En vandaag is de première Voor haar. Een musical over leven en werk van Frans Halsema. Anderen gaan dus zijn werk zingen en dat kan heel goed. Dat bewees Willeke Alberti in 1982 met het liedje Elke avond als de beeldbuis is gedoofd. Toen de tv nog een beeldbuis had en dan na het laatste journaal niks meer op te zien was. Ja, dan ga je wel eens in je uppie zitten met een borreltje zitten filosoferen. Zou dit liedje ook in de musical zitten?

0: Ik heb ook een hekel aan biologen. Ik ben anti-bioloog. Biologen bemoeien zich overal mee en laten niks met rust. Stel, er duikt onverhoopt in Twente een Mexicaanse renkoekoek op. Hup, daar zit de trein naar Enschede al vol met biologen voorzien van camera's, meetlinten en ergere dingen. En de renkoekoek kent geen moment rust meer, vooral niet als hij gaat rennen. Als hij dwaagt te gaan rennen, krijgt hij meteen van ver af een kalmerende injectie in zijn dondergeschoot. De biologen kunnen niet hebben dat hij gaat rennen, want dan kunnen ze hem niet bestuderen. Nog erger is het soort biologen dat in opdracht van de TROS of de EO op de Poolcirkel in een lawaaiig voertuig op rustbanden achter een ijsbeer aangaat om de kijkers thuis te laten zien hoe natuurlijk een ijsbeer zich gedraagt in de vrije natuur. En dan heb je nog de biologen die bij voortduring zichzelf filmen, het liefst met de armen om de ijsbeer heen geslagen. Zo langzamerhand gedraagt geen enkel dier zich in de natuur meer natuurlijk. Ik ken al een Siberische tijger die gaat pas op jacht als hij snorren hoort van filmcamera's. Dat is geen roofdier meer, dat is een acteur. Sommige mensen beweren dat natuurfilms leerzaam zijn, maar natuurfilms hangen van bedrog aan elkaar. Neem alleen al die geruststellende stem onder akelige filmbeelden. Je ziet een woeste leeuw die op een niet vermoedend antilopenhertje afspringt en je vervloekt de almachtige schepper dat het zo moet gaan. Maar die stem zegt zoetsappig: ogenschijnlijk is dit een dramatisch tafereel. Maar de leeuw verricht hier nuttig werk. De soort van de antilopen kan blijven bestaan doordat de leeuw de zwakkere exemplaren opruimt. Dan heb ik menig documentaire bekeken, maar die leeuw pakt wel degelijk de gezonde exemplaren. En dat is logisch, die leeuw is sterk zat. Die hoeft zich niet te vernoegen met een antiloopje met bloedarmoede. Die lust geen genoeg met bronchitis. Die leeuw die kijkt wel uit, want dan krijgt hij die ziekte zelf ook. Kortom, biologen zijn grote leugenaars. En als ze ergens niet geschikt voor zijn, is het door de natuur. Eigenlijk zijn het gemankeerde kruideniers. Het tellen, wegen en meten zit ze in het bloed. Vroeger bleef die liefhebberij beperkt tot het ringen van kievieten. Maar tegenwoordig zijn biologen alom bezig met het oormerken van lieve heersbeestjes. Of ze springen met 3 man tegelijk op het weerloze dwergnijlpaardje om de lengte van de snorharen te bepalen. Zonder biologen stond de natuur er een stuk beter voor. Weg met de biologen, levende natuur.
1: Ja, Hans Dorrestein. Ik herinner me ook nog een verhaal van hem over de vegetarische krokodil. Dat is ook zoiets geweldigs. Ja, Hans Dorrestein. Ja, hij trad onlangs nog op met Rob Crispijn. Allebei fanatieke vogelkijkers en dikke vrienden. En vanmiddag ga ik naar Rob kijken in de Pals. Maar daar kan je niet meer heen, want het is uitverkocht. Over vogels gesproken.

Marijke Boon was dat. Ja, haar laatste boek heet De K van Cassie Weile, met tekeningen van Sue Wiggers. En daarin staan keurig alfabetisch alle gedichten en liedteksten die Marijke schreef over vogels. Waaronder dus dit protestlied over de weilanden zonder vogels in Friesland. En ik haalde dit lied een album Oude Haas. Dat is zowel een boek als een EP, als een CD, als een LP. Dat zit allemaal in elkaar. Dat is prachtig uitgegeven. Net als die K van Cassie Weile. Ja, ze geeft mooie dingen uit. En dan Sjoerd Kuiper. Ja, die overleed een paar weken geleden. En het was voor heel veel mensen een grote schok. Hij was een van onze grote kinderboekenschrijvers. Maar hij schreef ook wel liedjes voor volwassenen. Voor de Andersons bijvoorbeeld. Ik draai graag dat mooie liedje Het Heelal van Jouw Hart uit de musical Turks Fruit, met Jelka van Houten en de veel te vroeg overleden Antonie Kamerling. Tekst Sjoerd Kuiper, muziek Jan Tekstra en Fons Merkies.

U gaat nu luisteren naar een op muziek gezet literair gedicht. En in het vorige uur van de sandwich hoorde u dat dat heel goed kan. Herman van Veen die zong een gedicht van Hans Lodijzen op eigen muziek. En dat was voortreffelijk. En heel vaak is het, gaat het gewoon helemaal niet, vind ik. Dan wordt het gedicht er alleen maar lelijker van. En het wordt allemaal hoogdravend. Ik heb hier eentje die wel gelukt is, vind ik. U gaat luisteren naar een getoonzet gedicht van Simon Vestdijk. En Bart de Groof die gaat het zingen samen met Dick Vestdijk. Ja, de zoon van. En de muziek is van de pianist Frans van der Tak, ook te vroeg overleden. Staat op de cd Wild van jou van Bart de Groof, een snik tot glimlach omgelogen.

ogen een rijkdom die oneindig schijnt. Zo zijn de bladeren die verdrogen tot kleuren als het licht verdwijnt.

0: Ah, wat leuke meiden zijn het. Hè? Jentel en de Boer, die waren dit na Bart de Groof. Ja, Jentel en de Boer die staan toch echt wel aan de top van de kleinkunst van dit moment. En een top van vroeger was natuurlijk Wim Kan. En een top in de politiek was Joop den Uyl. Wim Kan kon een geweldig imiteren en ook den Uyl beheerste het politieke spel door op vragen ogenschijnlijk antwoord te geven terwijl hij helemaal niets zei. Simon Carmichelt die schreef het, maar Wim Kan maakte het voor theater af. Oudjaar 1976, 50 jaar geleden.
1: Goedenavond, meneer den Uyl. In de eerste plaats onze hartelijke dank dat u hier zelfs op oudjaarsavond nog in de studio hebt willen verschijnen. Ik zou u willen vragen, meneer den Uyl, is het waar dat de aardgasprijs, zoals vanmorgen in een landelijk ochtendblad werd gesuggereerd, dat de aardgasprijs straks gelijkertijd zal gaan houden met de olieprijs?
2: Ik ben bijzonder blij dat u deze vraag stelt. Uiteindelijk. Uiteraard zijn die berichten hier ook binnengekomen. En ik neem ze voor wat ze waard zijn. Ik vind ze, persoonlijk gesproken, persoonlijke mening, ik vind ze voorbarig op z'n zacht gezegd. Ik vind het tamelijk overdreven.
1: Ja. Misschien dat u ons dan nu eens kunt uitleggen hoe het allemaal precies in elkaar zit.
2: Nou, kijk eens hier. Twee dingen goed begrijpen. Hier is dus inderdaad over gesproken. En dat geef ik ook ruidelijk toe. Dat heeft ook geen enkele zin om dat te ontkennen. En dat doe ik dan ook niet. Waarom door te spreken van gelijke tred houden? Die formulering gaat mij nou net even iets te ver.
1: Als ik dan goed begrijp, meneer den Uyl, is de olieprijs eigenlijk niet ter sprake geweest?
2: Nou, ik zou het zo willen zeggen. In zijn algemeenheid is het natuurlijk ondenkbaar dat prijzen van wereldproducten geheel los van elkaar zouden kunnen bestaan. Dat zal ook in het geval van olie- en gasprijzen zullen we dus rustig moeten afwachten. In goed vertrouwen en zonder paniek. Het is de escalatie van de haalbare kaart die afhankelijk is van het economisch klimaat, die in de begripsvernauwing van de wereldbloedsomloop alleen onder controle valt te houden als mensen zich voldoende milieubewust zijn. Wij begrijpen natuurlijk ook als regering ook heel goed dat wij verplicht zijn een bepaalde weg uit te stippelen. Dat ook natuurlijk vanzelfsprekend. Wij begrijpen ook dat ja, als je op een bepaald punt daar komt, dat je dan niet altijd zo of hier valt eenvoudig niets over te zeggen. Hebt u nog een vraag?
1: Ja, ik zou willen vragen, is het waar, meneer den Uyl, dat de aardgasprijs, zoals vanmorgen in een landelijk ochtendblad werd gesuggereerd, dat de aardgasprijs straks gelijkertijd zal gaan houden met de olieprijs?
2: Ik ben bijzonder blij dat u deze vraag stelt. Ik zie helaas tot mijn schrik dat de tijd verstreken is. We moeten eraan denken dat we ook nog een feestje gaan vieren met elkaar, de jaarwisseling. Ik zou dus misschien willen zeggen, nog één korte vraag tot slot.
1: Er is toch nog een vraag waar we eigenlijk niet omheen kunnen. Iets waar heel Nederland eigenlijk op het ogenblik mee bezig is. We hebben Menten nu in bewaring. Maar welke straf staat hem eigenlijk nu te wachten?
2: Een moeilijke vraag. Moeilijke vraag. De regering houdt zich hier zeer intens mee bezig. Dat kan ik u natuurlijk zeggen. Maar u begrijpt ook wel dat zolang deze zaak dus in volkomen onderzoek is. Men heeft ook recht op hetzelfde onderzoek wat iedere verdachte in dit geval zou willen doen. Dan is het niet juist, acht ik het als regering ook niet juist, om hier nu op in te gaan op dit moment. Ik kan u zeggen, we tasten allemaal nog in het duister. En het wachten is, u moet me geloven op mijn woord. Het wachten is Ook voor ons, ook voor de regering, op het nieuwe nummer van Accent.

0: Ja, dat was een herfstliedje. Ik draaide eerder Jentel en de Boeren, maar er is een ander damesduo dat ook heel goed is, Maartje en Kiene. Ik draaide het liedje Najaar op tekst van Peer Wittenbols en muziek van Maartje en Kiene. En ze trekken door het land met hun programma Geluksnummers. En de beste liedjes van hun vijf theaterprogramma's zijn op cd gezet en op LP. Dat u het weet. Geluksnummers dus. En dan nu.
1: Een pareltje.
0: Deze week is door de Taalunie uitgeroepen tot de Week van het Nederlands. Geen makkelijke taal, oordeelde in 1969 de tekstschrijver Tony van Verre. Hij schreef een gedichtje over wat er nou zo moeilijk aan is en gaf dat aan componist Harry Bannink. Die zette het op muziek voor cabaretier Henk Elsink. En de opname die ik laat horen komt uit het programma Vrij Entree van de VARA, begin 1969. Henk Elsink zingt Nederlandse taal. Ja.

En ik weet vaak niet goed wat ik moet zeggen. Een meisje dat ik kon, gong met mijn centen aan de haal. Nu is zij een diefin, deze vriendin.

Nederlands haast niet over de tong. Maar goed zo vlug voel ik mij niet verslagen. Ik zingde nog een liedje voordat ik naar huis toe ging. Ik

Er wordt landelijk getreurd om het komende vertrek van dit programma. Ook door de eigen veertjesmakers. Barbara Breedveld schreef en zong dit. Het heet Andermans. Jacob van der Steen registreerde het en speelde bas.

Dankjewel, lieve Barbara Bredijk. Nou, er was een hommage aan hem in de Kleine Comedie. Hij zou aanstaande dinsdag 80 zijn geworden. Bram Vermeulen, hij werd maar 57 jaar. Freek de Jonge presenteert binnenkort zijn boek Wisten wij veel over de periode dat hij intensief met Bram samenwerkte. Hier dus Bram solo met een lied uit de tijd dat we nog munten in meters gooiden. Nu houden we overal een telefoon voor. Maar verder is de strekking hetzelfde gebleven. Het gaat goed zo, maar niet heus dus, volgens Bram.

Angelique deed de techniek vandaag. Bedankt Angelique. Straks het tweede uur van de sandwich. Volgende week ben ik er weer. En nou, ik wens u heel veel fijne zondag. Af en toe regent het en af en toe schijnt de zon. Dag!

0: Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks, bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval van Houthis uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer op vrije voeten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt bij nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten in het land. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur brandde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet vandaag tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer: in het noorden en midden van het land regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog, in de ochtend fris en in de middag dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Goed dat je er bent. Ja, ik begin met een gedicht van Leonard Nolens, Noordkant. Als hij thuis is, kan ik hier het zuiden horen. Zij is het licht dat mij zijn kern te eten geeft en straalt tot in de koudste hoeken van mijn leven. Alle warmte die ik ben, komt hier van haar. Dat ooit een mens mij zo brutaal, zo helemaal heeft aangekeken, met een blauw dat ging en gaat tot op het botste van mijn mannelijke leegte, dat ooit twee handen hier zo gruwelijk intiem mijn bloed gingen betasten, elke blote zenuw van het kind dat er onvindbaar in mij sliep, dat doet mijn oude dood nog pijn, dat maakt mij ziek van geluk dat ik met haar niet delen kan. Als hij weg is, blijf ik achter met de schaamte van de jongen die zijn moeder wil bezitten. Hurk ik neer onder de rok van haar afwezigheid en neurie onverstaanbaar de zoete ellende van mijn geboorte.

0: Edith Piaf was dat, een onvergetelijke zangeres. La Foule, dat vond ik altijd een geweldig Frans lied. Maar het blijkt dus een Argentijns lied te zijn, gemaakt door Cabral. En het heet officieel, heet het Canadien Sepa Mi Souffrir. Daarvoor Carole King, Home Again, prachtig lied, kwam van de LP Tapestry. Wie had die niet in de tijd, in het begin jaren 70? Iedereen volgens mij, op elke studentenkamer, elke meisjeskamer, zag ik elke keer die LP staan. En ik heb mezelf nog altijd. We zijn begonnen met het tweede uur van de sandwich. Angelique is weer terug van vakantie. Ze heeft weer heerlijk uitgezocht. Zij zoekt in de verste hoeken. We kennen bijvoorbeeld Gerrit Alderliefste, die veel van Shaffy ook zingt. En die blijkt een nichtje te hebben, die ook kan zingen.
1: Als
0: Rosanna.
1: De liefde het huis verlaat, gaat zij nooit in één keer weg. Ze twijfelt en ze hinkt nog wat. Blijf nog bij de deur staan. Als de liefde het huis verlaat,

Ja, David Bowie met Wild is the Wind. Een van mijn favoriete nummers van Bowie. Ik weet nog heel goed toen ik die LP kocht, Station to Station. Dat begint met dit nummer. We worden in de verte, hoor je hem aankomen. Geweldig. Daarvoor hoorden we dus het nichtje van Gerrit Alderliefste. En zij heet Rosanne Alderliefste. En ze zong het lied Als de Liefde het Huis Verlaat. We zijn lekker bezig, Angelique. Heb je nog iets van The Birds?

Ja, geweldig. Lila Downs, dat is een Mexicaans. En die zingt met een Cubaanse Canadees. Dit lied El Jardín del Placer. Daarvoor hoorden we de Birds. Ach ja, in de jaren 60 kwam dat op. En dat was een geweldige zanggroep. Heel belangrijk ook in de geschiedenis van de popmuziek. Want ze hebben Bob Dylan bijvoorbeeld bekendgemaakt. En ze zongen echt heel goed. En ja, ik mocht er nog graag naar luisteren. Het kwam van een album Fifth Dimension, dit nummer Wild Mountain Time. Ja, dan wil ik, weet je natuurlijk, deze tijd van het jaar, dan gaan we altijd een oproep doen voor de muziek, de ultieme muziekuitzending. Die gaat dit jaar 8 november in de Sandwich. De bekende luisteraars, die hoef ik het allemaal niet te vertellen, maar in ieder geval laat ik het zo zeggen. Welke muziek zou er gedraaid moeten worden op jouw uitvaart? We hebben dat in de tijd, zijn we daarmee begonnen, lang geleden. En we hebben altijd gemerkt dat er geweldige, mooie en indrukwekkende, soms ook hele leuke muziek uit voortkomt. Nooit onbenullig, altijd belangrijk voor de mensen die het uitzoeken. Schrijf ons dat. Schrijf dat naar desandwich@afrotros.nl. En schrijf er misschien nog even iets bij, een toelichting of zo. Dat geeft je grotere kans om gedraaid te worden in de uitzending. 8 november is het zover. De ultieme muziek. Welke muziek moet er gedraaid worden op jouw uitvaart? Yeah.

Als lichtjes beschonken en zomer of klaar. In het gat van december, in het donkerst van het jaar. Op banners, de sneeuw verwind. Rond middernacht, door een ijzige wind. Ik blies in mijn handen en ik sloeg ze op mekaar. Ik wou dat ik tussen in mijn bedden was. Voorovergebogen hol, hoe komt het? Botsing de pardaf op naar haar opperlut. De magerste mens die ik van zijn leven ooit zag. Maar rammelende knoken en een

ik er niet bang. Panink met een Bendermans absoluut niet. Pardon, zei die knikker van het is Piet. Pietje de dood en hier is bewijs. Van onder zijn mantel een blinkend seis. Godstamme bie, ik sloeg een kruis. Of ik raak van de nacht niet meer levend dus. Kreveren op straat, dat is onbetaamd. Daar heer mijn familie doodsbeschaamd. Ik moet hier ontsnappen, kost wat kost. Hoe raak ik van die vent en dat zij is verlost.

er nu zoete stam apprecieer. Waar ik totaal ondergeschikt. Het is mijn baas die wicht en wekt. Ik kreeg vannacht de simpele taak. Sla maar een zanger aan de naak. Je moet verstaan dat ik me excuseer. En liever een collega presenteer. Heb nog drie Beatles of een Rolling Stone.

Aangrijpend lied eigenlijk van Sarah Bareilles. En het komt van haar album Good Grief. Ja, Still Crying. Het is een lied eigenlijk over rouw. En over het langzaam leren omgaan met het verlies. En ze denkt dan, ja, het zal op een gegeven moment wel ophouden. Maar misschien houdt het wel helemaal niet op. Dat kan ook nog natuurlijk. Daarvoor hoorden we de beroemde West-Vlaamse troubadour Willem Vermanderen. Altijd fijn om hem in de uitzending te hebben. Maar dit nummer, dat dans macabre, dat kende ik eigenlijk helemaal niet. Hij zag de dood in de ogen. Ja, er is een musical, die zie ik overal af. Advertenties van en affiches hangen. Cabaret staat er overal. En ik denk, waar? Ja, nou ja, goed. Dus Cabaret is van de week in première gegaan. En ik heb hem een paar keer gezien. Niet deze versie, nog niet hoor. Maar met Chantal Jans is deze versie. Maar ik heb hem in de tijd gezien in Amerika en in Engeland. En ook in Nederland natuurlijk. En het is een hele fijne musical. Het speelt zich af in Berlijn in de jaren 30. Eind jaren 20, begin jaren 30. Hitler-dreiging hing al in de lucht. En Liza Minnelli is natuurlijk degene geweest die het heel beroemd heeft gemaakt. Thank you.

Ja, groot moment in de Nederlandse musicalgeschiedenis. Willem Nijholt als MC. Welkom, bienvenue, welcome in de musical Cabaret. Ja, het is eigenlijk elke 20 jaar is het alweer opgevoerd. De musical is uit 66 en deze versie van Willem Nijholt is het 89. Seizoen 89-90. Ik herinner me dat het eigenlijk nog wel echt heel showbusiness was. Ook mooie vertaling, heel natuurlijk Nederlands. Coat van Doesburg heeft het in de tijd vertaald. Die deed dat vaker, deed dat ook heel goed. En in het begin van deze eeuw, denk ik in 2006, een jaar of 20 geleden, is er weer een versie geweest. En die stond onder de indruk van de Amerikaanse versie die ik daarvoor in New York had gezien. En dat was meer politiek gericht. De dreiging van het fascisme en zo zat daar veel meer in. Het was donkerder en het was iets verder weg van de showbusiness. Maar. En hoe deze versie nu is, weer 20 jaar later, ja, dat weet ik niet, maar daar ga ik nog wel naar kijken.

Ja, het is 15 jaar geleden dat we voor het eerst Eefje de Visser hoorden. Hartslag heet het nummer, stond op haar debuutalbum De Koek. En Angelique die zegt, ja, dat wordt een oorwurm. Want we hebben eigenlijk elke zondag na de uitzending hebben we het even met elkaar over. Welk lied blijft deze week het langst in ons hoofd hangen? En Eefje de Visser maakt dan bij Angelique in ieder geval een hele grote kans. Daarvoor hoorden we Pokey Lafarge, The Thing. Ja, waar ging dat lied eigenlijk over? Nou ja, het bezit van de zaak is vaak het einde van het vermaak. Mijn vader vroeger wel eens. En Pokey Lafarge had daar meer woorden voor nodig. Ja, we zijn gekomen aan het einde van de sandwich. Mocht je nou die nummers interessant vinden, je zou eens kunnen kijken op Facebook. Daar hebben we de sandwichpagina. Daar vind je ook het adres waar je eindejaars je ultieme muziekwens kan opgeven. Dat doe je dan daar zo met een klein berichtje. En dan komt het wel terecht. En anders kun je ook een mail sturen natuurlijk naar de sandwich@afrotros.nl. Ja, wat hebben we verder nog te melden? Eigenlijk weinig. Ga een mooie week tegemoet. En laten we even luisteren naar Bruce Springsteen.

0: Nou, dag hoor.
1: Avro Tros, de omroep voor ons.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit.
10: Trust nobody.
9: Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avro Tros op NPO Start.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van.
13: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
17: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
18: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
17: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Zin in een dagje Harderwijk? Bezoek Stadsmuseum Harderwijk en ontdek het kleurrijke werk van Onno Boerwinkel, de pastellist van Nederland. Meer informatie vind je op de website van Stadsmuseum Harderwijk.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 12 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn in Oldebroek gestolen. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst hangt hij ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag vandaag niet. Bij de kerk, waar de vlag is gestolen, hangt inmiddels wel weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van der Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. En het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en een schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. De VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag en maar vertrok vanuit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de Straat van Hormuz. Voor zover bekend is de bemanning niet gewond geraakt. Het weer in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog, in de ochtend fris, maar in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Adres onbekend. Ron Kas. KRO NCRV.
3: De beste evergreens. NPO Radio 5.
8: Het zal nog niet makkelijk zijn, maar één reactie kan goud waard zijn. Bram Kossen had van 1980 tot 2006 een relatie met Betty uit Aberdeen, uit Schotland. Bram leeft niet meer, maar zijn zus heeft vragen voor Betty. Wat is Betty's achternaam? Wie herkent haar op Ameland waar hij woonde? Wie bij bergingsbedrijf Smith Lloyd, waar Bram en Betty bekend waren? Ze vielen wel op samen.
20: Mijn broer en Betty hadden een bijnaam binnen ons gezin. Mijn broer was een heel wit en Betty was een halfje wit. Dat betekent, mijn broer was groot en Betty was klein. Dus een heel wit en een halfje wit, zeiden wij altijd.
21: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
22: Maak morgen mee. KRO NCRV.

Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regionale omroepen.

0: adres onbekend.
1: Waar jij ook bent, een hele goede middag. Zo, dankjewel hoor. Je kunt ons met van alles combineren op zondagmiddag. Mijn vrouw wandelt met oortjes in. Neuriënd door het bos is het droog eigenlijk, ja. Net wel, mijn schoonmoeder zet de strijkplank op. En hier is iemand bezig met zijn testament. Ja, dat kan natuurlijk ook. Pim Zaalberg heeft al jaren een echte Nanninga aan de muur hangen. Een echte Leo Nanninga. Hij was weer een collega-docent van zijn vrouw. En hij kon dus ook nog schilderen. Kort gezegd, ze kochten een doek van Leo dat uiteindelijk bij testament terug mag in die familie. Nou, Pim Zaalberg, dat was dus niet zomaar een schilderij. Neem ons mee. Jullie zagen het op een expositie ergens in de Watergraafsmeer?
2: We kwamen daar binnen en daar hing dus eigenlijk in de hal, daar hing dat schilderij. En toen zei ik tegen mijn vrouw, tegen Elsie, zou dat echt van Leo zijn? Of van iemand anders van die kunstenaars? Nee, het was van Leo, bleek later. En dat hebben wij van hem mogen kopen.
1: Dus jullie komen Leo tegen op die expositie en je gaf hem meteen een compliment waarschijnlijk.
2: Ja, zeker. Ik zeg, nee, wat een mooi schilderij, man. He? En ik zeg, dat willen wij graag van je kopen. Nou, daar heeft hij over nagedacht wat hij ervan zou moeten vragen natuurlijk. En ik geloof dat we er 500 gulden voor betaald hebben uiteindelijk.
1: Ja. Dat is nog aardig wat.
2: Toen misschien wel, ja.
1: En dat schilderij ging mee naar huis?
2: Dat is mee naar huis. En dat heeft bij ons altijd, hangt nog steeds bij mij aan de muur hier. Mijn vrouw is inmiddels overleden en 3/4 jaar geleden. En nu ben ik bezig met mijn testament. En nou wil ik toch wel graag als ik overlijd, dat schilderij naar de nazaten gaan van Leo.
1: Ja. En moeten zij dat dan ook weer dat geld voor betalen, denk je?
2: Nee. Dan krijgen ze dat gewoon gratis natuurlijk, stel je voor zich.
1: Nou ja.
2: En wat erbij komt, is dat waarom ik dit verzoek doe, is dat ik heb hier een vriendin in het dorp, die is hoogleraar in Groningen, psychologie. En die doet onderzoek, ik moet het even opzoeken. Die doet onderzoek naar dissociatieve stoornissen. En dat is een aandoening waarbij dissociatie het belangrijkste kenmerk is. Het gevoel dat je losraakt van jezelf, je lichaam of je omgeving. Dat is dus niet schizofrenie, maar iets in die geest, snap ik.
1: Ja.
2: En dan willen ze een boek maken en dan zouden ze dit schilderij, dat past er zo goed bij, dat zouden ze graag op de cover hebben.
1: Ja.
2: Maar
1: daar heb je toestemming voor nodig.
2: Ja, de uitgever. Want ik ben zelf fotoredacteur geweest heel lang. En ik weet dus, je moet dus altijd toestemming vragen aan de rechthebbende of dat mag.
1: De zoektocht is nu al tweeledig.
2: Ja.
1: Ik denk, iedereen die ernaar zit te luisteren, denken, wat is dat dan voor schilderij waar je dan zo op valt? Hij staat ook op adresonbekend.nl voor wie mee wil kijken.
2: Ja.
1: Kun jij het omschrijven?
2: Ja, het is een beetje surrealistisch.
1: Ja.
2: Vind je niet?
1: Ja.
2: Het is een vrouwpersoon, manpersoon, dat weet je ook niet. En het gezicht is in tweedelige geschilderd. Het ene deel is afgeschilderd met blauw.
1: Ja.
2: En zie twee handjes. En aan de rechterkant is ook nog een andere persoon die op het schilderij staat.
1: Ja, die eigenlijk gewoon in beeld lijkt te lopen.
2: Ja, zou kunnen zeggen, die treedt uit. Snap je?
1: Ja, ja. Om de omslag van het boek te benadrukken.
2: Ja.
1: Ja. En het is in nadrukkelijke kleuren. Het is heel blauw, heel rood, heel zwart.
2: Ja.
1: Wat zei je nou, dat Leo Nanninga een collega was van je vrouw?
2: Ja, mijn vrouw en Leo waren conrector op de Zoggestraat HAVO in Amsterdam. Hij had kinderen. En een van de zonen volgens mij woonde in Tijnje bij Heerenveen in de buurt.
1: In Friesland dus.
2: Daar ben ik ook nog eens een keer op bezoek geweest. Dat kan ik me ook herinneren. Maar ik ben zelf gaan zoeken. Ik kan ze niet terugvinden.
1: Nee, maar die Leo Nanninga had dus meerdere talenten. Hij was rector, gaf waarschijnlijk ook nog les.
2: Ja, hij was een fervente francofiel. Hij gaf Franse les. Ja, dat is een hele bijzondere man. Hij bouwde ook zijn eigen caravan van hout. Ja. En die noemde hij dan Roulotte. De Roulotte Deux, kan ik me herinneren.
1: Tja, Beb en Leo Nanninga hadden 4 kinderen. Een Guido, een Floor. Ja, Leo zelf zal er niet meer zijn, dan is hij zeker 100. Maar wij verwachten wel zijn kinderen. Op 0800 30 30 300. En dit is Sting.

0: Dit was ooit het debuut van Sting solo op The Dream of the Blue Turtles.
1: Nea zoekt haar schoonzus, de Schotse Betty uit Aberdeen. Ja, zo vaag is deze zoektocht in de aanknopingspunten. Maar zij heeft wel van 1980 tot 2006 een relatie gehad met haar broer Bram. Totdat hij stierf op Ameland in Hollum. Daar is ze vaak geweest. En hij was kok voor het bergingsbedrijf Smith Lloyd. Daar kende ze Betty ook. Ze hadden een overzeese latrelatie. Het gerucht gaat dat Betty ook een kind heeft van haar broer Bram.
0: Hoe komen we daar ook achter? Nea Kossen, jij zoekt dus Betty voorlopig nog zonder achternaam uit Schotland, uit Aberdeen. Heb jij Betty ook gekend?
2: Ja, natuurlijk heb ik Betty ook gekend. Tenminste, niet heel erg vaak. Maar ik heb ze wel een paar keer ontmoet en ze is ook wel een paar keer heeft ze bij ons gelogeerd.
0: En kon je goed met haar overweg?
2: Ja hoor, ik kon best wel met haar overweg. Ja, het was een vrolijke meid, zeg maar.
0: Een vrolijke Schotse meid, ja. En als je dan, want die zagen elkaar natuurlijk niet elke dag, hè? Want de een woonde op Ameland en de ander woonde in Aberdeen.
2: Ja.
0: Hoe waren zij met z'n tweeën als je ze zag samen?
2: Mijn broer Bram, die was veel in Schotland. Daar moet ik er alleen bij zeggen hoor. Tussen de tijd dat hij vrij was, kwamen ze dan naar Ameland af en toe, samen. En hoe was de relatie? Ja, de relatie was hartstikke leuk. Ze waren dol verliefd. Dat kon je zo zien, door de ogen heen.
0: Ja. En is het altijd in die jaren, want je hebben het over 1980 tot ergens 2006, misschien iets korter, maar ja, was het altijd een afstandsrelatie gebleven?
2: Het is altijd een afstandsrelatie gebleven, want de datums zijn van tot aan 1999, want toen is mijn broer overleden.
0: Toen is hij al overleden?
2: Ja, toen is hij al overleden. Dat heb ik gisteren even nagekeken.
0: Oh ja.
2: En daarvoor hadden ze best wel een leuke relatie.
0: Best wel leuk?
2: Ja, een goede relatie, zeg maar. Ja, een beetje apart, maar wel goed.
0: Wat was er apart aan?
2: Omdat ze niet samen woonden en mijn broer niet naar daar ging wonen en zij niet op Ameland ging wonen. Dus dat was eigenlijk een beetje het aparte eraan. Dat ze wel van elkaar hielden, maar toch niet echt bij elkaar durfde kiezen om ergens te gaan wonen samen.
0: Nee, en als zij hier in Nederland was en ze was daar op het eiland, kwam ze dan ook gewoon bij jullie familie, bij je ouders thuis?
2: Ja, ze waren dan bij mijn ouders thuis. Want mijn broer die had natuurlijk toen die tijd nog geen huis. Toen die nog voer. Toen woonde die altijd bij mijn ouders. Want dat had geen nut natuurlijk, want dat was heel vaak weg. En dat huis was groot genoeg, dus dat ging goed samen.
0: Hij is,
2: en ik woonde, ja? Ik woonde aan de wal natuurlijk. En haalde ik ze van af. Dan bleven ze eerst een paar dagen bij ons. En dan gingen ze terug naar Ameland voor een week of 14 dagen.
0: Ja, wel gezellig.
2: Ja, het was heel gezellig. Het was net een zoete inval altijd bij ons thuis.
0: Ja, nou, hij stierf dus in 1999. Dan was hij behoorlijk jong, hè?
2: Ja, was behoorlijk jong. Nog geen 50 was hij. Hij had zwaar suiker heeft hij gehad. En hij leefde als God in Frankrijk en het kon hem allemaal niet zo verschrikkelijk, zeg maar.
0: Ja.
2: Hij heeft geleefd.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen.
2: Zeker weten.
0: Was hij tot het laatst met Betty?
2: Nou, dat weet ik niet zeker. En daarom vind ik het ook zo sneu dat het misschien op een hele vreemde manier de relatie is beëindigd. Dat mijn moeder misschien dacht van, ach, nou ja, mijn zoon is toch ziek. Dus wat moet ze eigenlijk nog met hem, weet je wel? Dat ze op zo'n manier, dat mijn moeder dat een beetje, ja, op een beetje normale manier, hoe moet ik het zeggen, dat die het leed van alle twee niet wilde. Dat ze dacht van, nou, probeer ik het maar een einde aan te maken op mijn manier, zeg maar. Dat ik maar zeg dat hij ziek is en dat hij eigenlijk niet thuis is en zo dat. Dus dat Betty op een gegeven moment niet meer heeft gebeld. Dus dat denk ik dat het op zo'n manier de relatie is beëindigd.
0: Dus dan heeft Betty gebeld en dan kreeg ze jouw moeder aan de telefoon en ook zijn moeder. En dan zei moeder dat er wat aan de hand was dat niet helemaal klopt. Is dat wat je zegt?
2: Ja, dat is wat ik zeg, ja. Dus dan op zo'n manier denk ik dat de relatie op een hele scheve manier is beëindigd. En mijn broer was natuurlijk nogal vrij in zichzelf. Die sprak ook nooit ergens over. Dus die heeft daar ook verder geen... Ja, omdat hij ziek was, had hij daar misschien ook verder helemaal geen zin meer in. Misschien op een gegeven moment dat hij dacht, laat maar allemaal.
0: Ja, maar de vraag is natuurlijk ook, hoe is dat bij Betty binnengekomen? Dat willen we weten vandaag. Wij richten ons op Holm en we richten ons op de bergers van het bergingsbedrijf Smit Lloyd. En we vragen, help ons aan Schotse Betty.

0: Day Tripper, zo'n singeltje met een dubbele A-kant. Op de andere kant staat We Can Work It Out. De Beatles en zij zal nu 75 zijn. Betty van een visafslag in Aberdeen. We zijn in Schotland. Vanaf haar 30ste, vanaf de jaren 80, liep ze bij tijd en wijlen rond op Ameland bij kok Bram Kossen tot het jaar 1999 ongeveer. Want toen overleed Bram. Hoe zag Betty eruit?
1: Betty was klein, die was 1,60 meter, denk ik. Die had heel zwart haar, kort geknipt en normaal postuur en donkere ogen.
0: En je broer?
1: En mijn broer was haar 2 meter.
0: Oh.
1: Behoorlijk gespierd en sterk en groot. Alles groot.
0: Ja, dus waar die samen rondliepen, moet dat opgevallen zijn, zou
1: dat
0: je zeggen?
1: Ongetwijfeld opgevallen zijn. Dat kan haast niet missen.
0: Nee, en wij hopen dus dat mensen in Holm of waar dan ook reageren. We willen ook heel graag een adres in Aberdeen, denk je van niet?
1: Op Holm denk ik niet, want dat heb ik al meerdere reacties van gehad natuurlijk. Maar ik richt mij meer op jongens van Smit die vroeger toen gevaren hebben.
0: Smit Lloyd.
1: En op Aberdeen, dat ze daar misschien dat er iemand is. Ja, die een klein aanknopend puntje kan geven.
0: Zou mooi zijn. Niet heel Aberdeen luistert naar adres onbekend. Ze hebben wel een latrelatie gehad. Heeft er nooit meer ingezeten? Hadden ze het nooit over meer dan deze relatie? Hebben ze het wel eens over kinderen gehad?
1: Nee, hebben ze het eigenlijk nooit over gehad. Dus mijn broer was natuurlijk heel gesloten. Hij leefde en het was altijd roze geur en maneschijn, zeg maar. Mijn broer sprak eigenlijk nooit ergens over.
0: Nee.
1: Dus ook zo frappant dat ik denk van ja, maar waarom is het eigenlijk, gestrand ergens?
0: Ja, en hoe is het gestrand? Wat is haar beleving daarvan geweest? Daar gaan wij proberen achter te komen.
1: Ja.
0: Met de hele zoekbrigade aan onze zijde, Anne Groenman.
2: Ja, je hoopt op reacties daar uit die hoek. Nou, er wordt best veel gereageerd van mensen die bij Smit Lloyd hebben gewerkt. Sommigen kennen inderdaad jouw broer wel. Die zeggen, oh ja, Bram Kossen, dat weet ik nog wel. Maar Betty uit Aberdeen? Geen idee, zeggen ze tot nu toe allemaal. Maar en voor mij is natuurlijk ook de grote vraag: stel dat wij nou een achternaam opperen van Betty, zou dat dan bij jou een belletje doen rinkelen? Of helemaal niet?
1: Nou, eigenlijk helemaal niet. En vraag me ook niet waarom. Maar het was altijd Betty.
2: Nou, ik ga toch gewoon een poging doen. Wie weet dat het ergens achter in je hoofd nog zit opgeslagen.
0: Succes.
2: Wij worden allereerst getipt over een Betty McLean uit de omgeving van Aberdeen. En waarom wordt zij genoemd? Zij is administratief medewerker bij Challenge Fishing Company Limited. Dus zij heeft een link met die visserij. Dan zou het dus Betty McLean kunnen zijn.
1: Ja, het zou kunnen.
2: Het zou kunnen, oké. Nou, dan nog een suggestie. Dit is een bericht van een van onze zoekbrigadeleden. Zij zegt, ja, het zal wel veel te ver gezocht zijn hoor, maar ik kop hem er toch in. Kan Betty misschien ook Beata heten? Dat ze van Poolse afkomst is. Mijn vergezochte reden is als volgt. Ik zie dat er een Iwona Victoria Kossen, geboren is in Engeland in 1980. Haar vaders naam zou dan Kossen zijn en haar moeders naam is Bochnek. En nou heb ik op Facebook geheel toevallig een hele kleine dame gevonden met de naam Beata Bochnek in Aberdeen.
0: Huh?
1: Oké.
2: Het zal wel toeval zijn, maar ik wilde het toch even noemen, schrijft ze.
1: Ja.
2: Ik ben het er wel mee eens dat het behoorlijk vergezocht is. Maar ja, je weet het natuurlijk maar nooit. 0800 30 30 300 voor iedereen die ook maar iets weet over Betty uit Aberdeen. Of ja, misschien wel Beata Bochnek uit Aberdeen. Zoeken @adresonbekend.nl is gewoon vanuit Aberdeen bereikbaar vandaag.

0: is Betty uit Aberdeen, inderdaad Beata Bocznek. Een Poolse van oorsprong zitten wij inderdaad dicht bij het vuur. Dit was Raccoon.
1: Word ik gezocht?
0: Deze vier maanden moeten voor jou speciaal zijn geweest. Geert Meijer, jij was hooguit 20 toen jij werkte op een tabaksplantage in Canada. Daar ontmoette jij Tom en Hans. Dat waren twee vrienden met wie jij verder reisde. Jullie kochten een Chevrolet en hadden geen geld meer voor onderdak. Dus werd een smoes bedacht waarmee jullie bij wildvreemden aanklopten.
2: En dan belden wij wel eens aan en zeiden van... goh, hier is neef Hans uit Nederland. Goh, ik ben toevallig in Canada. Komt het uit dat we langskomen? Nou nee, dat was helemaal geen probleem. En zo, we werden dan uitgenodigd. En we konden daar een paar dagen blijven. We zwommen in een zwembad. We kregen goed te eten en zo. Dus ja, zo probeerden we toch niet altijd even eerlijk. Maar ja, gewoon, je bent 19 en what the heck, denk je dan, aan onze kosten komen.
3: Vier maanden lang hielden ze het zo vol met Geert Meijer in 1979. Geert kwam als boerenzoon vanuit Brazilië en ze begonnen een nieuw bedrijf in Friesland. De mannen werkten dus op een tabaksplantage in Canada om aan geld te komen. Maar Geert zag voor zichzelf een toekomst als piloot.
0: Ik ben zijn kind, vult Lisbeth in op haar aanmelding bij adresonbekend.nl. En ze moet het daarbij doen met een adoptiedossier, want ze groeide bij haar beide ouders niet op. Wie kende in het jaar 1965 haar moeder Johanna Blom uit Sittard? Dat is nog het concreetst. Johanna Blom werkte in die dagen bij Modinette in naaiatelier Modern in Sittard. Ze was erg serieus en zwanger van een man die ze volgens het dossier maar oppervlakkig kende.
3: Moeder Johanna Maria Blom is in Duitsland geboren op 4 mei 1945 in Hanekley. Als meisje van 20 raakte Johanna zwanger toen ze werkte in naaiatelier Modern in Sittard. Maar ja, zwanger van wie? Ze sprak gebrekkig Nederlands en in 1966 heeft ze haar dochter Lisbeth afgestaan en naar kinderthuis De Stenen Trappen in Roermond gebracht.
0: We zullen zo een paar namen noemen, maar jullie ziet ze graag allemaal terug. Trudy werd als meisje van 17 uit huis gezet door haar eigen moeder, omdat moeder haar verkering afwees. Ze kwam met vriendje en al terecht in Zaandam, waar zij bij de Spar ging werken. In het jaar 1969, wat was het toch thuis bij jullie?
4: Dan ga je werk zoeken en ik werd daar aangenomen. En nou, ik kon altijd heel goed met die mensen praten en dat was altijd heel fijn. Vooral Klaske de Vries had ik heel veel steun aan. En ik vind het jammer dat ik dat contact weer kwijtgeraakt ben.
3: We hebben het over de Spar supermarkt Poelenburg in Zaandam, waar toen in 1969 veel collega's in de omliggende straten woonden. Klaske de Vries heeft een dochter René. Dan waren er twee bedrijfsleiders, Roy Akkers. Hij woonde in een kosthuis. En zijn collega Wiegman was net vader geworden. En Gerrit Schrama, die was ook aardig.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Stephen Stills. En niet hij alleen. Op de achtergrond onder andere Rita Coolidge en John Sebastian.
1: Marianne weet nog dat ze als kind in de jaren 70 met haar vader ging varen op de Weerribben en dat de boot aanlegde bij een herdenkingsplek. Daar waar de boerderij van Egbert Tietema heeft gestaan. Waar haar opa Max in de oorlog kon onderduiken nadat hij was ontsnapt uit zijn cel op de loop voor de Duitsers. Opa's leven was zwaar en dat drukte op de familie. Maar leven er nog Tietema's?
0: Dat is de grote vraag. Marianne Geerts en zus Annette meegekomen. Jullie gaan samen vertellen een belevenis van twee. Wat gebeurde daar? Daar moet ik toch bij jou zijn, Marianne. Jij was aan het varen als kind met je vader.
2: En daar stond een oude, in mijn ogen toen een oude man op een tuinpad. En dat mijn vader vroeg aan mijn oom: kunnen we hier even stoppen? Dan kan ik die man even gedag zeggen. Daar heeft mijn vader ondergedoken gezeten.
0: Dat is het verhaal dat je hoorde.
2: En voor de rest weet ik eigenlijk heel weinig van het onderduikadres van mijn opa.
0: En dat was ter hoogte van Kalenberg?
2: Dat was in Kalenberg.
0: In de Weerribben?
2: In de Weerribben.
0: Ben je er ooit terug geweest?
2: Ik ben er onbewust wel een paar keer langs gevaren, of wel eens langs gewandeld of gefietst, maar nooit echt bewust daar op visite geweest.
0: Nee. En heb je wel gekeken? Want er was het verhaal, hoor ik net, over een bord in het weiland of een herdenkingsplek?
2: Nee, eigenlijk, mijn vader was overleden en toen wandelde ik daar met een vriendin. En toen zei ik, mijn opa heeft hier ergens links onder gedoken gezeten. Maar bij wie en waar, dat weet ik niet. En toen ging ik zoeken op internet en toen zag ik dat mijn vader waarschijnlijk bij boer Tietema had ondergedoken gezeten. En waarschijnlijk omdat die boer een connectie had met Leeuwarden en met Assen. En mijn opa is grootgebracht, opgegroeid in Assen. En later door het huwelijk van mijn oma in Leeuwarden terechtgekomen. En dat was de enige connectie. En toen gingen we thuis zoeken in het fotoalbum. En toen zagen we een foto's dat mijn vader met zijn ouders daar op visite was na de oorlog bij boer Tietema.
0: Ja, dus dat is helemaal bevestigd. Ja. Annette, heeft opa het zwaar gehad in de oorlog?
3: Dat denk ik. Hij is natuurlijk eerst opgepakt geweest. Ik weet dat hij vast heeft gezeten in de gevangenis in Leeuwarden. Daar op een bepaalde manier uit heeft kunnen ontsnappen door een list. En daarna, mijn oma heeft altijd gezegd, hij is nooit meer de oude geworden daarna. Want hij kwam met allerlei ongemakken thuis weer. Ja. En ik weet niet of dat alleen daar in Leeuwarden in de gevangenis is geweest, maar ook door de onderduik, weet ik niet.
0: Ja, is opa oud geworden, opa Max?
3: Nee, 52.
0: Dus die hebben jullie helemaal niet meegemaakt? Nee. Maar oma dan wel?
3: Ja, oma is ook oud geworden. Ja.
0: En is oma wel weer de oude geworden?
3: Weet ik niet, ja. Weet ik, ja, mijn oma was een hele stoere vrouw. En heel zelfstandig in alles. Ja.
2: Heeft alles alleen moeten doen.
3: Ja, die werd jong weduwe. Ja.
2: Jong weduwe, haar man die ondergedoken heeft gezeten. Dus eigenlijk heeft ze de opvoeding van haar twee kinderen eigenlijk helemaal alleen moeten doen.
0: Dus ook van jullie vader.
2: Ja.
0: Ja. Denk je dat moet haast wel, heeft wat er gebeurd is je vaders leven beïnvloed?
3: Ja, zeker.
2: Ja.
3: Ja.
0: In welke zin?
3: Ik denk door het jonge overlijden van mijn opa heeft hij bepaalde keuzes gemaakt. He, door niet te willen gaan studeren aan de universiteit, maar zelf zijn pad te volgen. Dus ik denk dat dat grote invloed sowieso heeft gehad. Maar ook dat zijn vader jong is overleden voor hem, ook voor zijn gezondheid altijd. Een soort angst om ook zelf jong te gaan overlijden.
0: En is dat gebeurd?
3: Nee, mijn vader is 87 geworden.
0: Dus nog niet zo lang geleden overleden?
3: Nee, klopt.
0: Jaar of 5?
3: Ja.
0: Ja, ja, opa Max zat in het verzet, is eigenlijk het verhaal. Gaan daar grote verhalen over?
3: Weten we niet. Ik hoorde vorig jaar voor het eerst dat dat zo was. En er zat natuurlijk wel verzet daar in Kalenberg, volgens mij een hele groep. Maar vorig jaar hoorde ik het voor het eerst van mijn neef en nicht. Die vertelde van, ja, opa was gevraagd een brug op te blazen over de IJssel. Maar welke brug weten we niet. Maar dat hij dat heeft geweigerd, omdat hij van mening was dat de represailles te groot zouden zijn. We hoorden ook dat er een soort certificaat of oorkonde had gekregen na de oorlog. Maar dat mijn oma, toen ze vergeetachtig werd, dat heeft weggegooid. Dus dat. Maar dat was voor het eerst dat ik het hoorde.
0: Ja, er is één naam die gewoon veel moet vallen en rond moet gaan. Dat is die ene naam, Tietema.
3: Ja.
0: 0800 30 30 300 voor de kinderen van, als die er zijn. Dat hopen wij. Mensen in Kalenberg, ik heb het nagekeken. Nou, daar wonen misschien 300 mensen. Dus als het verhaal daar wel bewaard is gebleven, dan weten ze dat wel, denk ik.

0: Tijdens weer langzaam weg, Each and Everyone van Everything But a Girl. Maar Jan zegt net, het was de muziek van mijn vader. Is toch ook toevallig, hè? Ja, laat dat maar zo zijn. Die oorlog was van blijvende invloed op vader Wim, op zijn broer Kees, op oma na de dood van opa. Opa die politiek actief was, onder andere voor de SDAP. Ook na de oorlog bleef zoeken naar politieagenten die hielpen bij de deportatie van Joden. En opa is jong overleden. Gelukkig was daar boer Egbert Tietema. Er staat een voornaam bij die hem onderduik aanbood op zijn boerderij in Kalenberg, een dorpje in Nationaal Park De Weerribben. Denk je dat er na de oorlog tussen de families contact is geweest, gebleven?
1: Jazeker, we hebben er nog een foto van, dat ze in 1948 daar op bezoek zijn.
0: Ja, maar ook daarna nog?
2: Ja, ieder jaar kwamen ze bij elkaar, dat weet ik. En ik weet ook in 1999 is mijn oma overleden, dat er ook familie Tietema op de crematie van mijn oma was.
0: Ja, dus dan moet toch eigenlijk nog wel herinnering zijn?
2: Ja,
1: denk het wel. Ja.
0: En als we zelf denken van niet, is er altijd nog die foto die dat

0: bevestigd. De vraag is al, komt die naam Tietema veel voor? Bij ons in Adres Onbekend in die 55 jaar niet. Maar ik weet nog, er was een wielrenner Bas Tietema. En Anne, een bakker bij jou in de Ronde heet ook Tietema.
1: Ja, dat klopt. Bakkerij Tietema. Er was een hele bekende in de Ronde en Biddinghuizen en Zwifterband. Dus ik heb natuurlijk gelijk even zitten zoeken of er iets van een link kan zijn. En sterker nog, het lijkt er dus wel op.
0: Nee.
1: Ja, die eigenaar heette namelijk ook Egbert Tietema, net als boer Tietema. En de bakkerstak van de familie Tietema komt oorspronkelijk uit Oosterzijl. Dus vlakbij Kalenberg.
2: Ja. Dus ja, de hoofdkant.
1: Er zal wel iets van een connectie zijn. Het lijkt wel iets verder weg dan een directe zoon of wat dan ook. Maar goed, die bakker Tietema uit Biddinghuizen is in 2020 overleden. Wie weet kan zijn familie wel helpen vandaag op 0800 30 30 300. En de zoekbrigade heeft ondertussen ook even gekeken naar die andere tak. Dus naar de tak van boer Egbert Tietema uit Kalenberg. Ze hebben tot nu toe 3 kinderen kunnen vinden in de archieven. Jan, Annius en Grietje Rinske Tietema. Zij zijn alle 3 geboren tussen 1938 en 1947. En helaas leven zij niet meer. Dus vandaag moeten we hopen op de volgende generatie Tietema. En dat zijn dan de kleinkinderen van boer Egbert uit Kalenberg. Hij heeft best een hele rit kleinkinderen gekregen. Die zijn ook weer getrouwd, hebben weer kinderen. Dus die ga ik niet allemaal opnoemen. Dat duurt veel te lang. Laat ik er 2 in het bijzonder noemen. Want deze 2 kleinzoons, die zijn beide vernoemd naar hun opa. We zien een Egbert Tietema uit Zonnega. Hij is de zoon van Jan en Jannie Tietema. En we zien nog een Egbert Wolter Termeer. En hij is dan de zoon van Grietje Rinske Tietema en Teunis Termeer. Ja, zij mogen zich allemaal melden vandaag op 0800 30 30 300. Ook andere familieleden zijn natuurlijk welkom. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wat zijn er voor verhalen bekend over de onderduik daar op die boerderij? En wat weet de familie daarvan?

0: Bob Dylan, I Want You, in het eerste zoekprogramma van heel Nederland. Zij heeft de smaak te pakken. Onze aanstormende verslaggever Noor Prummel. Ze dacht, welke regio zal ik eens aandoen om bewijzen van service verhaal te halen? Nou, ze stapte uit in Gouda.
1: Adres onbekend is op zoek naar jou.
2: Goedemorgen meneer, ik zie dat u net kip heeft gehaald. Maar mag ik u nog even een vraag stellen?
3: Eén of meerdere?
2: Dan ligt eraan of u een antwoord heeft.
3: Ga je gaan.
4: Of ik naar een eentje.
2: Ja, ik ben dus als stagiair op pad gestuurd om te kijken of mensen nog een zoektocht hebben.
4: Nee, ik heb geen zoektocht, want ik weet ze allemaal te vinden.
2: Ja, nou gelukkig maar.
4: Ja?
2: Maar u heeft dus niet nog iemand van vroeger waar u nieuwsgierig naar bent?
4: Vroeger? Van? Nee, helemaal niet. Ik heb op school gezeten en dat heb ik achter me gelaten.
2: Ja. Goedemorgen meneer, mag ik u iets vragen?
5: Altijd.
2: Ik werk voor het radioprogramma Adres Onbekend.
5: Dat moet niet weg.
2: Wat?
5: Dat moet niet weg.
2: Nee, hè? Dat vind ik er zo.
5: Vreselijk.
2: Bent u een vaste luisteraar?
5: Iedere zondag, ja. Ik haast me. Ik ga dan in het leger des Heils in de samenkomst. Maar ik haast me om op tijd thuis te zijn voor 12 uur, hè?
2: Wat lief.
6: Ik weet wel, hè, maar ik denk dat ik al je leven niet meer denk. Ik kom gewoon altijd bij de HEMA. Ga ik altijd ontbijt halen, hè, morgens. En wij zaten altijd met een man en een vrouw die een stuk ouder waren. En die man die is toen overleden. En die vrouw, ja, die was al zo oud, joh. Ik denk wel dat ze niet meer leeft. En er hoort niks meer van haar. Dus, en niemand weet wat er gebeurd is met haar. Dus
2: u ging altijd bij de HEMA ontbijten?
6: Ja, ontbijten.
2: En dan
6: ja.
2: Zat zij daar ook?
6: Ze kwam met een rollatertje, kwam ze altijd. Toch wel, ik denk al 2 kilometer lopen. Om toch een ontbijtje te halen daar. Dat was altijd een beetje een heel oud mens, maar ze was al in de 90. Dus. Wij vragen ons gewoon af. Want ze komt heel eind lopen, hoor, want daar gaat niet om. En waar ze ineens gebleven is.
2: En als je haar zag, ging hij dan altijd met haar kletsen?
6: Altijd, ja, want dan kon ze wel, hoor, kletsen. Ja?
2: Over, was ze dan een heel vrolijk iemand? Hoe moet ik haar zien?
6: Ja, ze was altijd positief. Dus,
2: En ze kletste dus ook
6: heel veel. Ja, dat kon ze nog wel. De oude kletstante was het altijd gehad.
2: En kon hij dan ook goed met haar lachen?
6: Ja, jawel. Geintje ging er ook altijd wel af, hoor, tot er gaat.
2: En als jullie dan maar de hemel, waar hadden jullie het dan over?
6: Nou, gewoon over de dagelijkse dingen natuurlijk in wezen. Ja. Waar je over zit te praten, wat er gebeurd is in de wereld en zo en alles. Ja, daar praat je over natuurlijk.
2: En zitten dan bij de hemel echt de Goudaarse mensen, zeg ik dat goed?
6: Oh ja, Goudse mensen.
2: Goudse,
6: je kent toch ook de Goudse kaas? Dus,
2: ja, dat is waar.
6: Ja, dus de
2: en jullie zaten daar niet met een blokje kaas?
6: Nee, dat niet.
2: En nu gaat u dus nog steeds. En het groepje is dus een stukje kleiner geworden.
6: Ja, we zitten nou soms met z'n 3 of z'n 4.
2: Maar u gaat nog steeds elke
6: dag? Ik ga nou niet elke dag, hoor. Dat meest op donderdag, morgendag en zaterdag.
0: Nou, laten we haar vinden voor donderdag, marktdag. Jan Schouten mist mevrouw Frind, met wie hij dus wekelijks ontbeet bij de HEMA in Gouda. Zo weet hij dat ze geboren is als Meichel, dat haar man meneer Frind er niet meer is. En de vraag is, ja, nu niet, denk ik, met dit weer. Ziet iemand haar nog lopen achter de rollator bij het station van Gouda, wijk Bloemendaal? Bel dan ogenblikkelijk met ons. 0800 30 30 300. Geldt ook voor 2 zussen hier aanwezig, Marjan en Annette Geerts. Voor boer Tietema, op de boerderij in Kalenberg, waar opa Max kon onderduiken, Anne.
7: Ja, we vinden online van alles. Dat gaat eigenlijk over de broer van boer Tietema. Die heet Popke Tietema. En die schijnt ook heel actief te zijn geweest in het verzet en allerlei mensen onderbrengen bij onderduikadressen en zo. Dus mochten er familieleden luisteren van Popke Tietema, zou ik zeggen, reageer ook even. Want misschien is dat wel een kort lijntje naar boer Tietema uit Kalenberg. Ondertussen ook een warm spoor naar de familietak in Sonnega. De zoon en schoondochter van boer Egbert uit Kalenberg zouden daar wonen. Jan en Jannie Tietema. Jan is al overleden, dat zei ik net. Hè. De 3 kinderen die zijn er niet meer. Maar het lijkt erop dat Jannie, de schoondochter, wel nog leeft. Dus dan is natuurlijk de vraag, zou zij nog iets weten over haar schoonvader op 0800 30 30 300.
0: Dan vraagt ze natuurlijk ook, wat weten zij allemaal van het verleden van opa Egbert, hè, zou je zeggen. Nee, ja, die hoopt op schoonzus Betty uit Aberdeen. Beetje merkwaardig natuurlijk, want Nea's broer Bram Kossen stierf in 1999. En toen hield het contact op. Er kwam een spoor, dat is veelbelovend, tenminste, als je niks hebt. Betty uit Aberdeen zou ook Beata Botchnek kunnen zijn. Nou, die had iets met meneer Kossen. En die kreeg in 1980 een kind. Dat heb ik meegeschreven. Nou, jij.
7: Ja, dat denken we. Hè. Dus dat weten we nog niet zeker. Maar er lijkt in ieder geval een link te zijn. En die Beata Botschnek uit Aberdeen, die zit op Facebook. Wie niet, hè? En er staat een profielfoto bij. En Nea, ik hoop dat jij inmiddels jouw mail hebt kunnen checken. Want ik heb je net die foto doorgestuurd. En dan is natuurlijk de vraag, jij hebt Betty gekend. Jij hebt haar gezien. Herken je er iets in?
8: Ik herken, het enige wat ik erin herken is de lengte.
0: Klein.
8: En dan als die zoon, denk ik, die er staat, die is ook behoorlijk groot. Dus dat zou ik er wel uit kunnen halen.
7: Ja, het is een foto met haar gezin. Dus ik denk met haar partner, misschien latere partner. En er staan, kijken twee kinderen en dan lijkt het nog ook een kleinkind staan erop. Maar en die vrouw rechts dan? Want ik denk dat dat de dochter in kwestie is. Herken je daar iets in?
8: Nou, daar kan ik ook niet echt iets uithalen. Ook, ja, ook qua lengte. Maar het is natuurlijk ook alweer zoveel jaar geleden.
0: Nou ja. Ja, 26 ongeveer. Ja. Ja. Hey, maar ze is wel klein, dat scheelt. En ze was in jouw beleving was ze donker en hier is ze blond.
7: Maar ja, maar goed, het lijkt wel geverfd, vind ik, hoor.
8: Dat kan het. Het is wel geverfd. Dus dat had ik ook wel gezien. En ja, je wordt ook grijs natuurlijk. Ik ben nou ook grijs. Dus.
0: Oké, nou, daar praten we zo wellicht over door. Misschien ook niet in het eerste en laatste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 1 uur, Jelle Seubering met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt, en hij eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op de olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. In Oldebroek zijn meerdere regenboogvlaggen gestolen. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Onder meer bij gemeentehuizen en voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels wel weer een nieuwe regenboogvlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien daar, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en haar navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog en dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Adres onbekend. Ron Kas. KRO NCRV. De beste.
4: Vergis je niet in de onschuld van verhalen. Virginie mist haar boezemvriendin van de Rijks-HBS in Roermond. Een verhaal met lading. Dit is Virginie uit Lelystad. En dat zou je niet zeggen.
13: Ik was een echte rebel in het overblijfslokaal. Nou, dan hadden we er van die boterhammetrommeltjes waar ze van die banden omheen zaten, van die weggelaten banden. Nou, en daar schoot ik dan de lampen mee van de muur af of zo.
14: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
15: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: adres onbekend.
1: Ja, wij zijn terug bij de man van het eerste uur. Pim Zaalberg is zuinig op het schilderij van Leo Nanninga. Die was niet alleen een collega van zijn vrouw op school, maar ook een begenadigd amateurschilder. En als Pim ooit heen gaat, moet het schilderij terug naar een Nanninga.
2: Ja, dat klopt inderdaad. En het lijkt erop dat wij gelijk dichter bij familie komen. Een kleinzoon van Leo zou volgens de zoekbrigade chef-kok zijn bij een restaurant in Amsterdam. Dus wij belden op. We kregen hem aan de lijn. En Pim, het gaat inderdaad over zijn opa.
3: Oh, wat leuk. Wat leuk. Nou, ja. En hij kent waarschijnlijk weer andere familieleden.
2: Ja, natuurlijk. Sterker nog, deze kleinzoon van Leo heeft zijn vader meteen ingelicht. En toen kwam dit bericht bij ons binnen.
4: Het gaat om een reactie op een telefoontje dat de redactie kennelijk met mijn zoon heeft gevoerd over een schilderij van mijn vader. Dus als iemand met mij daarover contact wil opnemen, dan moet hij gewoon even naar dit nummer bellen dat nu in het schermpje staat. Dank u wel.
2: Ja, dat nummer van het schermpje is genoteerd en de zoon van Leo is dus gevonden.
3: Kijk eens aan. Nou, dan zijn we nog heel dichtbij, hè? Dan ben je er eigenlijk al.
2: Ja, inderdaad. We zijn er. En nou hoeft Leo's zoon niet zo nodig op de radio. Dat hoeft ook niet. Maar hij vindt het wel erg leuk om te horen dat het schilderij van zijn vader zo'n mooie bestemming heeft gevonden bij jullie. De naam Zaalberg doet ook wel ergens een belletje rinkelen bij hem. En hij zegt, ja, ik zou het liefst met mijn vader nog eens over dit hele verhaal praten. Maar dat gaat natuurlijk helaas niet meer. Wat we wel gaan doen, je krijgt zijn nummer, zodat jullie alles rondom die erfenis van het schilderij kunnen gaan regelen.
3: Oké, dus aan. Nou moet ik dus mijn eigen testament opstellen. Ja. En daar zal ik dus nu in zetten dat het naar hun toe moet.
5: Oh ja, dus je vindt het wel zo mooi dat je het tot die tijd wil laten hangen?
3: Ja, anders heb ik ineens een hele kale plek op de muur.
5: Heb je niet gedacht, ik heb zelf al iemand in de familie aan wie ik het wil overdragen?
3: Nee.
5: Dus de familie Nanninga krijgt een plek in jouw testament?
3: Ja. Zo gaat het gebeuren.
5: Ja, dan hoop ik wel. Hoe oud ben je?
3: Ik ben 76.
5: Dan hoop ik wel dat hij
3: en
5: nog...
3: Zij maar hopen dat, dat ik snel doodga.
5: En jullie hebben een ander belang vanaf nu.
3: Ja, zeker.
1: Wat grappig, hè? Opa Max, die kleurde het leven van zijn kinderen en hier ook nog aanwezig zijn kleinkinderen. Opa dook onder bij boer Tietema Egbert van voren. En Anne, die corrigeert mij soms dat ik te veel optimisme toon in de zoektocht. Maar ik dacht net wel, we lijken in de familie te geraken.
2: Ja, nou dit keer is het optimisme misschien wel een beetje terecht, want de familie Tietema is groot. Boer Egbert uit Kalenberg, die kreeg 3 kinderen, een hele rits aan kleinkinderen. Nou, dat hebben we geweten, want wij hebben inmiddels contact gehad met meerdere familieleden van boer Tietema. We spraken allereerst met Annelies Tietema. Zij was getrouwd met een kleinzoon van boer Tietema. En het mooie is dat er van die generatie boven haar ook nog iemand in leven is. En dat is Jannie Tietema. Ja, en boer Tietema was dan de schoonvader van Jannie. En de verhalen over onderduikers op de boerderij, die worden door haar ook zeker herkend. Ze zegt wel gelijk, ja, er werd niet heel veel over de oorlog gepraat. Ja, dat hoor je natuurlijk wel vaker. Maar jullie mogen via Annelies wel contact opnemen. Dus dat is hartstikke fijn.
6: Nou, heel mooi. Leuk. Ja, heel erg leuk. Bijzonder.
2: Ja, en we zijn er nog niet, want we hebben nog iemand gesproken. Hij heet Egbert Wolter Termeer. En hij... Als je goed hebt opgelet, de vorige keer dat we het erover hadden, weet je het. Hij is een directe kleinzoon van boer Tietema.
6: Ja.
2: En hij heeft ook gereageerd. En hij zegt ook, ja hoor, dat zijn mijn opa en oma op die foto daar in Kalenberg die jullie aan ons hebben gestuurd. En hij weet van alles te vertellen over zijn opa Egbert. En ook over Popke, dat is de broer van zijn opa. Die mannen hebben samen echt een heleboel mensen geholpen tijdens de oorlog. En er gaat echt een boek open. Ik heb hier een heel pakket. Het is echt heel dik. Ja. Met een vermelding zelfs van het
6: leuk, joh.
2: Eisenhower Certificate. En dat is een onderscheiding die... Eisenhower uitreikte als dankbetuiging voor mensen die geallieerde militairen hebben geholpen tijdens de oorlog. Dus dat deden ze ook. Dan hoop je natuurlijk kleinzoon Egbert even te spreken. Ja. Maar hij zegt, zondag is voor mij een rustdag, dus ik doe dat liever op een ander moment deze week. Nou, dat respecteren we natuurlijk. Maar jullie krijgen zeker zijn nummer en hij wil ook graag verhalen met jullie uitwisselen.
6: Heel fijn.
1: Ja, bijzonder. Ja, ik dacht ook, waarom komt Egbert dan niet even zelf aan de telefoon? Maar de dag des heren. Ja, bij ons is dat juist een werkdag bij uitstek. Maar dit compenseert denk ik wel, hè? Een heel pakket.
0: Ja, zeker. Leuk, dat gaan we zeker lezen.
1: Ja. Nou, gefeliciteerd met wat jullie hier bereikt hebben.
0: Nou, dankjewel.
1: Ja. Ja. En best snel, hè?
0: Ja, zeker.
6: Ja.
1: Dank aan alle mensen die hebben meezoeken, dit geval. Alle Tietema's in Noord-Nederland, denk ik.
6: Ja.
1: En als jij wat wil bijdragen, als jij een verhaal hebt, adres onbekend.nl.

0: 80 toen Jack Lee een leuk liedje in zijn hoofd had. Come Back and Stay. Hij schreef het en 2 jaar later ging Paul Young ermee heen.
1: Na lang zoeken mond ze dan toch bij ons uit. Virginie is 85 en mist al te lang die ene vriendin die er altijd was. Madeleine Huizing fietste mee naar de boerderij. We puberden ons door onze jeugd, werden uit de klas gezet. Zij had een vriendje en haar liefdesverdriet om Koos was immens. Haar familie, de familie Huizing, verhuisde veel, want haar vader werkte bij de NS.
0: Virginie Boormans, u bent dus van een zekere leeftijd. Wat is het dat deze Madeleine nog zo is bijgebleven?
2: Nou, dat zijn de herinneren. Ik heb van mijn jeugd een trauma opgelopen. Maar dit waren voor mij dus de leuke punten waar ik toe graag op terugkijk.
3: En wat was dan het trauma?
2: Nou, ik had een hele dominante vader die niks tolereerde, die ons met ijzeren tucht Spartaans opvoedde. En die de roede niet schuwde. Dus de school was voor mij een uitweekplaats voor plezier.
3: Aha.
2: En als de school uit was, ging ik met schroom en met lood in mijn schoenen weer naar huis. En er werd gekeken van hoe heeft papa vandaag de wind waaien. Hij had de lat zo hoog liggen dat wij er werkelijk nou... Ik gun het geen enkel kind.
3: Nee. Bent u dan ook jong de deur uitgegaan?
2: Nee, dat niet. Mijn vader is vrij jong. Toen ik 16 was, is mijn vader overleden.
3: En was dat ingewikkeld voor u? Want het is toch je vader?
2: Nee, helemaal niet. Helemaal niet, want het was voor mij ergens een bevrijding. En mijn moeder ook. Mijn moeder die zat onder het juk van mijn vader. We hadden 13 kinderen. Dus het eerste wat mijn moeder deed was naar de kapper gaan om haar knotje weg te laten halen, om permanent te krijgen. De spoeling door de haren. Nou, ik kende mijn moeder niet meer terug.
3: En denkt u dat Madeleine Huizing daar destijds iets van meegekregen heeft?
2: Dat geloof ik niet. Nee, dat want mijn vader kon zich heel goed, als er geen visite was, dan zweeg hij en dan was het een Turkse man. Maar als de visite kwam, was het net of je ergens een schakelaar omdraaide en dan was hij aardig en dan luisterde hij naar de mensen, want we hadden een boerderij en dat was een hele grote boerderij en er was natuurlijk veel bedrijvigheid. Dan was je van rot. Meneer Boormans was rot. Was een mooie man en een nette man en een keurige man. En daar kon je alle kanten mee op. Wij kenden papa ook anders.
3: En uw beste momenten waren dus op school?
2: Dat was op school, ja.
3: En dus waren uw beste momenten met deze Madeleine?
2: Ja, maar wij hadden, het was een hele dikke vriendschap die we hadden. En ze kwam bij mij thuis en ik kwam bij haar thuis en... We hadden altijd samen pret en dan,
3: Denk je dat jullie populair waren samen bij de leraren op die school?
2: Nou, dat geloof ik niet. Nee. Ik voornamelijk niet. Ik was een heel ondeugend iemand.
3: Wat deed u?
2: Nou, alles wat verboden was, dat deed ik. Bijvoorbeeld, ik deed in de overblijven schoot ik de TL-buizen van het plafond met de elastiek van mijn broodrommel. Als er iets kapot was, gemaakt bij de natuurkunde of scheikunde, dan keken ze dan automatisch mijn hoek in. Ja. Want dan zou ik het alweer gedaan hebben.
3: Ja, en als je dat achteraf psychologiseert, was daarmee school misschien wel een beetje de uitlaatklep?
2: Ja. Dat denk ik ook. En als we naar huis gingen bijvoorbeeld, nou, we gingen niet naar huis, maar we gingen eerst via een andere ingang de stad in. En dan, dan hadden we geen kant meer in onze onderbroek. Maar dan hadden we plezier tot we thuis waren, ja.
3: Dan begon het
2: en
3: weer.
2: En dan moest die knop om.
0: Ja, en dan maar weer wachten op de volgende dag op de Rijks HBS in Roermond met haar, met Madeleine Huizing.

0: op een dag met veel regenboogvlaggen. She is a Rainbow van de Rolling Stones. Twee pubers op pad. Wist Madeleine Huizing wat zich afspeelt op de boerderij met 13 kinderen net buiten Roermond? Nou, ze waren 16 jaar, namen een omweg om thuis te komen. Zaten jullie intussen ook achter de jongens aan?
1: Zij had een vriendje, dat was Koos. Ik weet de achternaam nu, is ergens ontschoten. En Koos is toen, die zijn toen geïmigreerd naar Amerika. En daar had ze toen heel veel verdriet van. En dan probeerden wij haar op te vangen. En Koos was toch een dikke vriendje.
2: Ja, was u daar jaloers op, dat zij een vriendje had?
1: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja?
1: Ja, want ik was een beetje verliefd op een andere jongen in de klas. Maar die taande niet door mij. Dus,
2: Was hij knapper dan u?
1: Dat weet ik niet. Het was een hele mooie kerel, was het. Dus,
2: Maar Koos, die verdween dus uiteindelijk.
1: En zij is verhuisd.
2: Ja. En u woont tegenwoordig in Lelystad?
1: Ik woon in Lelystad, ja.
2: Dat is niet bepaald Roermond.
1: Nee. Ik heb Limburg verlaten om reden van mijn trauma.
2: U bent gevlucht?
1: Ik heb een vreselijk huwelijk gehad.
2: Waar zou Madeleine zijn gebleven?
1: Goeie vraag. De spoorwegen. Ik heb zelf, mijn eerste man was ook iemand van de spoorwegen.
2: En haar vader ook, hè?
1: En haar vader ook. Maar die spoorwegen, die om de 3 jaar werd je verplaatst. De spoorwegen die sturen je van Maastricht tot Groningen, tot Amsterdam, tot de Achterhoek. En ze bleef bij mij blijven hangen.
2: U heeft veel meegemaakt. Het was niet allemaal even rooskleurig. Bent u in al die tijd toch aan zo'n goede vriendin blijven denken?
1: Ja, altijd. Mijn man zegt wel eens, wanneer sluit je dit boek? Ik zeg, ik kan dit boek niet sluiten. Want die herinneringen blijven bij mij terugkomen. Ik zeg, en dan kan ik iets niet sluiten.
0: Nou, en wij willen het ook niet sluiten. Het boek Madeleine Huizing, is zij ook zo ongeveer 85 jaar door de NS? Kan ze overal zijn uitgestapt, Anne?
3: Ja, lekker makkelijk. Gelukkig zien wij de familie Huizing uit Roermond wel gauw terug in de archieven. We zien Madeleine samen met inderdaad een broer en een zus. Ze heten Erik en Sonja.
1: Sonja, en juist, ja.
3: Ja, ik hoor enige herkenning. Erik en Sonja, dat is wel jammer, die zijn allebei al overleden. Maar ze kregen wel kinderen. En dat zijn dan neven en nichten van Madeleine. Hopelijk kunnen zij ons verder helpen. Het eerste spoor voor nu gaat naar haar neef Edwin Huizing. Want van hem vinden we een telefoonnummer in Roermond. Kan hij ons dan ook verder helpen aan Madeleine Huizing uit Roermond?
4: Dat durf ik niet te zeggen. Het is alleen even heel moeilijk om te zeggen. Want de vader van mijn vader, die werkte in Amsterdam. En die heeft er ook heel lang bij de treinen gewerkt.
3: Ja, de NS, dat heb ik hier ook staan.
4: Ja, zit er bij de stamboom ook nog een zekere Sonja bij?
3: Jazeker, dat is dus de zus van Madeleine. Edwin heeft zelf geen contact met zijn tante, maar hij weet wel iemand die ons misschien verder kan helpen.
4: Omdat mijn broer, die heeft nog contact gehad met de moeder van mijn vader. Maar misschien dat hij ook wat meer weet van Madeleine.
3: Nou, dat zou inderdaad mooi zijn. Inmiddels gaan we de hele familie door, want via Edwins broer zijn we weer doorverwezen naar Wanja, een ander nichtje uit de familie. Kan zij ons dan eindelijk in contact brengen met tante Madeleine?
5: Oh ja, ja. Ja, dat is mijn tante.
3: Ah, dat hoopte ik al. En is er een mogelijkheid dat we via u met haar in contact zouden kunnen komen?
5: Nou, wat ik kan doen is het telefoonnummer geven van haar dochter. Wacht even, ik loop nu naar mijn adresboekje. Ja, ik heb een 06-nummer.
3: Ja, zo hebben we het telefoonnummer van Madeleine's dochter.
1: Ah, dat is leuk. Dat is mooi.
3: Ja, we lijken dus heel dichtbij. Laten we hopen dat haar dochter snel te pakken krijgen. En dat zij dan misschien wel de missing link is naar Madeleine Huizing zelf. 0800 30 30 300 of ook via de mail mag het. Zoeken@adresonbekend.nl.

0: Breakup in Reverse. Daddy Swims. Hem wacht 3 keer de Ziggo Dome volgend jaar maart. En adres onbekend.nl wacht op jouw zoektocht.
1: Word ik gezocht?
0: Begin jaren 70 kregen jullie een relatie Lydia Blonden uit Den Haag met Hein, ergens uit het zuiden. Jullie kenden eerst alleen elkaars stem als collega. Jij werkte bij Nationale Nederlanden. En toen jullie elkaar voor het eerst zagen, was het ook meteen aan. En het ging uit over na enige oneenigheid tijdens carnaval in het zuiden. Toch zocht hij jou nog eens op. Jij had toen een baby op schoot en nu denkt hij, is dat kind van mij?
2: Als de veronderstelling juist is, dan zou ik het doodzonde vinden als hij of zij over 10 jaar een zoektocht begint, omdat moeder of vader op een sterfbed toch besloten heeft om op elkaar te spelen, en dan is het te laat.
3: Mogelijke vader Hein biedt zich aan. Laten we proberen zijn geliefde uit 1971, Lydia Blonden, terug te vinden. En haar kind, dat nu een 50er moet zijn. Lydia werkte bij verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden in Den Haag. Ze woonde zelf in Mariahoeve, maar verhuisde naar Utrecht. En ze heeft een zus die Paula Blonden heet.
0: Jannie kwamen we vorige week hier ook al tegen over Lydie Nolette.

0: Lydia Blonden terug te vinden. En haar kind, dat nu een 50er moet zijn. Lydia werkte bij verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden in Den Haag. Ze woonde zelf in Mariahoeve, maar verhuisde naar Utrecht. En ze heeft een zus die Paula Blonden heet.
1: Jannie, kwamen we vorige week hier ook al tegen over Lydie Nolet, een achternicht en beste vriendin die ze nu al, ja, 60 jaar mist. Een brief aan Lydie's oude adres in Amsterdam in 2017 kwam terug. En Lydie zelf, Jannie, die zocht, woonde op een boerderij in Sint-Jansklooster. En alleen al de reis naar familie maakte indruk.
2: We gingen toen naar Amsterdam met de boot vanaf Kampen. Dat was toen dan moest je dus via de trein of met de bus. Maar nu, wij gingen via de boot. En haar vader dus om had. Die stond klaar met de fiets, dus dan mocht ik achter op de fiets door Amsterdam naar de Tilliuskade. Nou, dat was natuurlijk heel bijzonder. Dat was ik niet gewend. Ik denk wel eens, hoe zou ze eruit gezien of nog? Misschien leeft ze niet meer, dat kan ook natuurlijk. Misschien is voor mij wel een glazen bol die je knapt straks en niks aan de hand, dat niemand op reageert.
0: Nou, daar zou ik toch niet zo zeker van zijn, hoor. Want er is wel degelijk gereageerd. Ook vanuit Lydie's familie. Ze trouwde met Theo van Muijen. Maar het is inderdaad allemaal lang geleden. En zo meteen is er slecht en goed nieuws.
3: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: It's just the way it is, Bruce Hornsby in the Range. Over zijn jeugd in de jaren in een kleine stad met nogal bekrompen ideeën. Jannie heeft het geprobeerd. 9 jaar geleden stuurde ze nog een brief naar de Ortheliuskade in Amsterdam, waar haar beste vriendin en achternicht ook, Lydie Nolet, woonde. Maar wel in de jaren 60. Anne, we zijn er inmiddels achter gekomen. We zijn te laat.
1: Ja, Jannie, we hebben je moeten vertellen dat Lydie helaas in 2018 is overleden. Haar dochter Monique heeft je oproep gehoord. Ze kende jouw naam ook. En zelf weet ze maar weinig van haar moeders jeugd. Dus ze zoekt je graag in al haar nieuwsgierigheid op. En Jannie, Lydie's dochter Monique is dus wel voor je. Aan de telefoon.
2: Echt waar? Sorry, dan ben ik een beetje emotioneel van. Goedemiddag. Sorry.
3: Goedemiddag. Even. Ik snap het helemaal, hoor. Het is echt natuurlijk eventjes een emotioneel moment. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dit.
2: Ja, want ja. Dat had ik echt niet verwacht natuurlijk.
3: Nee, dat snap ik. Helemaal.
2: Zou jij wel, contact willen hebben, verder contact om verder te spreken eventueel?
3: Ik had zoiets van, als iemand zoveel moeite doet na zoveel jaar om toch nog weer in contact te komen, dan vind ik het gewoon heel leuk en fijn. Om u ook nog op de hoogte te stellen hoe het met Lydie gegaan is in het leven.
2: Dat
3: ik wil ook wel graag verhalen van vroeger horen. Want de namen die u noemde allemaal, die ken ik wel. Sint-Jansklooster, we zijn daar vroeger wel eens langs gereden. En dan was het van, hier woont ook familie, zei ze dan.
2: Ja.
3: En ik zal u nog sterker vertellen, ze heeft de laatste jaren in Oldenmarkt gewoond. Dat is natuurlijk bijna een steenworp afstand.
2: Zo dichtbij me.
3: Zo dichtbij, ja.
2: Had ik dat maar geweten.
3: Ja, en zij ook, hè?
2: Ja.
4: Heeft ze daar van 2018 gewoond?
3: Ze heeft daar van 2008 tot 2018 hebben ze daar in Oldenmarkt gewoond.
4: Ja.
2: Echt gewoond ook?
3: Gewoond, ja, echt gewoond. Daadwerkelijk gewoond.
2: Ach.
3: Ja.
2: Nou, heel bijzonder.
4: 2018 en 2017 heb jij...
2: Heb ik geprobeerd.
3: Ja. Toen ik dat hoorde, dacht ik van, jeetje, zeg, dat heeft elkaar gewoon net... Ja, het is gewoon zo jammer dat het zo scheef gegaan is. Dat het niet gelukt is destijds.
2: Ik heb nog een paar brieven van haar. Dus die zou je altijd nog kunnen lezen.
3: Ja, nou, dat zou ik wel heel leuk vinden, ja.
2: Het is te ver voor jou om een keer hier naartoe te komen?
3: Ik woon in Huizen, maar ik heb een auto. Dus het is geen enkel probleem om een keer naar Sint-Jansklooster te rijden. Dat lijkt me heel erg leuk. Ja.
4: Schitterende omgeving natuurlijk.
3: Ja, zeker.
4: Ga je er met een bootje langs?
3: Ja.
2: Ja, maar goed, ik heb geen bootje. Maar we zitten wel aan het water. Ik kan heel veel dingen hier laten zien aan jou. Dus dat zou heel fijn zijn.
3: Ja, dat lijkt me heel leuk. Ja, dan gaan we zeker snel even een afspraak maken.
2: Ik vind het zo bijzonder.
3: Ja, ik ook wel, ja.
2: Oh, en wat jammer dat ik niet eerder gezocht heb.
4: Oké, jullie het allerbeste?
2: Nou, heel fijn. Dank je wel voor alles.
4: Ja, dat is goed hoor. Ja.
2: En welkom, Monique.
3: Ja, dankjewel.
2: Met open armen ontvangen.

0: Dusty Springfield, the son of a preacher man. We krijgen allerlei vragen binnen, maar natuurlijk komen we hier ook nog op terug.
1: Met ingehouden adem leefden we vorige week mee, massaal gezien de reacties. Met Danielle May, die de zwarte dag in 1983 terughaalde. De dag waarop ze haar zus verloor. Zus Sandra, 24 jaar oud. Ze vertelde in de hoop dat de betrokken chauffeur zich zou herkennen en dat hij er ook aan toe zou zijn om over toen te praten.
0: Sandra was net jarig geweest, ze had net een nieuw huis en een nieuwe baan en ze ging met een vriendin naar een nachtrestaurant in Hartje Amsterdam.
2: Ze waren met de taxi heen gegaan en de taxi die stopte aan de overkant zeg maar, van het restaurant. Sandra stapte uit, liep naar het restaurant toe. En die man bij de deur deed met zijn handen van... het is gesloten. En die vriendin, die riep Sandra terug. Die zei van, goh, kom, dan kunnen we de taxi nog nemen... en dan gaan we ergens anders heen. Dus zij draait zich om en steekt weer over. En toen kwam dus een meneer die haar dus plotseling voor zijn auto had staan... en dus niet meer kon ontwijken. Of misschien heeft hij dat geprobeerd. Maar ze is in ieder geval dusdanig gevallen dat ze dus op die slaap viel.
0: Sandra was op slag dood. Na 43 jaar zou Danielle het begrijpen... dat voor de betrokken chauffeur die er niets aan kon doen... het terughalen te beladen zou zijn.
2: Maar ik kan me zo voorstellen dat het bij hem ook iets heeft achtergelaten. En misschien is het voor hem toch heel fijn als hij... nog een keer met mij kan praten en dat hij gewoon echt weet van ja... weet je, ik kan hem niets kwalijk nemen. Het is hem ook overkomen. Maar het heeft je wel gevormd, denk ik. En ik hoop alleen maar dat hij toch een goed leven heeft kunnen hebben, ondanks dit. Hij was ook nog niet zo oud.
0: Nee, hij was toen 29 en hoorde dit allemaal. En hij reageerde meteen maar.
3: Dag Daniel, met mij.
2: Hoi, sorry, het overvalt me echt verschrikkelijk eigenlijk. Want ik dacht dat ik...
3: Dat begrijp ik. Dat is een ongelooflijk verhaal. En ook zoals jij erin staat, ik zit hier met een bonkend hart. En zit ik te bedenken, wat een mooi mens die zo erin staat... dat die ook na zoveel jaar ook nog aan mij denkt, behalve aan je zus uiteraard, maar ook aan mij. Want het was natuurlijk een, ik hoorde een straat aan de andere kant. Het is natuurlijk een ongelooflijk verschrikkelijk verhaal. Het is te erg nog steeds, ondanks dat je geen schuld hebt, maar dat is mijn ongeluk. Daarom heet het ook een ongeluk. Dan heb je het allebei niet gezien. Het zat nog in mijn netvlies gegrift hoe die situatie toen was. En die verschrikkelijke schrik dat je even opzij kijkt. En je denkt, die meisje is dan... de taxi staat wel erg raar. En je kijkt terug en boem. En wat is gebeurd? Zo verschrikkelijk snel. Ook de plek, het passeren van die plek... blijft altijd een heel naar gevoel geven. De ergste pijn is eruit. In het begin durfde ik er helemaal niet langs te rijden. Ik durfde niet eens auto te rijden.
2: Nee, ik ook niet.
3: En langzamerhand ga je er dan voorbij... en dan voel je een steek die iets lichter is. En zo bouwt zich dat langzaam dan af. En nu kan ik er gelukkig... ik moet er altijd aan denken, maar... zonder pijn in mijn buik kan ik er nog gelukkig niet langs rijden. Maar ik vergeet het nooit.
2: Nee.
3: Dat je dan ook nog zorgen maakt om de ander na zoveel jaar. Dat vind ik wel emotioneel.
4: Kun jij je ook voorstellen dat het voor jou goed is... dat dit een keer met elkaar besproken wordt?
3: Ja, het is natuurlijk zo lang geleden. Ik heb het zo lang weggestopt. Dus ik denk dat... psychologisch gezien het wel een keer goed is dat dit wel wat meer bekend gaat worden ook. Want ik heb het helemaal voor mezelf gehouden op één na en ook heel veel last van gehad. En niet om zielig te doen, maar om even aan te geven hoe mijn situatie was. En ik heb gekozen dan voor het wegstoppen. En misschien is het wel goed om het eens een keer een vrije loop te laten in. Misschien is dit daarvoor wel een mooie aanzet.
0: Ja, de vraag is een week later, was het een aanzet? Veel mensen reageerden, leefden mee, herkenden ook het trauma van een verkeersongeval. Nou, ze hebben elkaar inmiddels gezien en laten samen dit bericht achter. Wij voelen verwantschap, ook omdat we eenzelfde achtergrond delen in opleiding. We hebben kinderen van dezelfde leeftijd. En dagelijks was er afgelopen week wel contact. En hij voegt toe, ik ben nu 72 en ik heb het bij een etentje aan mijn kinderen verteld. En dat geeft lucht. Ik zocht met een stijve nek van de spanning een masseur op. En ja, ook hij hoorde het verhaal. Er is eindelijk openheid. Ik overweeg nu ook hulp te gaan zoeken. Einde bericht. En wij gunnen ze 43 jaar na die zwarte dag tijd en rust samen.

0: kan ook wel aan in Zoutelanden. Bluf en Gijk.
1: Het vertrek.
0: Nou, wij trokken van noord naar zuid. Schotland, Friesland, voor Brams grote liefde Betty uit Aberdeen. Anne, lang niks over gehoord. Is er al bericht terug van Beate Botchnek?
2: Nee, er is een berichtje uitgedaan, maar nog geen reactie helaas. Ach,
0: volgende week dan misschien wel. Opa Max vluchtte voor de Duitsers naar boer Tietema en zijn boerderij in Kalenberg. Kleindochters Marianne en Annette terug in de familie. Jullie kregen een enorm pak papieren mee. Wat kwam daar nou net naar voorschijn? Een getuigenis? Wat is het?
3: Wij gingen zoeken op die Eisenhower Certificate en op de naam van mijn opa. En kwamen toen een hele getuigenis tegen van een Engelse piloot. Die is neergestort in, ik weet niet waar meer precies, maar die hij samen met, volgens mij, Egbert Tietema heeft gevonden in de rietvelden en mee naar Egbert Tietema heeft genomen. Dus ik denk dat dat een soort getuigenis is geweest op basis waarvan Egbert en Popke hun Eisenhower Certificate hebben gekregen.
0: Dat is toch ook wel bijzonder, hè? Dat je dat dan op deze manier terugkomt. Dat opa weer heeft bijgedragen aan het herstel. Nou, herstel niet, maar aan de grootheid van boer Tietema. Ja, en ja, goed. Op termijn iets heel anders. Wij hopen nog lang niet. Gaat het schilderij van Leo Narringa, daar waren we ook, terug naar zijn familie. En deze zoektocht kwam binnen als klein verhaal over Madeleine van Virginie. Twee meisjes, dag en nacht verbonden. Maar er kwam leed naar voren, van achter de voordeur. Kunnen ze dat alsnog delen?
2: Ja, daar lijkt het wel op. Want wij kregen het nummer van Madeleine's dochter Milene. En we hebben haar inmiddels ook gesproken. Zij was heel verrast door jouw verhalen, want zij weet maar heel weinig over haar moeders jeugd. En Madeleine, die is inmiddels 83. En vanwege niet aangeboren hersenletsel is praten al enige tijd erg lastig voor haar. Maar haar dochter Milene wil jou heel graag spreken. En dus is zij nu voor je aan de telefoon.
4: Hallo, met Milene. Dag Milene, met Virginie. Hallo Virginie, mag ik Virginie zeggen?
5: Ja, natuurlijk. Ik ben een vriendin van Madeleine.
4: Ja, ik heb, als je een hond hoort, dat is mijn hond die gaat blaffen als ik praat.
5: Oh ja. Maar,
0: gelukkig hebben wij dat niet.
4: Ik vind het heel indrukwekkend. Want ik heb eigenlijk altijd heel weinig gehoord van mijn moeder over haar jeugd. Mm-hmm. En wat je vertelde over jouw zware jeugd, ik kreeg de indruk dat mijn moeder het namelijk ook best zwaar heeft gehad. Want haar ouders waren op een andere manier ook heel strikt en bekrompen in een hoop dingen.
5: Ja. We waren oorlogskinderen en die mensen die zijn allemaal getraumatiseerd.
4: Ja, dat geloof ik zeker ook, ja.
5: Maar waar woont Madeleine?
4: Nou, nu woont ze in Friesland. Ze is een jaar naar Amerika geweest voor school, in feite. Dat was na het eindexamen van de HBS.
0: Dat was dus niet voor Koos?
4: Nee, ik denk niet dat ze die ooit nog gezien heeft.
0: Okay. Had je ooit van Koos gehoord?
4: Ik nooit, nee. Ze vertelde sowieso nooit veel over haar jeugd. En daardoor kreeg ik het gevoel dat het...
5: Toch was ik, toen ik bij hun thuis was, altijd van harte welkom.
4: Ja. Dat is ook heel apart, inderdaad.
0: Dat is ook, Virginie, wat jij vertelt over jouw vader. Als er mensen binnenkwamen, precies. Dan ging het wel.
4: Ja. Mama is naar Amerika gegaan toen dat jaar. Toen werkte ze bij de Bijenkorf in Amsterdam. En toen leerde ze mijn vader kennen. Die werkte ook bij de Bijenkorf. En toen is ze zwanger geraakt.
0: Ik heb het idee dat er twee belangrijke vrienden voor elkaar waren. Zonder dat ze dat elkaar zo gezegd hebben. Ze hadden allebei zwaar thuis. Denk jij dat je tot je moeder kan doordringen?
4: Ik denk dat de enige manier zou zijn dat... Want ik kan dus zelf ook geen telefoongesprek voeren met mijn moeder. Maar als ik bij haar ben, dan zit ik bij haar op bed en dan praat ik met haar. En dan kan ik er soms ook wel gewoon tot haar doordringen. Het zou het leukste zijn, denk ik, als je een keer mee zou kunnen naar mijn moeder. En kijken
5: waar woont ze in Friesland?
4: In Harlingen.
5: Nou, dat is voor mij best overbruggen.
4: Ja, maar je zou er wel eens heel erg van kunnen schrikken. Want ze ligt dus al een paar jaar in bed.
5: Ach,
4: En ze praat niet. Ik praat. Ja. Ze reageert wel, maar ze zegt niks. Dus ze knikt of ze schudt.
6: Ja, maar stel nou dat je nog één keer grote indruk op haar maakt.
4: Ja, ik zou het wel heel leuk vinden. Dan ga ik zeker er naartoe.
6: Dat is natuurlijk een bijzonder mooi einde.
5: Ja, want als ik aan mijn man zeg ik wil er naartoe, dan zegt hij, ik ga maar in de auto zitten. We gaan.
0: Nou ja, dan gaan wij ook. Het was vandaag weer zeer de moeite waard. Dank voor al je hulp. En ik denk nog 10 keer adres onbekend. Fijne middag.

vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: Geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Twee uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. De voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste van Oekraïne dat het stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Dat is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. In de gemeente Oldebroek zijn meerdere regenboogvlaggen gestolen. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Die vlag is nu gestolen. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid van Oldebroek stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag, onder meer bij gemeentehuizen. En ook voor het eerst bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag vandaag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op, maar vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto daar een vliegtuig gezien, maar tot nu toe nog niets gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien toen ze opsteeg op 2 juli 1937. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. Temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Morgen is het bewolkt, wel droog en dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In a land where melodies mingle with dreams, the magical mystery tour weaves a tapestry of enchantment. Here, every path is a rainbow of wonders, and you are in it. This is your adventure, and it already started.
5: All aboard!
6: The Magical Mystery Tour, Stefan Stassen. KRO NCRV.

0: zit, ja, ik zit in een koor, hè, Jelmer. Mm-hmm. En dan ben ik bas bariton, daar ben ik me nu heel erg van bewust, sinds ik in dat koor zit. En dan hoor ik in dit, vooral bij bijvoorbeeld bij de Temps, zoals deze, dan zit die man met die lage bas, die zo, dat gaat dan zo helemaal door je lichaam heen. Hè?
1: Vereenzelvig je ermee dan ook.
0: Ja, absoluut. Ja,
1: mooi.
0: Wat ben jij voor stem?
1: Dat weet ik eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Okay, dus als iemand een idee heeft, laat het vooral weten.
0: Gaan we eens uitzoeken, deze rit. Wil jij de plaat afkondigen?
1: Ja, dat was Hey Girl, Don't Bother Me van The Temps.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime. And that's just what he gets. What he gets.
3: Are you sitting comfortably? Good. Then we shall begin.
4: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
0: Ja, we danken natuurlijk het complete team van Adres Onbekend. Lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis op jouw frequentie NPO Radio 5. En hier aanwezig de altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. Goedemiddag, Cor Snijder.
5: Dames en heren, goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig als vervanger van onze schatbewaarder en archivaris meneer Van Aalst is hier niemand minder dan Jelmer Lelieveld.
1: Ja, goedemiddag, beste reiziger. Als je al bent ingestapt, we zijn onderweg naar Boxmeer. Daarna gaan we richting Chicago en er is nog plaats voor genoeg voor iedereen.
0: Genoeg voor iedereen, hè?
1: Ja.
0: En hoe kunnen ze inchecken?
1: Via de NPO Luister-app.
0: Dat gaat makkelijk, hè?
1: Inspreken of schrijven.
0: Ja, of stel je even voor, hè, via de inspreekfunctie, dat je zegt, ik ben Jelmer Lelieveld en daar wil ik het voorlopig bij laten. Zoiets. Kan. En we zijn op zoek naar wat je wilt horen.
6: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Magical Mystery Tour.
7: Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names of

0: Tour met Stefan Stassen.
1: Oeh, fantastisch.
0: Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luister-app.
2: En zo werd het herfst.
3: Kleurrijke klanken, totdat
2: de wind aanwakkerde tot stukken. Wind en water worden opgeschiet.

0: is toch heerlijk, jammer.
1: Of ik in een film zit.
0: Ach man, dit is toch geweldig. I Think It's Gonna Rain Today van Joe Cocker. Een opgave uit 1974. En dit meesterwerk werd dus geschreven door Randy Newman in 1966. Maar er waren, en behalve Joe Cocker hebben nog veel meer mensen het uitgevoerd, hè, jammer.
1: Ja, van Julius La Rosa, dat was de eerste.
0: Ja.
1: Judy Collins, Jussie Springfield, ja. Nina Simone. Peggy Lee, ja. Eric Burdon ook.
0: Eric Burdon ook.
1: Ja.
0: Fantastisch zeg. En daarvoor draaiden we House aan Zee, Peter Fox. En dat was het 2009. Lieve mensen, van harte welkom. Je rijdt met de Magical Mystery Tour. Een heerlijke busreis. Geel op jouw golflengte hier op NPO Radio 5. En wij zijn te bereiken. Je kunt inchecken waar ook ter wereld. Via dat prachtige platform, hè, NPO Luister. Glashelder. Daar kun je ook iets inspreken. Dat gebeurt hoor, want er krijgen allerlei mensen binnen. Stefan Tetelept heeft iets ingesproken. Mark Leo gaan we zo meteen even allemaal naar luisteren. Als je inspreekt, ben je sowieso te horen. Dat is mooi. En je hoeft ook niet ik hoef niks terug te zeggen. Dat is ook wel eens leuk.
1: Eendimensionale communicatie.
0: Ja, en dat kan soms heerlijk zijn, weet je. Dan zit je in je eigen comfortzone. Denk ik hoef even geen interview. Ja, dat is toch lekker?
1: Stuurt gewoon de wereld in en dan is het dat gewoon.
0: Dat is het, ja. Wie hebben er allemaal in gecheckt op dit moment, Jelmer?
1: Miranda, die checkt in vanuit een fris maar zonnig Westland.
0: Mooi.
1: Om een bijzondere reis te maken. Vanuit Dixon, Illinois, is Esther ingecheckt. Dat is lokale tijd 7 uur 's ochtends. Hoopt dat inbellen gaat lukken.
0: Ja.
1: Dan in Nissewaard, Xandra.
0: Ja.
1: Winnie ingecheckt in Rode, waar het regent en de zon schijnt.
0: Ja.
1: We noemen dat kermis in de hel, maar dat mag de pret niet drukken. We genieten ervan.
0: Mooi, dat was ik nog, hè, de kermis in de hel. Gerrit uit Aalde, hebben we die al gehad?
1: Die hebben we nog niet gehad, nee.
0: Ja, die zegt stap ook in. Eindelijk zon, Stefan en Jelmer en meneer Snijders. Hey, tegenwoordig heet onze chauffeur... Hij heet eigenlijk Cor Snijder. Maar hij reageert overal op. Dat komt ook omdat hij een goed gemutst karakter heeft.
1: Zeker.
0: En dat heb je of dat heb je niet. Dan hebben wij nog een... Bert hebben we ook nog. We krijgen heel veel inspreekdingetjes. Die gaan we straks laten beluisteren, denk ik. Hè?
1: Ja, gaan we doen. Ja.
0: Want we gaan eerst afrijden. Of we zijn er eigenlijk al. Hè? Waar zijn we?
1: Het altijd gezellige Boksmeer.
0: Altijd gezellige Boksmeer. Ben je er wel eens geweest?
1: Nee, maar ik krijg er hele goede verhalen over
0: terug. Ik ook.
1: Van mensen die er zijn geweest.
0: Ja, altijd, iedereen heeft altijd zijn deur open en je bent altijd welkom.
1: Er gebeurt ontzettend veel.
0: Ja, en zeker rond dit tijd voor een lekker bakje koffie of straks een lekker kop soep. Wie ga ik ontmoeten?
1: Ries.
0: Hallo Ries.
2: Hallo.
0: Hoe is het Ries?
2: Ja, goed. Boksmeer.
0: Ja, Boksmeer. Ik zei het net, het altijd gezellige Boksmeer. Klopt dat een beetje?
2: Ja, dat klopt. Het is in ieder geval altijd wel wat te doen.
0: Ja.
2: En dan is het ook wel opmerkelijk dat jullie dat al noemen. Want ja, Boksmeer is gewoon super mooi.
0: Ja, nou wat fijn dat we dat even vermeld hebben. En klopt het ook dat er op Boksmeer altijd zo op zondagmiddag een lekker kop soep gedronken wordt?
2: Ja, als soep en koffie. Ja. En dan is dat wel inderdaad ook goede informatie voor jullie.
0: Ja. En de kerk, leeft dat nog in Boksmeer? Want dan denk ik soep, koffie, denk ik ook meteen kerk.
2: Ja, de kerk leeft nog, wat de kerkklokken betreft. Maar of er druk is, dat weet ik niet. Dat kan ik niet zeggen.
0: Okay.
2: Maar het is een hele mooie kerk, zeker.
0: Wat wil je horen?
2: Ik wil iets horen van Bos.
0: Ja, daar ben ik blij mee.
2: Dat weet ik, want jij bent ook een liefhebber van Bos.
0: Ja.
2: En ik heb jou vaak aan de telefoon gehad en toen was het net dat Hans Sanders overleden was in 2007.
0: Klopt, ja.
2: We hebben jullie de plaat gemaakt van Menes.
0: Ja.
2: En ja, dit is een Bos, is een groep die is in 1974 opgericht. En die heeft elk jaar LP's en CD's later gemaakt. Maar vooral waar we heel bekend van waren was de maatschappijkritische muziek.
0: Ja.
2: Ze hadden een stem, hadden ze. Ze noemen zelf de strijdcultuur. Ze waren geëngageerd.
0: Ja.
2: Het was echt muziek, die sprak iedereen aan. En later las ik wel eens dat werkgevers die niet zo gek waren op die muziek, want die zetten de werkende jeugd zetten hun dan weer aan het actie.
0: Ja, ja.
2: En die muziek die hun draaide was best wel heftig en ook heel kritisch. Maar daar los van hebben ze ook hele mooie, rustige platen gemaakt. Ik zei al, Menes is er eentje van, maar andere nummer is ook heel mooi.
0: Dat is mijn favoriet, Menes.
2: Ja, weet ik. Ja, dat klopt. Dat heb ik ooit gezegd. En dan heb ik ook helemaal uitgepluist van wat er allemaal gezongen werd en zo.
0: Ja.
2: Dus hele mooie teksten zijn het. En eigenlijk heb ze alleen maar mooie teksten. En Ons Moeder, en dat spreekt dan een beetje op zijn Brabantse site.
0: Ja.
2: Dat is een beetje oord en het begin van alles. En dan bezingt Hans Sanders, die bezingt dan wat zijn moeder voor invloed had op hem.
0: Ja.
2: En dat is een hele mooie, ja, heel mooie muzikaal. Is het heel mooi, maar ook een hele mooie tekst. Ja. En een heel mooi einde. Ons moeder zal ik ooit betreuren als zij mijn leven verlaat. En ik denk in alle actief die hun zingen van maatschappij toestanden, is dit een heel rustig nummer.
0: Ja, ja, het is prachtig. Ontroerend nummer. Moet je dan ook nog aan je eigen moeder denken?
2: Ja, zeker wel. Want ik denk van alles wat je leest en wat dan in de tekst zie, dat herkennen dan terug van jouzelf.
0: Ja.
2: En dat moeders hebben heel veel invloed gehad op jou. En ik denk de moeders die broeden van jou voor alles wat ze hun geleerd hebben, dan ben je eigenlijk al een beetje gewaarschuwd van het is ooit gezegd en aangegeven door ons moeder.
0: Ja, mooi hè?
2: Ja, ja. Vond ik mooi, ja.
0: Ben jij klaar, Ries, voor een schitterende aankondiging?
2: Ja.
0: Voor dit nummer, Ons Moeder van Bots.
2: Ja, Hans Sanders had het geschreven samen met zijn Kees Bühne en Ons Moeder van Bots voor iedereen.
0: Dankjewel. Houdoe, dankjewel, Ries.
2: Jo.
0: Dag, dag.

0: Clash op 45 Tour, de Rolling Stones in 1969. En jij hebt daar wat aantekeningen bij, hè, Jelmer?
1: Zeker, ja, ook nog de jingle van Veronica, 538, ja. Door Mick Jagger zat er ook nog bij.
0: Ja, dat was ja. En ik vond het wonderlijk hoe hij 538 zingt. Hè? Dat is wel erg, ja. Best knap eigenlijk. Hè?
1: Heel knap.
0: Ja. Voor een buitenlander en dan voor Mick Jagger helemaal. Mm-hmm. 1973 hè, was die jingle.
1: Klopt, ja, 73.
0: Mensen, je reist met de Magical Mystery Tour. En we waren net in Boxmeer. Het was heerlijk om even met Ries gesproken te hebben. En we krijgen daar ook nog een reactie op van Henk. Die zegt, ik meen in 78 of 79 heb ik Bots gezien op het allereerste Sluis- en Bruggenfeest in Weesp.
1: Wat leuk zeg.
0: Ja. Jij wou wat zeggen?
1: Ja, ja. Ik was helemaal gebiologeerd nog door Anne Gien. Die had geappt dat ze hoorde dat iemand anders in Rode was ingestapt.
0: Ja.
1: Dat is Winnie. Wil al graag mee, ze bezorgt post in Rode. Dus misschien kennen zij elkaar, Anne Gien en
0: ach, en Winnie. Wat ontzettend leuk.
1: Ja, dus Anne Gien kan even verder op in de bus kijken. Of bekend voorkomt Winnie.
0: Ja, is toch leuk, dit soort dingen. Ja. Dan hebben we ook nog een aantal ingesproken appjes. Die wilden we ook even laten horen. Zullen we eerst maar eens even een Usual Suspect laten horen? Dat is onze grote vriend Leo. En die is altijd druk bezig. Meestal is hij aan het gasmaaien. Ik denk vandaag niet. We zijn benieuwd waar hij vandaag is.
2: Goedemiddag Stefan, Jelmer en Cor. Leo stapt in samen met Monique en Lune vanaf Intratuin. Allemaal weer kerstspulletjes. Ga nu de bus in. Genieten van jullie fijne programma. Hoi doe.
0: Ach, dit is Leo en die is al bezig met de kerst. Want dat is. Ik ken hem natuurlijk inmiddels een beetje. Mm-hmm. Maar ik heb het idee dat het allemaal tip-top in orde is bij Leo.
1: Ik wil ook mooi heel erg afsluiten. Hi do, zeg jij volgens mij.
0: Hi do, niet how do, maar dat is juist een mengeling. Van hi, ja. Hi do en. Had ik je do. Wat zeg jij ook weer altijd?
1: Toedeloe.
0: Toedeloe.
1: Ja.
0: Dan hebben wij.

0: Ja, ik ken hem natuurlijk inmiddels een beetje. Mm-hmm. Maar ik heb het idee dat het allemaal tip-top in orde is bij Leo.
1: Ik wil ook mooi heel erg afsluiten. Hi do, zeg jij volgens mij.
0: Hi do, niet how do, maar dat is juist een mengeling. Van hi, ja. Hi do en had ik je do. Wat zeg jij ook weer altijd?
1: Toedeloe.
0: Toedeloe.
1: Ja.
0: Dan hebben wij Bert en Esta. En die, dat weet jij niet. Maar die zijn een paar weken in Griekenland op vakantie geweest. Hebben het heerlijk gehad. Hebben er hele mooie verslagen van gedaan. Middels een soort hoorspel. En nu schijnen ze dus aangekomen te zijn op Schiphol.
1: Kijk eens aan.
0: En ze zijn weer in thuis, zou ik maar zeggen. Zullen we even luisteren?
1: Heel graag.
2: Zijn de koffers er al eens?
3: Nou, ik moet even kijken. Gelukkig hebben we rode koffers, maar ik zie nog niks in het rood.
2: We zijn net geland, hè?
3: Ja, dat klopt. Schiphol. Eindelijk weer op eigen bodem.
2: Wat een drukte.
3: Wat vliegtuig de bus in.
2: Nou, we gaan hoor.
3: Tot zo, hè? We staan klaar.
0: Nou, die zijn weer veilig geland. Dat is ook fijn om te weten, hè?
1: Hele geruststelling.
0: Dan hebben wij Stef. Heeft zich gisteren al gemeld in de bus en we konden hem even bellen, hè?
1: Ja.
0: Hallo, Stef.
4: Hallo.
0: Ja, Stef, vertel het maar.
4: Ja, ik heb gisteren gemeld voor een single van de LP One of These Nights van de Eagles.
0: Ja.
4: En dat is een prachtig nummer qua akkoorden. Ik speel zelf gitaar en ik heb dat ding, omdat ik autodidactisch ben, helemaal op mijn gehoor proberen uit te spelen.
0: Ja.
4: En uiteindelijk is me dat ook helemaal gelukt. Ja. En hier en daar een beetje spieken. Maar goed, ik vind het een ondergeschoven kindje van de Eagles. Want ik hoor hem haast nooit het nummer op de radio.
0: Ja. Ja, terwijl dat album is natuurlijk een legendarisch album.
4: Daar worden exact.
0: Een aantal nummers van gedraaid, maar deze inderdaad bijna nooit.
4: Nee, klopt. En dat voel jij ook zo.
0: Ja, nee, dat is waar. Want ik had net even weer geluisterd. En dacht ik, ach ja, want ik ken dat. Eigenlijk kan ik dat album helemaal dromen.
4: Ja.
0: Maar deze was ik dan toch vergeten. Terwijl ik dat ook altijd zo'n mooi nummer vond.
4: Ja, hij valt bijna van de LP af eigenlijk.
0: Ja. Waar gaat het nummer over voor jou?
4: Nou, voor mij gaat het over vrede. We zitten nu alweer in roerige tijden. En ik vind dat iedereen vrede mag hebben. Peace in zijn leven, in de omgeving. Niet te drukke gedoe wat we nu allemaal om ons heen hebben.
0: Ja.
4: Alle slechte berichten in het nieuws en de media. Nou, daarvoor wil ik graag dit nummer nogmaals horen. Voor iedereen graag vrede toewensen.
0: Ja, nou, dat is hartstikke fijn. Ik denk dat iedereen het met je eens is. Gek genoeg, hè? We verschillen in alles. Maar ik denk dat toch iedereen dat ook vindt.
4: Ja, precies. Ja, dat is ook zo. Maar goed, we zitten, ik zeg al, in te roerige tijden. En het maakt ons als mensen onrustig. En we weten af en toe niet meer waar we aan toe zijn.
0: Nee. Wil jij het aankondigen? Zoals alleen jij dat kan, Stef?
4: Nou, zoals ik het kan. Ja. Dankjewel. Nou, we gaan nu luisteren naar de Eagles. I Wish You Peace van de LP One of These Nights. Dankjewel, Stefan.

0: allemaal te danken aan Stef. Hij wees ons op dat prachtige album One of These Nights. En dit nummer, I Wish You Peace, van The Eagles. Nummer dat vrijwel nooit gedraaid wordt. Beste Jelmer, wij moeten even iets rectificeren.
1: Klopt. Ja, we hadden het net over Mick Jagger die te horen zou zijn geweest in een Veronica jingle, 538.
0: Ja.
1: Schijnt iemand anders te zijn geweest. Gus Plaines van de Bintangs.
0: Van de Bintangs?
1: Ja, ja.
0: Ja, de Bintangs. Nou, daar kunnen we ook wat van draaien natuurlijk, hè, voor de rectificatie.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ik vind ook bij een rectificatie kan altijd een verzoeknummer worden aangevraagd.
1: Zeker, zeker.
0: Maar goed, dankjewel. Wie kwam daarmee?
1: Dat is René Brouwer.
0: Ah, René. Ja. Dankjewel, René. Dan, maar eens even kijken. Want we krijgen heel veel binnen. Prachtig appje van Willeke ook. En ook nog iemand die heeft iets ingesproken. Die zit bij een schaaktoernooi. Dus die wou ik ook even laten horen.
1: Ja.
0: Maar wat zullen we doen? Wat wil jij?
1: Misschien straks even laten horen. Want het is een vrij lang audiodocument. Wel heel mooi.
0: Nu maar even naar Chicago.
1: Ja, we gaan naar Chicago gaan.
0: En wie heb ik daar?
1: Dat is Esther Tortolero.
0: Oh ja, Esther Tortolero. Dat is me er heen hoor. Esther Tortolero.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen voor jou. Hè. Vertel even, waar ben je precies en omschrijf even waar je bent.
2: Oké, ik ben nog in mijn slaapkamer. Ik zit in Dixon. Dat is dus niet in Chicago. Dat is ongeveer 2 uur rijden vanaf Chicago.
0: Ja.
2: En ik zit daar. Ik ben hier 2 weken voor een uitwisselingsproject van mijn werk. Ik ga de komende 2 weken rondlopen bij een Amerikaanse college. Om daar te ervaren hoe zij daar lesgeven, hoe zij daar studenten begeleiden, wat ze doen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Dus heel breed.
0: Ja.
2: En gisteren ben ik aangekomen. Nou, het is nu al leuk.
0: Ja, en wat doe jij? Omdat je dit uitwisselingsproject doet. Jij zit ook in het onderwijs.
2: Ik zit zelf ook in het onderwijs. Ik werk bij een MBO Aventus in Apeldoorn. En ik ben daar sectorsecretaris. En ik doe heel veel op het gebied van kwaliteitsmanagement en huisvesting. En voor kwaliteit, huisvesting, nog eentje, ben ik even kwijt.
0: Ja, en
2: dus ik ben ook echt heel erg benieuwd hoe zij daar met dat soort dingen omgaan, dat soort onderwerpen. Ja. Dus ja, het gaat gewoon vooral over hier leren hoe zij daar doen. En dan komt degene bij wie ik nu in huis ben, dus ik ben bij een Amerikaans gezin in huis. En zij komt, die vrouw die komt dan volgend jaar mei naar ons toe. En dan is zij bij mij 2 weken.
0: Okay.
2: En dan ga ik voor haar een heel programma maken.
0: En Esther Tortolero, klikt het met waar je nu met degene bij je bent?
2: Ja, het klikt zeker. Ja, we hebben vooraf al goed contact gehad. Via WhatsApp en ook gewoon via Teams meetingen gedaan. Maar ja, het klikt echt heel erg leuk. En ze zijn echt zo hartelijk en gastvrij. En er stond echt een heel tasje met allerlei cadeautjes erin. Ach. Van lokale producten. Echt heel erg leuk.
0: Dus jullie hebben het niet alleen maar over de uitwisseling en het werk, maar ook over gewoon andere dingen.
2: Ja, ook over hoe het gaat in een gezin. Nou ja, dus je leeft gewoon helemaal met alles van het gezin mee.
0: Ja.
2: Aan activiteiten die er in de omgeving zijn. Maar je hebt het ook over van ja, wat is de invloed van politiek op het leven en ook op school, hoe gaat dat dan?
0: Ja.
2: Dus het gaat volgens mij een echte. Ik heb het programma nog even bekeken voor de komende 2 weken. Ik word een beetje geleefd.
0: Nou, heerlijk.
2: Maar ik denk
0: dat is eigenlijk niet goed, hè? Als je geleefd wordt, is het eigenlijk niet goed.
2: Het is een fantastische ervaring. Nee, ja. Maar goed, er zit ook wel heel veel. Het mooie is dat ze echt een programma gemaakt heeft waarin mijn zeg maar, wensen vanuit het werk goed verwerkt zijn. Maar ook wat ik privé doe, gewoon tot zijn recht kom. Dus ik mag graag naar yoga gaan. Nou, er zitten gewoon yogalessen ingeprogrammeerd.
0: Ik ga gewoon
2: yoga doen.
0: Dat is geweldig. Ja, maar ze doet ook yoga.
1: Oh, kijk eens,
0: Jan moet het ook yoga, ik ook inmiddels. Dus, nou, dat geheel terzijde.
2: Nou,
0: vanuit Chicago wil jij heel toepasselijk een nummer aankondigen.
2: Ja, Sweet Home Chicago van de Blues Brothers.
0: Geweldig.
2: Dat lijkt me echt helemaal mooi.
0: Dankjewel, Esther.
2: Oké, dankjewel voor het bellen. Hoi.

Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt, voor je bidt of voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, dan pas kun je zeggen, ik heb een vriend.

0: zo'n jongen als ik.
1: Heb jij kippenvel, Jelmer?
2: Heel erg veel.
1: Ja, dit is toch prachtig? Dit is Zoek je ooit iemand, Huub van der Lubbe van zijn soloalbum Simpel Verlangen. En Harry van der Maat, die geeft ons een compliment. Daar zijn we altijd heel erg blij mee. Die zegt, spijker op zijn kop. Toon Hermans, gevolgd door Huub van der Lubbe.
2: Nicole die zegt ook nog wat moois over Huub van der Lubbe. Die zegt, het liedje wordt prachtig als Huub het zingt.
1: Wat, sorry.
2: Het liedje wordt prachtig als Huub het zingt.
1: Het is waar, hè? Ja, ja. Ja. Die geeft altijd nog een eigen laag aan ze, ook aan zijn eigen liedjes. Als hij zijn eigen liedjes zelf zingt, vind ik het ook... Mm-hmm. Ja, dan heeft hij het van zichzelf al. We moeten even stil zijn.
2: Okay.
1: Even stil zijn. We krijgen nu een ingesproken appje binnen. Wacht even, ik moet hem even zoeken. Hier komt hij.
3: Goedemiddag, Stefan en je tijdelijke nieuwe collega. Ik zit hier bij een schaaktoernooi van mijn kleinzoon, dus ik moet heel zachtjes praten. Ik heb die jongen ooit eens liggen schaken en hem expres altijd laten winnen. Dat heeft hem de waan gegeven dat hij ook echt goed kon schaken. En wat is dan het gevolg? Dan moet je met je kleinkind het hele land door, terwijl hij er werkelijk niks van kan. Er zit hier iemand tegen me aan te stoten dat ik niet mag praten. Maar ik probeer het zo zachtjes mogelijk te houden. Ik probeer toch afleiding te zoeken, want ja, die kleinzoon van mij... Stefan, die wordt helemaal ingemaakt op het schaakbord. Ja. Dus dat zal zo meteen tranen met tuiten worden. En ondertussen, als hij zo meteen terug de ruimte ingaat... om zijn verdriet van het verlies van het schaken te verwerken... wat eigenlijk ook weer een beetje mijn schuld is... omdat ik dacht, ja, ik laat hem denken dat hij goed kan schaken... en hij kan het niet. Wil ik misschien een plaatje horen als dat kan? Zet ik mijn oortje in... En dan wil ik graag Poco horen met The Rose of Cimarron. Fijne middag en vast bedankt. Goede uitzending. Doei, ja. Doei.
1: Oké, Mark. En Mark, ben je er nog? Hij is weg. Ja, misschien dat Mark, als hij dit hoort, dat hij ons straks nog even kan bellen of appen. Hoe het allemaal is afgelopen. We zitten nu in het verhaal, Mark. Hier is Rose of Cimarron. Hier is Poco.
4: Rose.

0: Prachtig. Rose of Cimarron Poco. En daarmee zijn wij bijna aan het einde gekomen van het eerste gedeelte van deze busreis. Nog 25 seconden reistijd. Jan, wil jij maar wat zeggen?
1: Ja, ik heb je er ook al gezien. Margot achter in de bus.
0: Wie?
1: Margot Maas.
0: Margot Maas zit in de bus. Ja, serieus. Ze wil verder, ze heeft zonnebril op, alles. Ze is duidelijk aan het genieten in haar eentje, maar ze zit er wel. Margot Maas. Ik ken haar niet meer.
2: Oud-commando's Ray Klaasens en Die Carter strijden tegen elkaar in een ultiem militair kampioenschap. Twee teams, één missie.
3: Het gaat erom dat je jezelf voorbij die grens kunt pushen.
2: Alleen de besten bereiken Final Patrol. Wie wordt de ultieme strijder? Strijders. Morgen 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
5: We kunnen door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Deze week op NPO Sterren NL, de Nederlandstalige top 1000.
18: Ze heeft een Maserati.
17: De populairste Nederlandstalige.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. En daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen die geladen was met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de Wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie erachter zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baarn. En het weer regenachtig, alleen in het zuiden droog. Temperaturen tussen 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderburg. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
0: The Magical Mystery Tour.

0: Dimension, 1967, Up and Away. Wat voel jij nu, Jelmer?
1: Ik zat net na te denken alsof ik in Alice in Wonderland ben. Dat ik zo dat pad afga, dat ik denk, waar kom ik in hemelsnaam terecht zo meteen?
0: Maar en, ja, oh, dat is mooi, dat beeld had ik helemaal niet. Ik zat gewoon echt in die ballon.
1: Okay.
0: En denk ik, wat is dit toch? Zo'n nummers moet je ook aan vasthouden, hè, dit soort nummers. Hè? Dat is ook vrij hoopvol ook, hè?
1: Ja.
0: Zullen we weer maar eens van start gaan?
1: Ja, heel graag.
0: Lieve reizigers, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. En dat gebeurt natuurlijk allemaal onder toeziend oog van de grote roerganger, chauffeur met diverse diploma's, de altijd goed gemutste Cor Snijder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En natuurlijk hier aanwezig, meneer Van Aalst is op werkvakantie in Frankrijk, Normandië. En daardoor ben jij hier en daar zijn we ook blij mee. Jelmer Ledeveld, onze touranimator. Ja, Jelmer, aan jou het woord.
1: Goedemiddag. Wilmer die stapt in Lent om mee te rijden op de bus. Is geboren in 1958 daar. Mooie dag. Dan zegt Eline nog een reactie op wat Winnie eerder had over kermis in de hel. Over dat het regent en zo.
0: Ja.
1: Dat noemen ze in de Zaanstreek de kippenkermis.
0: Oh.
1: En dan heeft Willeke ook nog iets. Die stapt op in Doorwerth. Die vraagt of de laptop mee mag nemen om een PowerPoint-presentatie te maken voor in de klas. In het kader van de kinderboekenweek over Oorlogswinter van Jan Terlouw. En ze zou graag als docent van Nederlands, Engels en Duits een Duits nummer horen van Udo Jürgens. Ze weet niet meer precies hoe het weet, maar ze denkt, zeig mir ein Platz an der Sonne, wo alle Menschen zu verstehen.
0: Jij hebt een talenknobbel, hè?
1: Een beetje wel.
0: Ja, perfect Engels. En Duits ook, volgens mij Frans en Zweeds ook. Hè? Zweeds heb je ook onder de knie.
1: Ja.
0: Fantastisch. Nou, we noteren alles. En als we het niet redden, dan hebben we altijd nog vrijdag, zaterdag en zondag. Volgende week zondag. Ik heb hier nog Jeanette binnen. Die zegt, hallo mannetjes van de radio. Kan mijn fiets een stukje mee? Ik ga straks naar mijn vriendin, haar wekelijkse rozeetje en haar sapje brengen. Maar dan moet ik op de fiets weer naar huis. Alvast bedankt. Misschien is Singing in the Rain wel een toepasselijk nummer voor vandaag. In elk geval zingend naar de luwte. Fijne uitzending en ik hoop tot snel, Jeanette. Dan gaan we iemand bellen. Met wie gaan we bellen?
1: Ja, dat is Dick Kannemeijer.
0: Ja, we gaan op zoek naar Dick Kannemeijer. Dick Kannemeijer woont in?
1: Waar woonde
0: hij nou ook alweer?
1: Dat weet ik even niet meer.
0: Dick, waar woonde je?
1: Volgens mij ergens wel in Nederland.
0: Dick?
1: Oh. Ik dacht Midwolda. Dus volgens mij.
0: Midwolda. Ja, we hebben als het goed is aan de lijn Dick Kannemeijer uit Dick Wolda. Nee? Nee. Waar woon je nou ook alweer, Dick?
3: Ik woon in Midwolde, maar ik sta op het punt om op visite te gaan. Visitebezoek.
0: Dan houden we het snel. Midwolde. Hallo.
3: Midwolda.
0: Midwolda. Prachtige plek, hè? Midwolda.
3: Fantastische plek.
0: Ja. Waar ga je heen?
3: Ik ga op ziekenbezoek bij iemand die woont in Oostwold.
0: Okay. Ook een mooie plek, denk ik.
3: En ook een mooie plek, maar dat plaatje vond ik wel heel erg leuk.
0: Ja, dus zet hem even in de verf. Hou het kort, want je moet weg. En ik ben een en al hoor.
3: Oké, dankjewel.
0: Dat was het dan. Nee, jij mag nog even iets vertellen over de plaat, hè?
3: Ik hoorde van de week, ik was van de week aan het luisteren naar allemaal oude hits uit de jaren 60 en 70. Toen zag ik die rare man weer rennen over dat beeld, die dikke bij de Disney band. En dat was wel een heel vrolijk, gezellig nummer. Ik denk, die ga ik aanvragen voor de zondagmiddag.
0: We hebben hem voor je klaarstaan.
3: Yo, dankjewel.
0: Dankjewel, hoi. Hè. Hoi, hoi. Dag, Dick. Dick Kannemeijer. Uit welke plaats ook alweer? Midwolda.

0: beste reizigers, hier is uw buschauffeur. Ik heb op dit moment een medepassagier naast me staan en die wil het volgende tegen u zeggen.
1: Oude vriend, ze vallen meestal tegen als je ze herleest. De boeken die je ooit figuurlijk hebt verslonden. Want wat je daar ook vroeger mooi aan hebt gevonden, dat blijkt dan op zijn hoogste middels mooi geweest. En toch, je pakt wel eens een bandje uit een kast, blaast er het stof af en al bij de eerste zinnen wandel je lang vergeten paradijzen binnen. Weer als van ouds ontroerd en opnieuw verrast. Een vriend van wiens bestaan je amper nog iets wist, maar die je al die jaren

0: zeg, hè? A Friend Like You, Brian Wilson en Paul McCartney. Wat een duo is dat. En het is wel eens leuk, want meneer Van Aalst die ging weg. Die zegt, jongens, ik zie jullie weer over 2 weken. Fijne vakantie, zeiden wij aan Sjaak Van Aalst. En toen zei hij, Steven, ik heb nog een plaatje in mijn binnenzak zitten. En toen gaf hij me dit eventjes, dat we het even mooi konden draaien. En daarvoor, dat was ik zelf, hè?
1: Inderdaad, een gedicht van Jan Boerstoel, Oude Vriend.
0: Ja, dat is al lang geleden, zeg. Dat is helemaal niet zo heel. Ik las het best goed voor, dacht ik, of niet?
1: Heel mooi voorgedragen, ja. Ja heel gezaghebbend ook.
0: Ja, meen je dat?
1: Ja, ja.
0: Ja, het is altijd fijn om te horen. Ja, Margo Maas zit in de bus, ze heeft er zonder bril afgedaan. Dus dan weet iedereen dat ze er is. En nou wordt het natuurlijk een dolle boel in die in de bus, hè. Goed, je reist met de Magical Mystery Tour, een virtuele busreis op jouw golflengte, op jouw frequentie hier, NPO Radio 5. Wij zijn overigens dag en nacht ook te bereiken via de NPO Luister-app. Daarin kun je allemaal verzoeken indienen op het gebied van muziek, maar ook op andere gebieden, hè, Jo?
1: Ja, als je gewoon een persoonlijk verhaal kwijt wil, ook hartstikke welkom.
0: Ja.
1: Ik ben lokaal moment even wilt delen.
0: Lokaal moment delen, ja.
1: Van wat je op dat moment aan het doen bent, dat mag ook.
0: Ja. Actueel lokaal moment.
1: Ja.
0: Ja, dat is leuk, want vrijdag hebben we natuurlijk weer uitzendingen, zaterdag ook. Als je denkt van ja, ik wil dan, ik weet zeker al dat ik vrijdag daar en daar ben. Ik weet nu al mijn lokaal moment op vrijdag. En waarschijnlijk ook mijn persoonlijk nieuws. Ja, dan neem meteen even direct contact op. Dan zit jij vrijdag in de bus. Sowieso, hè, iedereen die zegt ik wil vrijdag in de bus zitten, om welke reden dan ook, zit vrijdag in die bus. Zo is het. Ik ga eens even nadenken wat we gaan doen. Wij gaan iemand bellen. En die heb ik net al een mailtje van voorgelezen, of een appje. Hallo?
2: Ja, hallo.
0: Hallo.
2: Ben je hallo,
0: met Jeanette. Ja, achter Jeanette. Ben je al weg?
2: Nee, ik heb mijn jas aangaan en ik kan niet fietsen met oortjes in en zo.
0: Nee, dat snap
2: dus, ik. Ik zit nog binnen en het regent.
0: Ja. Hier is het bij ons. Bij ons waar wij nu rijden is het een beetje... Ja, nee, regent het even niet.
2: Nou ja, dan kom ik naar jullie toe.
0: Ja. Hey, maar vertel even, want we kennen elkaar natuurlijk, want je bent vaste reiziger. Op zondag ga jij vaak naar de Luwte. Wat is de Luwte en wat ga je daar doen?
2: De Luwte is een verzorgingshuis. En daar is mijn vriendin Loes, die heeft Alzheimer, heel erg Alzheimer. Die is er opgenomen. En ik ben haar mantelzorger. En elke zondag breng ik haar een flesje rosé en een flesje sap met de was.
0: Wat goed zeg. En hoe lang blijf je daar dan?
2: Meestal een uurtje, anderhalf uur, want dan speel ik met de bewoners, die medebewoners ook vaak een spelletje als ze dat willen.
0: Ja.
2: en Lucy die loopt de hele dag, dus ja, dat is niet veel aan. Soms als we een wijntje drinken, dan gaat ze zitten. En als ze klaar is, nou, dan gaat ze weer.
0: En vindt ze het fijn als je ziet?
2: Ja. Het is vaak heel, heel ontroerd, dan gaat ze ook huilen, ja.
0: Ach.
2: Maar we kunnen niet meer praten, dat gaat niet meer.
0: Je wilt horen Gene Kelly, hè? Singing in the Rain.
2: Ja, ik dacht dat is een mooi liedje voor mij, om te fietsen.
0: Ja, voor straks lekker op de fiets. Ja, hou dit liedje in je hoofd. Dan gaat de reis veel sneller.
2: Ja, dat doe ik. Oké.
0: Nou, Jeanette, dankjewel voor je berichtje.
2: Nou, en jullie een hele fijne uitzending.
0: Jo, dag.
2: Tot ziens, doeg.

0: Luisteraars, hier op NPO Radio 5 nemen wij u mee op een avontuurlijke ontsnapping aan het alledaagse. Een busreis zo verrassend en vol onverwachte wendingen als een kaleidoscopisch schouwspel van klanken en verhalen. Stemt nu af op NPO Radio 5 en reis mee met de Magical Mystery Tour.
1: Gijs, wat heb je te koop? Paddenstoelen 100 op een hoop. Ik zet ze voor je neer. Heus meneer, dat doe ik alle jaren weer. Gijs, wat heb je te koop? Dikke zwarte wolken op een hoop. Alles in de stad gooi ik nat.
2: The Magical Mystery Tour.

0: ook weer toevallig. En Marjolein die zegt... zo gaat het bericht. Wauw, dit nummer hebben we hier echt al dagen op repeat.
1: Wat een toeval, zeg.
0: Dat is toch een toeval, hè?
1: Ongelooflijk.
0: Overigens, je reist met de Magical Mystery Tour en je kunt nog altijd inchecken. Reistijd is 28 minuten en 53 seconden. En daarna nemen we je geheel op onze kosten mee naar het Theater van het Sentiment. Kunnen we misschien al vertellen waar de voorstelling over gaat?
1: Het is leuk om nog even geheim te houden.
0: Nog even geheim. Ja. Maar de rol van presentator is natuurlijk zoals altijd...
1: Antje Montero.
0: Antje Montero. Ja. Goed, jammer. Jij wou nog even iets over Delft vertellen, dacht
1: ik. Ja, Albert die is ingestapt die in Delft, waar het droog is en wat winderig. Hij googelt af en toe dat hij over, als hij wat meer wil weten... als die dingen voorbij horen komen in het programma... kunnen we Yellow Rose of Texas draaien. Nostalgisch nummer voor hem, vindt hij lekker klinken... en dat hoor je niet zo vaak.
0: Hebben we genoteerd, Albert. Komt hij ook uit Delft of niet?
1: Dat denk ik wel, ja. Albert Amerika uit Delft.
0: Hè?
1: Albert Amerika uit Delft.
0: Oh, hij heet Amerika van zijn achternaam en hij komt uit Delft.
1: Ja.
0: Fantastisch, zeg. Lieve mensen, het is op dit moment 27 minuten over 3. En we hebben een vrij indrukwekkend appje gekregen van Femke. Ik zou zeggen, laten we naar gaan luisteren en hou je hart vast.
2: Dear Marianne. Marianne, we met when we were almost young. Marianne, je vocht de straatkat en at met de raccoons in Toronto. Marianne, je keek door het raampje hoog boven de wolken. Marianne, je sliep in een drumstel in Weesp. Marianne, jouw zwanen, reigers, vissen, muizen, honden, vogeltjes, vliegen, katten. Salute you. Marianne, elke dag voor 22 jaar lang zei ik... I love you, Marianne. Marianne, je maakte van elk huis mijn thuis. Zo lang, Marianne, tot we elkaar weer zien.

0: Ja, Heaven Must Send You, hè? Dat is mooi, hè? Van wie ook alweer?
1: Van de Elkins.
0: Ja, uit 1966. Nou weet ik het weer. En daarvoor So Long Marian van Leonard Cohen. Lieve mensen, lieve reizigers. We naderen al het einde bijna, hoor. Nog niet. We hebben nog 18 minuten reistijd. Dus als je echt per se iets wilt horen tussen nu en 4 uur... dan moet je echt... dan kun je ook een noodnummer bellen wat mij betreft. Hè? Als je echt denkt, ja, ik heb het nu nodig... 0800-3000-555. 0800-3000-555. Dat is het noodnummer. En dat, daar kunnen we zelfs muziek voor onderbreken, hè, eigenlijk. Mm-hmm. We gaan nu contact zoeken met iemand.
1: Ton Tuiniers.
0: Wat een mooie naam. Ton Tuiniers. Hallo, Ton Tuiniers.
2: Dag Stefan, Ton hier, ja.
0: Ja, Ton, wat een mooie naam. Ton
2: Tuiniers. Dank je. Ja.
0: Hebben wij elkaar al eens eerder aan de lijn gehad?
2: Dat denk ik niet, nee. Wellicht heel lang geleden, maar ja, niet recent. Nee.
0: Want de combinatie Ton en Tuiniers, die heb ik nog nooit eerder gehoord.
2: Nee.
0: Vertel, want jij wilt een geweldige band horen.
2: Ja, Teskey Brothers, ja, geweldig soulful geluid uit Australië. Ik heb ze ooit op het North Sea Jazz Festival gezien. En toen jullie Huub van der Lubbe draaiden net, dacht ik aan mijn vrouw Gertie. We hebben elkaar op... latere leeftijd ontmoet. En voor mij is Forever You and Me het meest soulvolle, diepe liefdesliedje wat ik voor haar zou kunnen draaien. Dus fantastisch dat jullie dat willen doen.
0: En is dat andersom ook zo? Is het ook haar liedje inmiddels?
2: Ja, ze houdt van de Teskey Brothers. Helaas hebben we niet samen gezien op North Sea Jazz. Maar zij had het mij cadeau gegeven trouwens voor met mijn kinderen. Dus dat was ook heel... Ja, emotioneel eigenlijk, ja. Om daar met de kinderen te zijn. En we draaien heel veel de Teskey Brothers, ja.
0: Is het te gemakkelijk als ik vraag, wil jij het aankondigen voor haar?
2: Zeker.
0: Dat doe je wel.
2: Dat ga ik doen. Ja. Dat gaan we doen.
0: Oké.
2: Lieve Gertie, speciaal voor jou, Forever You and Me van de Teskey Brothers. Op een lang en mooi leven samen.

0: Nee, wacht even, wacht even. Bang. Ik dacht dat hier ook nog de deur dicht ging. Misschien was dat op het album. Girls Never Know, Grupo Sportivo 1978. Ja, ik was te gek mee met dat hele Grupo Sportivo.
1: Echt waar?
0: En nog steeds, ze treden nog overal op.
1: Hans van den Burg.
0: Hans van den Burg. En natuurlijk, wat heette ze nou, hè? Die ook bij de Herman Brood speelde. Stom dat ik dat nou niet weet, zeg. Aan het einde van de rit. Maar daar kom ik zo wel op. Eerst even iets anders heel belangrijks. Want Roastbeef, waar we ook een fan van zijn, hadden we al een heel tijdje niks meer van gehoord. En jij hebt nieuws.
2: Klopt, dat is de nieuwe single, comeback van Roastbeef. Ja, Roos Rehberger, die werd 2 jaar geleden, kreeg de diagnose bipolaire stoornis. Dus dan ga je afwisselend door verschillende fases heen, van euforie en dat je grote somberheid hebt. Een tijdje heeft ze zich vrijwillig laten opnemen en nu is er een nieuwe single, die heet De Leugen, als aankondiging ook van een nieuw album. Dat gaat komen en een nieuwe clubtour.
0: Oké, wil jij maar aankondigen?
2: De nieuwe single dus van Roastbeef, dit is De Leugen.

0: prachtige Roast Beef. En dat is de opmaat naar het nieuwe album. Naar een nieuw album van Roast Beef. En er komt ook nog eens een hele clubtour, hè?
1: Jammer.
0: Inderdaad. Jij mag het zeggen. Jij wou iets leuks gaan doen en dat gaan we dan ook doen.
1: Ik dacht, laten we de lijnen eens opengooien voor een mooie plaat om er knallend mee uit te gaan.
0: Ja, een kleine 3 minuten moet de plaat duren. Mag de plaat duren. Bel maar 0800-3000-555. 0800-3000-555. 0800-3000-555. En die denkt, ik heb toch suggesties gegeven. Die nemen we allemaal mee. Hè? Dat gaan we allemaal wegen. En dat komt ongetwijfeld vrijdag, zaterdag of zondag terug. De lijn is dan open. 0800-3000-555. Je belt op kosten van de Magical Mystery Tour. Nul 800 3000 5.

0: Ja, dat is nu vervelend, Jan, maar nou had jij zo'n leuk idee. Maar dan zijn de lijnen, die lopen helemaal niet lekker.
1: Hef, verdorie.
0: Dus dat gaat niet lukken. Dus dan gaan we zelf een heel vrolijk nummer draaien. Ik weet dat jij dat een ontzettend leuk nummer vindt. Wil jij het aankondigen?
1: Ja. On My Radio. Selector.
0: Heerlijk.
1: Orgeltje erbij.
0: Ja.

0: deze Samuel Show, want ja, kan ook voor ons gelden, is niet elke dag te horen. Dus het is vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4. We zijn aan het einde gekomen van deze prachtige busrit. Ik wil graag voor de afkondiging het woord geven aan Jelmer Lelieveld.
1: Dankjewel Stefan. We zijn aan het einde gekomen van de Magical Mystery Tour. Deze geheel verzorgde geestverruimende busreis werd je aangeboden door mijzelf, buschauffeur Cor Snijder, Ellemij Smit en muziek uit de schatkamers van onze archivaris, meneer Van Aalst. En ook dankjewel voor het meereizen, de muziek en de verhalen.
0: Ja, en dan zometeen, lieve reizigers.

0: 1973. En de rol van presentator wordt gespeeld door niemand minder dan Aantje Montero. En wij zijn dag en nacht bereikbaar via magical@radio5.nl. Dank voor uw komst, dank Jelmer en tot vrijdag.
1: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
2: The magical mystery tour is hoping to take you away, to take you away, to take you away.
3: Maak morgen mee. KRO NCRV.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.

0: NPO Luisterapp.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
8: Oud-commando's Ray Klaasens en Die Carter strijden tegen elkaar in een ultiem militair kampioenschap. 2 teams, 1 missie.
9: Het gaat erom dat je jezelf voorbij die grens kunt pushen.
8: Alleen de besten bereiken Final Patrol. Wie wordt de ultieme strijder? Strijders. Morgen 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben gekregen. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. En de voorzitter van de Pride Walk in Almere werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Misstanden in de verhuursector worden in Utrecht binnenkort harder aangepakt. De gemeente mag sinds 2 jaar op basis van een klacht een verhuurder een boete geven. Maar dat gebeurde vorig jaar maar 1 keer. Volgens het Utrechtse college durven veel inwoners geen melding te doen van hoge kosten of discriminatie, omdat ze blij zijn dat ze een woning hebben. Utrecht bekijkt nu hoe er sneller een boete kan worden gegeven. De marechaussee geeft in beslag genomen geld terug aan een man uit Litouwen. Bij een controle in Venlo bleek hij €24.000 cash bij zich te hebben. Hij zei dat hij dat geld had gewonnen in het casino. De marechaussee geloofde dat niet, maar na onderzoek bleek dat het toch waar was. En het weer verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog en het is 11 tot 15 graden. Vanavond minder buien en morgen bewolkt, maar wel droog. En het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
14: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij Theater van het Sentiment. Het is vandaag donderdag 11 oktober 1973. Nederland loopt massaal naar de bioscoop voor de film Turks Fruit. En qua muziek hoor je eigenlijk van alles. Van Demis Roussos naar de Rolling Stones en onze eigen Golden Earring. Ik ben 4 jaar en begin al aardig te wennen op de kleuterschool. Wat zijn jouw herinneringen aan dit jaar? En hoe oud ben jij en wat ben je aan het doen? Laat het vooral weten via de NPO Luister-app of bel naar de studio 0800 3000 555. Martine zit helemaal voor je klaar. We zijn begonnen. Dit is Theater van het Sentiment met op ons podium Chris Montes met

Zijn je tanden echt wit? Is je adem werkelijk fris? Ook van zo dichtbij? Ja, dat kan met Close-Up. De unieke tandpasta en mondverfrisser in één. Met twee ingrediënten die tanden witter maken en een echte mondverfrisser. Transparant zuiver Close-Up rood of Close-Up groen voor wie van mint houdt. Close-Up geeft niet alleen de friste adem van dichtbij, maar ook de witste tanden van dichtbij. Close-Up geeft zekerheid.

0: Caroline van Status Quo. Een grote hit vandaag, 11 oktober 1973 in Engeland. Ja, en wat gebeurt er nog meer allemaal vandaag? Donderdag 11 oktober 1973. Het staat allemaal in de kranten. En dat ga ik eens even met jullie doornemen. De Verenigde Staten zitten met een groot probleem, want vice-president Spiro Agnew is afgetreden. Hij wordt verdacht van belastingontduiking en het aannemen van steekpenningen. President Nixon is daarom hard op zoek naar een opvolger. Er zijn steeds vaker kinderen betrokken bij ongelukken in het verkeer. Ze hebben geen besef van hoe gevaarlijk het verkeer kan zijn. De overheid is daarom een campagne gestart om kleuters verkeersbewuster te maken. Ze hebben gezocht naar een vorm die specifiek kinderen aanspreekt.
1: Nou, Jan Klaassen, als jij gezien zou hebben wat ik gezien heb, dan was jij ook boos geworden. Oh ja, ik heb gezien dat kinderen met een voetbal, met rolschaatsen en met een step midden op de rijbaan spelen. Ja, ik heb zelfs gezien dat ze tussen stilstaande auto's zomaar de weg opholen. Oh, is dat echt waar, jongens en meisjes? Hebben jullie dat gedaan? Nou, dat geloof ik niet. Dat zijn het beslist andere kinderen geweest, meneer. Nee, echt niet, Jan Klaassen. Want als ik hier zo eens rondkijk, ja, dan zie ik er verschillende kinderen bij die dat ook gedaan hebben. Is dat eerlijk waar, jongens en meisjes? Nee? Nou, als dat zo was, dan vond ik het echt niet leuk, hoor. Dat echt niet leuk.
0: De Nederlandse pomphouders dreigen met actie. Ze zijn boos over de verhoging van de benzineaccijns en overwegen uit protest een uur lang alle benzinepompen dicht te gooien. De CHU heeft een nieuwe fractievoorzitter, Rolof Kruizinga. Hij komt oorspronkelijk uit de medische wereld. Dus ook voor zijn vrouw is het nog even wennen dat hij nu ineens zo'n hoge politieke functie heeft.
2: Hebt u nou vroeger, toen u hem pas kende, in uw man al een politicus van formaat gezien?
3: Nee, helemaal niet. Hij was er altijd wel belangstellend voor je. Dat is misschien wel grappig om even te vertellen dat ik eigenlijk de schuld ben dat hij lid van de CHU geworden is. Ik zeg, als je nou zoveel belangstelling hebt, doe er dan ook wat aan en word actief lid. Maar nooit vooruit gezien dat het natuurlijk zo zou lopen. Ik dacht dat ik rustig met een ordeningskind uitgetrouwd was, maar iets wat anders uitgepakt.
2: Een politiek leider zag u niet in die tijd?
3: Nee hoor, nee. Een goed medicus.
0: In Amsterdam heeft een echtpaar een opvallende oplossing gevonden tegen inbrekers. Ze laten 19-jarige politieagenten bij hen inwonen. Zij heeft een kamer, het echtpaar voelt zich veiliger en door haar onregelmatige diensten staat er ook nog regelmatig een politieauto voor de deur. Huur, 10 gulden per week. We kijken veel televisie. Heel veel televisie zelfs. Bij een recente marathonuitzending van de AVRO bleven 110.000 Nederlanders bijna 18 uur lang voor de televisie zitten. Van 7 uur 's morgens tot bijna 1 uur 's nachts. En wat was er dan al zo te zien? Nou, dat is Tita Tovenaar, Beertje Kolakol, Popeye, All in the Family, Willem Duis en dit.
4: Vanavond in Van Gewest tot Gewest. Wees zuinig met stroom, zegt de eisencentrale. En Zeeuwse sieraden worden nog steeds gemaakt.

0: ja, de man die als geen ander de liefde kan bezingen. Hij zingt over dansen zoals onze ouders dat vroeger deden. Dicht tegen elkaar aan, wang tegen wang. En misschien hadden ze het zo gek nog niet bekeken. Deze week maakt hij een enorme sprong in de top 40. Van nummer 30 naar nummer 11. Charles Aznavour dus met The Old Fashioned Way.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Twee platen gaan weer de strijd met elkaar aan en jij bepaalt wie dit duel wint. Kies je dit of kies je dat? En vandaag gaat het tussen The Morning After.
2: Oh, can't you

Ja, twee grote filmsongs staan vandaag tegenover elkaar. Maureen McGovern probeert met The Morning After de ramp uit de Poseidon Adventure te overleven. En Paul McCartney en The Wings gooien voor James Bond juist alle registers open in Live and Let Die. Wordt het de hoopvolle ballad die na de storm weer licht ziet, of de explosieve Bond-song die meteen vol in de aanval gaat? Welke song verdient volgens jou de hoofdrol? Nou, we gaan eens even kijken wat de tussenstand is. En dan, dan zie ik eigenlijk wel dat The Morning After ver voor staat op Live and Let Die. Nou, dat verbaast me dan toch. Want Live and Let Die is natuurlijk best wel bekend van de Bond-films. Maar ja, de luisteraar bepaalt. En er kan overigens nog van alles gebeuren. En je weet het, met de winnaar sluiten wij straks deze voorstelling af. Dus op wie stem jij? Laat het mij weten via de NPO Luister-app. Of bel naar 0800 3000 555. En vergeet het niet, hè. Vertel er vooral bij te vertellen waarom. Dum, dum.

Mini Mini van Mouth en McNeil. Ja, de reacties stromen binnen op ons duel, dit of dat. En ik ga eens even kijken wat jullie allemaal zeggen. Ik zie dat Sylviane, zij stemt op Live and Let Die. Maar eigenlijk meer zegt ze omdat mijn favoriete actrice Jane Seymour de Bond Girl was. Oh ja, Jane Seymour, Dr. Quinn, The Medicine Woman. Ja, ik ben er ook fan van. Ik vind het eigenlijk leuker, zegt ze, dan dat ik dat nummer zo geweldig vind. Nou goed, we hebben in ieder geval toch een streepje gezet bij Live and Let Die. En dan Alfred Klep, hij zegt ook, ik geef een stem uit op Live and Let Die. Die heb ik gisteren nog live gespeeld zien worden. Nou, Alfred, dat is toch bijzonder. Wat leuk. Geweldig. Maar ja, de Beatles krijgen ook een... De Morning After krijgt ook een stem van Hans. Hij zegt, ik vind beide songs wel wat. Maar ja, toch heb ik meer zin in het romantische Morning After. Nou, Hans, het staat bij deze genoteerd.

0: groots met onderweg. De tekst is van Lennart Nijg en het komt van de B-kant van het nummer Jimmy, dat op onze kroondag in de tipparade staat. Ja, ik zag een hele pagina in de krant met een advertentie voor maandverband. OB adverteert met iets nieuws, namelijk maandverband met een hechtstrip. Gewoon in je onderbroek plakken en klaar. Geen gedoe meer met spelden of gordeltjes. De fabrikant belooft dubbele zekerheid. Maar hoe revolutionair is dat eigenlijk? En wat gebruiken vrouwen dan tot nu toe? Inger Schiemer is conservator bij het Openluchtmuseum. Inge, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Inge, maandverband dat je gewoon in je onderbroek kunt plakken. Dat klinkt wel als een hele vooruitgang in 1973.
1: Zeker, dat was echt een nieuwe uitvinding begin jaren 70.
0: Ja, want wat was het tot dan toe?
1: Ja, nou, er waren verschillende dingen. Aan de ene kant wasbaar maandverband, wat je aan een gordeltje bevestigde rond je middel. En aan de andere kant was er ook eigenlijk al heel lang wegwerpmaandverband. En dat deed je ook eigenlijk in een gordeltje.
0: Ja, precies.
1: En met de uiteinden knoopte je dat vast aan een gordeltje, zodat het een beetje bleef zitten.
0: Ja. Gedoe,
1: maar die plakstrip, dat was wel echt een uitvinding.
0: Nou, inderdaad.
1: En zoals dat vaak is met uitvindingen, in het begin werkt dat toch nog niet helemaal zo goed.
0: Ja, want wat zijn
1: maar
0: dan de eerste reacties? Ja, vertel.
1: Nou, de eerste reacties. Ik heb een aantal mensen gesproken enkele jaren geleden bij een groot verzamelproject over menstruatieproducten. Ja. Dus ik wilde weten hoe ervoeren jullie die. Ja, die innovaties ook natuurlijk. En toen zei iemand, ja, die eerste plakstrips, dat was ook niks. Het verband bleef toch niet zo goed zitten.
0: Ja.
1: En iemand anders zei, het was nog steeds heel dik maandverband. En het was vrij hard, dus het schuurde langs de binnenkant van je bovenbenen.
0: Ja.
1: En dat deed natuurlijk na een paar dagen onwijs zeer. Maar goed, na een tijdje was dat natuurlijk wel een hele welkome aanvulling. En iedereen die nu menstruatieproducten gebruikt, die weet, die plakstrip is nooit meer weggegaan.
0: Nee, precies. Nou, in een voorlichtingsfilmpje voor de jeugd hoorde ik het volgende voorbij komen.
2: Ze is in de puberteit. Dat betekent dat ze van meisje vrouw wordt. Maandverband wordt vastgemaakt aan een gordeltje. Je kunt echter ook een periodebroekje of slipje gebruiken.
0: Nou, waarom ze hier nou weer een mannenstem voor hebben gebruikt, dat is dan weer een raadsel.

0: in de puberteit. Dat betekent dat ze van meisje vrouw wordt. Maandverband wordt vastgemaakt aan een gordeltje. Je kunt echter ook een periodebroekje of slipje gebruiken.
1: Nou, waarom ze hier nou weer een mannenstem voor hebben gebruikt, dat is dan weer een raadsel. Daar had ik dan weer niet voor gekozen, maar goed. Dat ben ik. Even kijken. Ja, dit is dus tot nu toe hoe het ging. Is het eigenlijk allemaal wegwerpmaatverband of wordt er ook nog iets gewassen?
2: Ja, er werd in die tijd nog wel wat gewassen, maar ik denk dat dat vooral voor vrouwen was die het al heel lang gebruikten. Dat was bij maandverband. Want jongere vrouwen die waren in deze tijd toch echt wel allemaal wegwerpmaandverband aan het gebruiken. En sommigen ook tampons.
1: Ja, er ontstaat dus wel een hele markt, hè, voor maandverband. En hoe spelen fabrikanten daarop in 1973?
2: Nou, deze advertentie is wel heel erg duidelijk daarin. Die zegt, het is een product voor moderne vrouwen. Het is voor de dagelijkse hygiëne. Het geeft dubbele zekerheid. En dat staat er niet één keer in, maar wel drie keer. Ja. Het is zacht. Het draagcomfort is groot. Je hebt grote bewegingsvrijheid. Dus ja, dit wordt aangeprezen met allemaal woorden die we ook nog steeds kennen. Die dus allemaal ook gaan over je prettig en vrij voelen om te doen wat je wil als je menstrueert.
1: Ja, precies. Ja, maar
2: en die mannenstem, dat is eigenlijk helemaal niet gek, hè? Want in die tijd was zo'n man, die had ook die stem, die geeft ook vertrouwen. Hij weet echt wat goed voor je is. Het is okay. Ik denk dat ze bewust hebben gekozen voor een mannenstem. Terwijl je nu zou denken, je hebt liever een stem van een vrouw die weet wat het is.
1: Exact, ja.
2: Die uit eigen ervaring. Dus dat geeft een andere vorm van vertrouwen of zo.
1: Helemaal eens. Maar ja, al dat wegwerpmaandverband moet natuurlijk ook wel ergens blijven. Dus wat gebeurt daar dan mee?
2: Ja, nou, dit betekende natuurlijk dat er ook prullenbakjes moesten komen op toiletten. Ja. Dat was in het begin nog helemaal niet zo gangbaar en in bepaalde sectoren helemaal niet. Dus ik heb verschillende vrouwen gesproken die in het leger werkten. En die dan vertelden dat er geen prullenbakken waren op de damestoiletten, dat er eerst überhaupt geen damestoiletten waren. Ja. Dus dat zij de hele tijd hun gebruikte en ook hun nieuwe maandverband, wat ze dan moesten gaan indoen, mee moesten smokkelen in mouwen, in broeken, in zakken, in tassen. Dus dat vroeg wel iets iets van creativiteit.
1: Ja,
2: en er waren ook wel op sommige scholen, waren bijvoorbeeld maandverbandverbranders.
1: Oh, wauw.
2: En nou, dat heeft niet zo heel lang bestaan. Maar ja, dan moest je buiten het toilet, moest je je gebruikte maandverband in zo'n verbrander stoppen.
1: Ja.
2: En dat gaf natuurlijk in één keer geluid. En ook een hele vieze geur, want wat je ook verbrandt, dat stinkt natuurlijk enorm. Maar dat was ook een tijdje dat men probeerde van, oh, misschien is dit een goede manier om dat maandverband weg te gooien. Maar dat heeft maar een paar jaar gefunctioneerd.
1: Ja, inderdaad. Nou goed. Wat een mooie verhalen. Conservator Inge Schriemer, dank je wel. En als mensen meer willen zien of horen en meemaken rondom menstruatieproducten, kunnen ze langskomen bij het Openluchtmuseum. Dank je wel. Ik zie nog een grappige reactie van Xandra in de app voorbij komen. Ze zegt lachen. Dat eerste stukje over dat plak maandverband. Bij ons kwam iemand voor een marktonderzoek langs. En mijn moeder zei dat ze wel 5 dochters had. Nou, die man was daar zo content mee dat hij heel zijn testvoorraad bij ons meteen achterliet. Hartstikke leuk. Dankjewel voor deze leuke reactie, Xandra.

0: Sir Henk.
1: Ja?
0: Liefje, weet je het al?
1: Nou ja, zeg het maar, liefje.
0: Henk is jonge jenever, dus eindeloos.
1: Hoezo eindeloos?
0: Nou, die nieuwe fles van Henk is, die is zo lang.
2: Ja, Henk is jonge jenever. Nu in die lange, koele fles. Haal Henk is in huis.

0: Knocking on Heaven's Door blijft een heerlijk nummer van Bob Dylan. Een grote hit vandaag op onze kroondag in Engeland. En daarvoor hoorde je Oh Baby van Gilbert O'Sullivan. Ja, ik ga eens even kijken hoe het zit met ons duel, dit of dat. En dan zie ik dat de tussenstand nog steeds is dat The Morning After van Maureen McCoven toch wel erg voorstaat op Live and Let Die van Paul McCartney en Wings. En bij mij in de spotlight heb ik Janine. Klopt dat?
1: Hallo?
0: Ja, hi.
1: Nee, geen Janine. Nee. Janny.
0: Oh, Janny. Ach, ik heb het verkeerd. Ja, sorry. Inderdaad. Janny. Ja, het begon met een J. Dat had ik dan goed. Een hele goede middag. Janny, hoe oud ben jij in 1973?
1: In 73? Oeh, even kijken. Dan moet ik even gauw puzzelen. 16?
0: 16. Oké, mooie leeftijd, leeftijd. Lekker aan puberen.
1: Ja.
0: En waar woon je?
1: Ik woon in Friezeveen.
0: In Friezeveen. En je bent 16 jaar? Audio. Ja, precies. Je bent 16 jaar, je woont... En wat ben je aan het doen? Je zit natuurlijk op school, denk ik?
1: 16, ja. Ik zit nog op school dan, ja. Maar toen woon ik in Almelo. Ik ben al getrouwd en ik woon nu in Friezeveen.
0: Ah, maar toen woon je in Almelo. Ja, precies. Ja, het is nu 1973, hè? Dus okay. Je bent 16 en je woont in Almelo. En je zit lekker op school. En je hebt nu je stem uitgebracht. Op wie heb jij gestemd?
1: Op James Bond.
0: En waarom?
1: Ja, de nostalgie.
0: Nostalgie?
1: Ja, we keken veel met mijn man. Ik heb die films allemaal gekeken, dus...
0: Ja, dus het nummer herinnert jou gewoon aan de tijd dat je met je man die James Bond films keek.
1: Ja,
0: precies. Ja, dat is leuk, hè? Dat zijn dus die herinneringen, het sentiment, wat we hier bij Theater van het Sentiment altijd naar op zoek zijn. Nou ja, dat is goed, Janny, dat jij op ze gestemd hebt, want ze staan nog achter.
1: Ja, daarom juist.
0: Ja, nee, daarom. Dus ze hebben nog wat stemmen nodig. Er kan nog van alles gebeuren, maar vooralsnog hebben ze nog stemmen nodig. Kun jij een oproepje doen aan iedereen om toch vooral te gaan stemmen op Live and Let Die?
1: Ja, nou, ik zou zeggen, iedereen stem erop.
0: Ja, waarom?
1: Nou, omdat het gewoon een goed nummer is. Mooi nummer.
0: Oké, heel goed. Ja. Nou, jij stemt op Live and Let Die, maar ik heb nog iemand anders in de spotlight staan. En dat is Hans. Hans, goedemiddag.
2: Ja. Hallo, goedemiddag.
0: Hallo Hans, goedemiddag. Hoe oud ben je in 1973?
2: Ik op slag van 7, zeg maar. Ik word over ruim een week 7.
0: Oké, heel goed. En waar woon je? In die tijd?
2: Ik woon in Voorschoten bij Leiden.
0: Oké, heel goed. Nou, dan zit je nog op de lagere school. En jij hebt een stem uitgebracht op The Morning After, toch?
2: Ja, ik had wel zin in iets sfeervols, iets romantisch.
0: Oh, vertel.
2: Nou, niet met een bepaalde herinneringen uit die tijd. Mijn eerste kinderlijke verliefdheden begonnen zelfs pas rond 1975 zo ongeveer.
0: Ja.
2: Dus daar was ik nog helemaal niet mee bezig. Maar ja, gewoon een beetje lekker sfeervol, een beetje gezellige muziek.
0: Ja.
2: Dat vond ik wel leuk om iets, gewoon iets gezelligs te horen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dat kan een hele goede reden zijn. Nou, ze staan voor, maar nou ja, goed, ik vind het gewoon hartstikke leuk om je toch even de gelegenheid te geven om een klein oproepje te doen aan iedereen. Waarom jij toch vindt dat mensen moeten stemmen op The Morning After. Dus pak je moment.
2: Nou, mensen, als jullie iets moois en gezelligs en sfeervols en romantisch willen horen en gewoon op zo'n sfeervolle manier de uitzending afgesloten willen zien en horen worden, stem vooral op The Morning After, zou ik zeggen.
0: Nou, wat een ontzettend mooie oproep. Dankjewel Hans en dankjewel Janny.
1: Okay.
0: Ik duim voor jullie beiden. Dag.
2: Ja, oké.

0: Radar Love van de Golden Earrings blijft een goed nummer, hè? Staat op nummer 2 in de Nederlandse top 40. Ja, zometeen spelen we zoals altijd het sentimentspel. Wat weet jij nog van 1973? Nou, wil je meedoen en kans maken op dat felbegeerde autootje van het sentiment? Raad dan eerst even van wie deze stem is.
1: Kunt u onze weg naar Hamelen vertellen, meneer?
0: Ja, weet jij het? Laat het dan weten in de NPO-luister-app of bel naar 0800-3000-555. En wie weet spelen wij dan straks samen het sentimentspel. Dit was alweer de eerste helft over deze voorstelling van 11 oktober 1973. Wij nemen even een kleine pauze, maar ik heb voor jullie een nummer klaarstaan dat je lekker kunt meezingen. Jimmy Helms, gonna make you an offer you can't refuse. Tot zo!

0: Psst.
1: Wil jij alles leren over podcasting?
0: Of droom je van werken bij de radio?
1: Meld je dan aan voor de KRO-NCRV Radioschool.
0: Want wij helpen jou de beste te worden.
1: En het kost je niks.
2: Nou ja, misschien alleen wat tijd.
0: Check karoncrv.nl/radioschool.
1: En maak werk van die radiodroom.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen.

0: www.ondernemerschap.com.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
4: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
2: Nu bij Dirk, Café Pindakaas. 1,49. Word je groot van.
5: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Polen is iemand gearresteerd voor de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Ook is er onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. En eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op doel. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, de regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13, vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO-NCRV.

0: Uriah Heep.
1: Welkom op het podium van de herinnering. Mag ik een daverend applaus voor uw gastvrouw, Antje Montero.
2: Uriah Heep is me living, dat was het. En welkom terug bij de tweede helft van het theater van het sentiment. Over donderdag 11 oktober 1973. En voor de pauze liet ik deze stem horen.
3: Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
2: Weet jij wie het is? Geef het goede antwoord dan door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet, maak jij dan kans op het autootje. Ja, zometeen gaan we het hebben over de kinderliedjes van de prinsjes. En lees ik herinneringen van jullie voor. Wat ben jij aan het doen in 1973? Blijf jouw herinneringen vooral doorgeven via de NPO Luister-app. Maar eerst mag ik Rob de Nijs uitnodigen op ons podium met Dag, zuster Ursula.

0: toch ook een heerlijk nummer van onze Rob de Nijs. Ja, we hebben een mooie herinnering binnengekregen in de NPO Luister-app. En ik heb bij mij in de spotlight daarom ook Cornelia uit Oostenrijk op het podium staan. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Een hele goedemiddag. Vertel, wat is jouw herinnering aan 1973?
1: Nou, in dat jaar ben ik getrouwd op 28 september... met als 19-jarig meisje met mijn 19-jarige eerste vriendje Johan.
0: Ja, bijzonder.
1: Ja, heel bijzonder.
0: En heb je nog een mooie herinnering aan de bruiloft? Vertel.
1: Ja, aan de bruiloft, ja, aan de hele dag. Want ik ben de oudste van het gezin, dus van 5 kinderen. Dus mijn moeder was helemaal in rip en roer. Iedereen kreeg bruidsuikers.
0: Ja.
1: En het waaide heel erg hard. En we woonden aan de dijk, dus we moesten op de kaas, zoals wij dat zeggen, moesten we foto's maken, maar dat was bijna niet te doen. Omdat mijn hoed afwaaide en alles waaide om, mijn sluier en mijn sleep. En daarna zijn we naar Bakken Boven, noemden wij dat, in Lekkerkerk. Dat is de zaal waar je dan je bruiloft hield.
0: Ja.
1: En met ruim 150, 200 mensen hebben we daar feest gevierd.
0: Een stormachtige, maar toch onvergetelijke dag.
1: Absoluut.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Mooi. En Johan, je 19-jarige Johan, nog steeds je grote liefde?
1: Ja, Johan zit hier nog naast me op de bank.
0: Dat is toch te
1: leuk. Grote liefde.
0: Dat vind ik zo mooi om te horen. 53 jaar getrouwd, lees ik hier in jouw app. Mooi hoor, gefeliciteerd. En nu samen luisteren naar dit theater.
1: Precies. Hartstikke leuk.
0: Nou, superleuk. Dankjewel Cornelia dat je deze mooie herinnering met ons wilde delen vandaag bij het Theater van het Sentiment.
1: Dankjewel hoor, graag gedaan.
0: Oké, dag en dag Johan. Doeg.
2: Dit of dat. Dit of dat.
0: Dit of dat, wie kies jij? Twee topplaten staan tegenover elkaar in de ring. En jullie bepalen wie er wint en straks gedraaid wordt. En vandaag gaat de strijd tussen The Morning After.
3: Open.

muzikaal duel tussen twee filmsongs uit 1973. Met aan de ene kant natuurlijk Maureen McGovern na de scheepsramp uit The Poseidon Adventure, een boodschap van hoop. En dan aan de andere kant zorgt Paul McCartney met de titelsong van de nieuwe James Bond film voor spanning, gitaren en explosies. Ja, dus kies jij voor het rustige bijkomen op The Morning After, of ga je vol in de achtervolging met Live and Let Die. Ik ga eens heel even kijken wat de tussenstand is. Ja, en dan zie ik toch dat jullie massaal nog steeds hebben gekozen voor The Morning After tot nu toe. Maar er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. We zijn nog niet aan het einde van deze voorstelling. Ja, en ik ben benieuwd welke plaat gaan we draaien. Blijft het dan toch bij The Morning After? Of gaat Live and Let Die misschien beginnen aan een inhaalslag? Het is allemaal aan jullie. Geef nu door wie volgens jou moet winnen. En natuurlijk waarom. En dat kan via de NPO Luister-app of door te bellen naar 0800-3000-555. Dankjewel alvast voor het delen en vertel ook vooral erbij waarom jij je stem uitbrengt.

0: Demos Roussos, my friend, the wind, bij NPO Radio 5. Het is donderdag 11 oktober 1973 en je kunt er niet omheen. De herfst is nu echt begonnen. Het weer is omgeslagen. De paddenstoelen schieten uit de grond en blaadjes beginnen langzaam te verkleuren.
1: We gaan nog eens kijken in het herfstbos. Weten jullie nog welke boom dit is? Een onregelmatige kruin met bladeren die nog wel wat zonlicht doorlaat. Een blad dat eruit ziet of het 5 aparte bladeren zijn. Een nogal ruwe stam. Natuurlijk, een kastanjeboom.
0: Het Nederlands elftal heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Polen. Oranje bereidt zich voor op de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen België. De compactcassette viert zijn 10e verjaardag. Philips introduceerde het cassettebandje in 1963. En 10 jaar later is het kleinste bandje niet meer weg te denken uit steeds meer Nederlandse huiskamers. En Winkel Publiek van Utrecht kreeg gisteren de moeilijke vraag: wat is vrijheid?
2: Totale vrijheid, nou, dat is niet mogelijk.
3: Hoe komt dat?
2: Ergens ben je altijd gebonden aan iets. Zij het aan codes. Of zij het aan je eigen geweten, bij wijze van spreken. Dat dwingt je om ergens dus niet vrij te zijn. In je doen en laten.
4: Vrijheid. Dat de mensen die hem overal bewegen kan. Dat is vrijheid.
3: Ervaart u vrijheid?
4: Ik vrouw vrijheid, ja.
3: Ja.
4: En ik ben vrij.
3: Ja.
4: Ik kan gaan en staan waar ik zelf wil.
5: Om mijn vrijheid?
3: Ja.
5: Om zomaar te lopen en doen wat ik zelf wil. Om te doen en te laten wat je wil.
3: En doet u en laat u wat u wil?
5: Nou, dat kan niet altijd.
0: Twee oudere dames zorgen in Rotterdam voor veel verwarring. Zij gaan langs de deuren om te collecteren namens het Liefdesleger des Heils. De naam klinkt verdacht veel op het echte Leger des Heils. En ook hun uniformen lijken erop. Nou, de politie is er inmiddels mee bezig. Radio Veronica wil het wereldrecord Rolling Stones draaien op de radio verbreken. Het record staat op 8 uur, maar de zeezender maakt er meteen 15 uur van. Ze beginnen morgen om 12 uur 's middags en gaan door tot diep in de nacht. Mick Jagger heeft er in ieder geval veel zin in.
6: This is Mick Jagger and hope you can be listening to Radio Veronica on the 12th of October when we're going to have a really a lot of Rolling Stones records. Okay.

0: Oh meneer, kunt u even een dreugel bedraaien? Ik heb niet naar de vingers.
1: Doe maar natuurlijk glazen wassen, mag ik dat zelf ook, hè?
0: Dat is toe meneer, dit is er toch 40 in.
2: Druk, hele beste halve zwaar.
3: Het theater van het sentiment. Met Antje Montero.

0: Je luistert naar Theater van het Sentiment met Cats, Marie Baia en daarvoor Rod Stewart, Oh No, Not My Baby. Ja, ook op Paleis het Loo wordt vandaag een plaatje opgezet. En de discjockey van dienst is Prins Maurits. Hij is 6 jaar oud en heeft samen met zijn broertjes Bernard en Pieter Christiaan een LP samengesteld. De 3 zoontjes van Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven mochten uit een groot aantal kinderliedjes hun 16 favorieten kiezen. En hun smaak is behoorlijk veelzijdig. Van Beertje Kollekol en Rudy Karel tot Rob de Nijs en de Damrakkertjes.
1: Ik

De eerste exemplaren zijn gisteren afgeleverd op het paleis. En niet alleen de prinsjes krijgen er eentje, ook hun ouders krijgen een exemplaar. Maurits heeft weinig geduld. Als de oudste van de drie mag hij de plaat meteen op zijn eigen pick-up leggen. Zijn broertje Bernard kijkt toe en even later schallen de kinderliedjes door het paleis. De krant noemt Maurits vandaag dan ook toepasselijk Disjockey Maurits. Er staat niet alleen muziek voor de allerkleinste op, ook Connie Fink vinden ze een feestje om naar te luisteren. Ja.

Ja, en vanaf vandaag kunnen wij de plaat thuis ook opzetten. Er zijn namelijk 20.000 exemplaren geperst en hij kost een tientje. De opbrengst gaat naar het Nederlandse Rode Kruis, waar prinses Margriet nou bij betrokken is. En dan wil je natuurlijk weten wat er nog meer op staat. Nou, nog meer schellebellen en damrakketjes. Ed en Willem Bever, Hetty Blok en Leen Jongewaard. En natuurlijk ook de muziek uit de televisieserie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Want daar zijn de prinsjes, net als alle niet-koninklijke kindjes trouwens, groot fan van.

0: romige garnering van koffie, cake, vruchten en noem maar op. 63 cent per pakje.
1: Prison call in Ancient Uso.
2: You the cool maze, say one prison call in Ancient Uso. Alright.
3: Terug naar toen.
4: In een 2 uur durende matinee voorstelling
3: met Antje Montero.

0: Adriano Celentano met een titel die zo ingewikkeld is dat ik hem niet ga uitspreken. Ik ga het niet eens proberen. En daarvoor hoorde je David Bowie met Lady Grinning Soul. We gaan een spelletje spelen.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij nog van 1973? Nou, dat ga ik vragen aan Barbara Elskamp. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Welkom bij mij op het podium. Barbara, hoe oud ben jij in 1973?
5: Ik ben nu 15, bijna 16.
0: Bijna 16, lekker in je puberjaren, ja. Heerlijk. Je zit nog op school, denk ik?
5: Ik zit op het gymnasium in Arnhem.
0: In Arnhem.
5: En doe de derde nog een jaartje over.
0: Ja, dat moet toch ook allemaal kunnen, hè?
5: Ja.
0: Het is vast allemaal goed gekomen daarna.
5: Het is helemaal goed gekomen daarna.
0: Het is helemaal goed gekomen, fijn. Nou, wij gaan samen een quiz spelen over het jaar 1973. En je wint het Theater van het Sentiment miniatuurautootje al bij 3 vragen goed. Nou, en 1 punt, lieve Barbara, die heb jij al binnen. Want de vraag was natuurlijk, wie is dit nou?
5: Dat was Rob de Nes.
6: Kunt u onze weg naar Hamelen vertellen, meneer?
0: Ja, je riep het al, hè? Rob de Nijs kon natuurlijk niet missen. 1 punt heb je al binnen, dus we gaan meteen door naar vraag 2. Ben je er klaar voor?
5: Ik ben er klaar voor.
0: Goed. Wie is in 1973 de president van Amerika?
5: Ik heb hem voorbij horen komen.
0: Roep er gewoon een paar. Misschien zit hij er wel
5: Nixon.
0: Bij. Ja, hartstikke goed. Ja. We keuren hem helemaal goed, ja. Ik hoorde alleen Nixon. Ik doe net of ik de rest niet had gehoord. Oké.
5: Ja.
0: Vraag 3. Jij krijgt zometeen 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen over een onderwerp uit 1973. En jij moet minimaal 3 belangrijke

0: punten genoemd hebben. En ik zeg altijd, roep maar gewoon alles wat meteen in je opkomt. Dan houden wij wel bij of het klopt. We gaan beginnen. Wat weet jij van prinses Margriet?
1: Heeft drie kinderen. Vier zonen. Drie daarvan hebben een kerst-CD samen, of een kerst-LP samen mogen stellen. Maurits, Floris en Christian, geloof ik.
0: Ja.
1: Ze wonen op Kasteel het Loo. Ze is getrouwd met Pieter van Vollenhoven. Ze is de jongere zuster van onze koningin Beatrix.
0: Ja, op de valreep en de vierde erbij. Maar je had er al drie goed, dus van harte gefeliciteerd. Je hebt het oudertje gewonnen, Barbara.
1: Wat leuk!
0: Ja, je had ook nog kunnen noemen drie zussen natuurlijk. Het Koningshuis, maar dat zei je al wel. Het Rode Kruis had je ook nog kunnen noemen.
1: Ja.
0: En het is de derde dochter van koningin Juliana. Maar goed, het maakt allemaal niet meer uit. Want je hebt al gewonnen. Alleen wil ik nog aan jou vragen, lieve Barbara. We hebben nog een vraag 4. Toch wel leuk om voor een bonusvraag te gaan, toch?
1: Tuurlijk.
0: Ja, zo is het. Dan mag jij de categorie kiezen. Wil je een vraag over alter ego's of over wereldrecords?
1: Doe die alter ego's maar. Dat interesseert me.
0: Nou, oké, heel goed. Noem een alter ego van David Bowie.
1: Ziggy Stardust.
0: Nou, wat goed. Heel knap. Ja.
1: In die leeftijd was dat natuurlijk een hele knappe man.
0: Ja, precies. Heel goed. het was eigenlijk een bonusvraag, want je had hem al gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Blijf even hangen, want Martine gaat al jouw gegevens noteren. En dan komt het Theater van het Sentiment miniatuurautootje natuurlijk jouw kant op.
1: Wat leuk.
0: Dankjewel voor het meespelen.
1: Graag gedaan. Veel succes met het programma.
0: Dankjewel.

van de mooiste nummers van de Rolling Stones, Angel. Ja, ik zie leuke reacties voorbij komen bij Theater van het Sentiment in onze NPO-app. Wat deed jij in 1973? Nou, Gonnie zegt, hoi Antje, in 1973 deed ik eindexamen voor de allerlaatste HBS-klas op het Johan de Witt Lyceum in Scheveningen. En Leslie zegt, ja, ik was vandaag precies 3 weken, 6 jaar... en ik mocht naar de eerste klas. Nou, dat ging er nog om, want de kleuterjuf vond mij eigenlijk te jong om naar de grote school te gaan, maar ik heb volgehouden en zei dat ik wilde leren sommetjes maken en wilde leren schrijven. Dus mocht ik toch door naar de eerste klas. Nou, hartstikke leuk. En Henneke laat ook een hele leuke herinnering achter. Oktober 1973 zit ik in de 6e klas van een heel klein schooltje in het dorpje Moerdijk. Ik ben daar halverwege de 4e klas op school gekomen. De enige schoolmeester was erg actief, zowel onder schooltijd als daarna. Helaas ging hij in oktober 1973 naar een andere school en moesten we allemaal wennen aan een andere meester. Leuk, deze herinneringen. Ik ben er altijd heel erg blij mee. En het is 1973 en denk je nou, ik wil naar theater. Nou, ga dan eens een keertje naar Wim Sonneveld.

De heg moet geknipt, de tuin omgespit, het schuurtje gewit. En als ze straks thuis komt, ziet ze meteen ons nieuwe behang. Wat zal ze verrast zijn als ze de loper ontdekt in de gang. Mijn buurman die zegt, dat vrouwtje van jou blijft mij.

0: Nick McKenzie, One is One, van zijn album These Foolish Things.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Onze voorstelling over 1973 komt tot een einde. Maar nog één ding moeten wij met elkaar bespreken. Want wie is nou toch de winnaar van dit of dat, ons muzikale duel van vandaag? Ja, en het ging natuurlijk tussen The Morning After van Maureen McGovern en Live and Let Die van Paul McCartney en Wings. Ja, ik ben even benieuwd. Aram, waar gaat jouw voorkeur eigenlijk naar uit?
2: Ik vind natuurlijk allebei hele mooie nummers. Maar ja. ik heb toch liever Live and Let Die.
0: Live and Let Die, oké. En Martine?
3: Ik ben voor Maureen McGovern, want ik hou helemaal niet van die James Bond films.
0: Oh, echt? Wat grappig. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het maakt me niet zoveel uit. Ik vind ze eigenlijk allebei heel mooi. Maar ja, jullie hebben gekozen en jullie brachten die stemmen uit. En de strijd is dan uiteindelijk ook gestreden. En de winnaar is... Martina is helemaal blij, die maakt een vreugdedansje, want het is The Morning After, Maureen McGovern.

Nou, eerlijk is eerlijk, het is ook wel echt een heel mooi nummer door jullie gekozen. The Morning After, Maureen McGovern. Ja, dat was hem dan. We zijn aan het einde gekomen van deze hele leuke voorstelling, mag ik wel zeggen, over donderdag 11 oktober 1973. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. We gaan dan naar het sentiment van 1969. Nu al een leuk jaar, want dat is namelijk mijn geboortejaar. En we gaan ook op zondag naar 1985. Nou, nu al een heel leuk vooruitzicht. Ik wens jullie allemaal een hele fijne week. En heel graag tot dan. Dag.

0: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARA graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
11: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
12: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
15: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
14: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
15: Social Deal deals die je niet mag missen.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
21: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
22: Een initiatief van Pfizer.
23: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
24: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
25: 6 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal.
0: President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky reageert positief, maar Zelensky zegt dat hij nergens van weet en hij wil meer details. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen in het café. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan de tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit haar tas, spoot in het rond en verliet toen met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Dan nog het weer. De regenbuien nemen wat af. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volkspot. Helco Span.

0: Goedenavond en wat fijn dat je weer luistert naar Volkspot over theater en muziek van de Lage Landen. Met vanavond Maarten Heijmans over de nieuwe muziektheatervoorstelling die hij maakt met bassist Xander Vrienten. Wachten op de dood. Ik bel even met Emmy Akkermans, de Limburgse zangeres die in 2023 het eerste Regio Songfestival won. Ze heeft een nieuw liedje uitgebracht en dat schreef ze samen met Bart Vonke van de band Chaotic. En uit eigen archief hoor je vanavond opnames van Jeroen van Merwijk en Jenny Arian.
1: Volkspot,

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volkspot.
1: Ik vind het belangrijk dat je je afkomst koestert. Kijk, als wij er niet meer zijn en we hebben dit niet doorgegeven, dan is ons hele verleden weg.
0: Volkspot. Met Helco Span.
2: Ik vond hem als leraar, was hij zo mild als ik hem als vader had gewenst. Laten we het zo zeggen.

0: Vorig waren we even op bezoek in Drenthe bij Dani Aloijus, want daar komt hij weg.
1: Gespot door Span.
0: Natuurlijk ken je Marjolein Koning. Is het niet als musicalactrice, dankzij haar rollen in bijvoorbeeld Les Miserables, Chicago en Nonsense, dan ken je haar wel dankzij de series waarin ze speelde, zoals Onderweg naar Morgen, Vrouwenvleugel en Goede Tijden, Slechte Tijden. Of je weet nog dat ze het tv-programma Het Gevoel Van presenteerde. En nu is ze aan een nieuw avontuur begonnen. Een eigen Engelstalig album met zelfgeschreven nummers. En op weg naar het uitkomen daarvan verschijnt er af en toe alvast zo'n nummer op single. En dit liedje is nu net uitgekomen en het is echt een heerlijk nummer, vind ik. Het is lekker loom swingend. En als je mij vraagt, is het een veelbelovend voorproefje van dat album. Dus ik zou zeggen, luister naar Marjolein Koning en haar nieuwste single, Wee.

0: De Limburgse zusters Willy. Ja, tijdens het vocale middelpunt van de band Pussycat. Dit was Smile. Staat in de Evergreen Top 1000 trouwens van NPO Radio 5. Ja, Maarten Heijmans, die ken je ongetwijfeld als acteur, maar ook als zanger. Hij speelde Ramses Shaffy in de serie over Ramses. En de afgelopen tijd werkte hij ook samen met bassist Xander Vrienten. En dat in de musical Hadestown. En daar ontdekten die twee dat ze beide gek zijn op de muziek uit de zuidelijke staten. En daar is nu een voorstelling uit ontstaan rondom die muziek uit de zuidelijke staten van Amerika. Met een wat grimmige titel, Wachtend op de dood. Maarten Heijmans, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Waar komt die titel vandaan? Tikkie grimmig inderdaad.
1: Ja, dat is grappig. Zo reageren veel mensen. Maar ik heb dat zelf eigenlijk niet zo. Ik vind het eigenlijk wel een hele poëtische, mooie titel. Want ik denk, ja, dat is eigenlijk ergens wat we allemaal aan het doen zijn.
0: Ja, dat is het leven eigenlijk, hè?
1: Het leven eigenlijk. Dood. Maar het kwam eigenlijk praktisch gezien heel erg voort uit het nummer wat Xander mij liet horen, Waiting Around to Die van Townes Van Zandt. En ja, dat is echt een country klassieker eigenlijk. En hij liet me een filmpje zien waarin Townes Van Zandt dat zingt in een verlaten kroeg. En er zit een man naast hem onbedaarlijk hard te huilen terwijl Townes Van Zandt dat nummer zingt. En toen hij me dat liet zien, dacht ik eigenlijk, oh ja, dit is eigenlijk de voorstelling of zo. Van hier moeten we iets mee. En ja, dus we hebben het eigenlijk na dat nummer vernoemd. We hebben toen is het ook nog even de vraag geweest of het nummer de voorstelling zou halen. Maar het heeft absoluut de voorstelling gehaald. Dus we zingen het nummer ook, Waiting Around to Die.
0: Ja, dat lied van Townes Van Zandt is dus de inspiratiebron. Maar waarom dacht je bij het zien van die beelden, hè, die man die zo hard zit te huilen naast Townes in dat café, waarom inspireerde jou dat zo? Had je zin in een melancholieke, weemoedige voorstelling?
1: Nou, ik vind het ergens dus ook een heel erg grappig beeld. Ik weet niet, het raakte me. Ik vond het gewoon heel mooi dat een oude Townes met zijn hoed op en zijn gitaar en zo'n beetje een brakke stem, die zong dat dan dus in een café, een beetje zo overdag. Dus de kroeg was zeg maar dicht. Het was zo. En dan zit daar naast een mannetje. Weet je, dat lied gaat heel erg over de sores van het leven. En daarnaast zit dan zo'n mannetje gewoon echt traan met tuit te huilen. Dat is heel droevig, maar ik vind het ergens ook een heel grappig beeld.
0: Ja,
1: ik vind
0: dat
1: daar hou ik ook heel erg van als dat soort dingen samenkomen. Dat je ergens denkt, oh, dit is echt heel mooi. Oh ja, het is eigenlijk ook wel een beetje belachelijk of grappig. Of mag ik hier wel om lachen? Of dat vind ik altijd een interessant gebied.
0: Ja, als dingen je een beetje in verwarring brengen. Als je niet precies weet welke emoties daarbij passen in die zin.
1: Ja, of dat je ook zelf kan kiezen van hoe kijk ik hiernaar. En dat iets gewoon meerdere lagen heeft. En niet zo hapklaar klaar ligt op een bordje voor jou om te consumeren. Dat vind ik leuk.
0: Ja, en meerdere lagen, je noemt het zelf. De ondertitel van de voorstelling is Levensliedjes tussen de Jordaan en de Mississippi. Over meerdere lagen gesproken. Hè? Dus ik denk aan de ene kant aan Townes Van Zandt, aan de andere kant denk ik bij die ondertitel ook aan Johnny Jordaan en Tante Leen.
1: Ja, zo is het eigenlijk ook een beetje begonnen, het idee. Of nou, eigenlijk moeten we nog verder terug, en dit is gewoon een kijkje achter de Nederlandse theaterschermen, dat vaak moet je, als je een programma maakt, moet je gewoon twee seizoenen van tevoren al een foto inleveren en een verhaaltje inleveren. En heel vaak weet je dan gewoon nog helemaal niet wat je gaat maken. Weet je, daar ben je nog helemaal niet mee bezig, maar er moet gewoon iets liggen. En toen, we hadden toen net dat clipje gezien, Townes Van Zandt, toen dacht je, oké, ik doe ook veel met kleinkunst en zo, we gaan een soort mashup maken in het Nederlandse theater. Maar maar toen bleek eigenlijk, toen we er echt aan de slag gingen, van we trokken veel meer naar dat Amerikaanse toe dan naar dat Nederlandse. Dus het is uiteindelijk wel echt een Americana-programma geworden. Maar er zitten natuurlijk Nederlandse invloeden in, al is het alleen omdat ik die nummers perform, weet je wel.
0: Ja, jij
1: als acteur,
0: geeft
1: dat, zeg maar.
0: Ja, dus precies.
1: Ik zet zeg maar mijn kleinkunst ervaring in om dan zo'n nummer van Johnny Cash te doen. Waardoor dat ineens heel theatraal wordt. En ja, je zit toch naar vier Hollandse jongens te kijken die cowboytjes spelen.
0: Ja, geweldig. Ja, dat is vast leuk om te zien. Goed om te horen ook. We hebben een kleine impressie van wat jullie doen in het theater, Maarten.
1: Ja.

0: Ja, hoe verschillend kan het repertoire zijn uit Wachtend op de Dood, Maarten Heijmans. Worden dat bekende liedje van Donald Jones, tekst van Arnie M.G. Schmid. Het is een schitterend liedje. Dat is een Amerikaan die naar Nederland is gekomen. En die Nederlandse manier van zingen en performen omarmd heeft de eertijd. En dat doe jij eigenlijk omgekeerd nu.
1: Ja, of wat bedoel je? Op die manier. Ik vond
0: hij is een Amerikaan die vernederlandste. En jij gaat nu eigenlijk als Nederlandse performer je meer Amerikaanse geluid laten horen. Dat bedoel ik.
1: Ja, zeker. En ik vond dit nummer ook gewoon een heel mooie middenweg tussen Nederlandse en de Amerikaanse cultuur. Omdat, kijk hoe het is gearrangeerd, dit nummer is heel erg gebaseerd op die Amerikaanse stijl. Hè? Het is heel erg zo Django Reinhardt-achtige akkoorden. Het is heel erg romantisch en Amerikaans. En dit vond ik dan een hele mooie plek tussen die twee culturen in. En om het dan ook nog met zo'n Amerikaans accent te zingen, dat is dan eigenlijk heel, heel grappig, vind ik. En daardoor blijft het nummer, vind ik, ook heel erg mooi overeind staan.
0: Ja, blijft een schitterend lied inderdaad na zo'n 70 jaar nog steeds. Ook een liedje wat mensen zal raken. Nou zei je net, Maarten, je kijkt eigenlijk naar vier Nederlandse jongens die cowboytje spelen. Xander Vrienden is die ene jongen, jij bent die tweede jongen. Wie zijn de andere twee?
1: Ja, dat is echt, vind ik, de meesterzet van de show. Dat zijn de gitarist Nick Kroes en de drummer Daryl Sigaar. En zo kwam het idee misschien zo tot stand. Want we keken wel naar Towns van Zandt. Maar we dachten, hoe gaan we dat dan doen? En Xander kende hun. En dat zijn twee Nederlandse jongens die al hun hele leven de blues ademen eigenlijk. Want hun vaders die speelden al samen in een band. Dus in dat jaar 80. En deze jongens zijn dat ook gaan doen. En die hebben gewoon al hele tours door het zuiden gemaakt, door Amerika. Die zijn echt in Nashville geweest, in Mississippi. En daar zijn ze ook, en dat is nog bijzonderder, daar zijn ze ook echt omarmd door de muziekscene daar. Nou, dat is als niet-Amerikaan moet je dan wel echt van hele goede huizen komen. En het zijn ook jongens, dat vind ik ook heel tof. Ze hebben ook nog nooit de muziek verzorgd voor een theatervoorstelling. Dit zijn echt pure muzikanten. Dus we halen met hun echt een stukje authenticiteit naar binnen als het over dit Amerikaanse repertoire gaat.
0: Ja, wat goed zeg. En hoop je dan eigenlijk ook, Maarten, dat je een keer met hen mee mag naar Nashville? Of naar Amerika, om met elkaar daar te gaan spelen?
1: Dat lijkt me helemaal geweldig. We hebben toevallig bij, want we hadden eergisteren de première. En daarvoor hebben we een paar keer getry-out. En toen was een Nederlands stel wat al jarenlang Canada woont, dus die waren helemaal ver-Amerikaniseerd eigenlijk op een bepaalde manier. En die vonden dit is een soort heerlijke weerspiegeling van de cultuur. Waar, Canada is natuurlijk weer wat anders dan Amerika, maar zij zeiden echt, jullie moeten dit in Amerika spelen. Daar heb ik zelf nog nooit bij stilgestaan. Want het is ook heel veel Engels doen we. Ik speel ook personages. Het is een soort roadtrip, een soort koortsdroom door het Amerika van nu, door die zuidelijke staten en wat voor types je daar zou kunnen tegenkomen.
0: Ja, want eigenlijk creëren jullie personages rondom de liedjes die jullie zingen, hè?
1: Ja, we zijn in het maakproces heel erg begonnen met die nummers. En tijdens het repeteren van die nummers werd ik weer geïnspireerd van oké, wat voor mensen wonen hier als je dit soort muziek hoort? Wat voor mensen kom je tegen als dit een roadtrip zou zijn? Als deze muziek aan zou staan op je roadtrip door Amerika. Het is echt begonnen vanuit de muziek. En dat is steeds theatraler geworden in de vorm.
0: Ja, dus we leren personages kennen en die wonen ook nog in een fictieve stad, begrijp ik.
1: Ja, dat is ook allemaal ontstaan. Die wonen allemaal in Chicopee Springs.
0: Chicopee, dat kan je helemaal niet uitspreken. Chicopee Springs.
1: Chicopee Springs, ja. Daar wonen ze. Ik zocht naar een soort hele lullige naam.
0: Ja, nou, dat is gelukt.
1: En onmiskenbaar. Ja, als je zegt, I'm from Chicopee Springs, dan weet je meteen wat voor dorp dat is.
0: Ja, dan zie je ook meteen die man huilen naast de Towns van Zandt, vind ik.
1: Exact. Toch? Exact. In zo'n verlaten kroeg.
0: Ja, heerlijk. Ja. Nou, Maarten, voordat je naar Amerika vertrekt, ben je gewoon lekker op tour samen met Xander. Sander en je twee collega's door Nederland. Dinsdag zijn jullie in Capelle aan de IJssel. Woensdag in Apeldoorn. Donderdag in Veenendaal. Enzovoort en zo verder. En volgende maand kom je ook nog een uurtje naar Volkspot om wat uitgebreider over je werk te spreken. Zo is het. Maar voor vanavond wil ik je bedanken. Maak er een hele mooie tournee van alvast. En wij sluiten af met het liedje waarmee het allemaal begon. Ik stel me de huilende man er even bij voor nu vanavond hier in Volkspot. Dit is Taans van Zandt en Waiting Around to Die. Maarten Heijmans, dankjewel.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: Hoi, dag.
1: Doeg.

klassieker. Hè? Ramse Shaffy en Sammy. Twee mini-concerten vanavond in Volkspot. Straks van Jenny Arian, maar nu eerst van cabaretier Jeroen van Merwijk. De meester van het vilijne commentaar. 5 jaar geleden overleed hij. En vandaag gaat de voorstelling Breekbare Mensen in première van Diederik van Vleuten en Trio Kaaskop, waarin wordt gedrumd door Lucas van Merwijk, de jongere broer van Jeroen. En in deze voorstelling is er dan ook natuurlijk ruim aandacht voor het werk van Jeroen van Merwijk. Nou, wij kozen uit eigen archief voor 3 liedjes. Wat is er mis met de 50 jaren. En ik wil de glimlach om je mond zijn. En straks als derde en laatste liedje schotelen we je graag De mooiste woorden zijn van mij voor. Omdat Jeroen daar, vind ik, zo'n mooi inkijkje in zijn psyche geeft. Want welke woorden vond hij mooi en welke vond hij juist gewoon? Nou, ik zou zeggen, duik er even in dat onnavolgbare hoofd van Jeroen van Merwijk.

of linkerspits van Feyenoord. En dat je dan een hattrick scoort. En als dat echt niet kon, wou ik James Bond zijn. Of Donald Duck of Yogi Beer. Die dingen wil ik nu niet meer. Ik wil de glimlach om je mond zijn.

Dapper, laf en stoer. En dan zijn er nog de hele oude woorden. Die zijn maar op één haar na net niet dood. Die wonen ergens in bejaarde orde. Ponjaard, kazemat en disgenoot. Mieters, jemig, flux, altegader.

0: weer gaan puzzelen. Op basis van 3 cryptische aanwijzingen kun je weer op zoek gaan naar de naam van een bekende artiest of theatermaker uit de Lage Landen. En ook vandaag maak je natuurlijk kans op zo'n schitterend setje Volkspot fietslampjes. Nou, dit is de eerste aanwijzing voor vanavond en die luidt: op mijn 17e beleefde ik meteen mijn grote liefde. Op mijn 17e beleefde ik meteen mijn grote liefde. Om wie zou dat kunnen gaan? Heb jij enig idee? Nou, in dat geval stuur je een berichtje met de NPO Luister-app of je belt even met Sanne vanavond op 0800-3000-555. 0800-3000-555.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.

Hi, Tina Turner, Nutbush, City Limits. Ja, ik gaf je één aanwijzing in Raad Mijn Naam. Op mijn 17e beleefde ik meteen mijn grote liefde. Wiltura wordt genoemd door René. Gerrit denkt aan André Hazes, junior of senior. Dat vertelt ik er niet bij, maar één van de twee. Maas denkt, even kijken, aan Willeke Alberti, ja. Kees aan Denny Christian. Biest dan weer aan Sjoerd Kuiper. En ook Rob de Nijs wordt genoemd vanwege dat bekende liedje. En het werd zomer, maar nee. Deze grote namen uit de Nederlandse en Vlaamse showbiz zoeken we niet. Maar wie zoeken we wel? Ik heb nog een tweede aanwijzing. Ik hoefde maar één letter van mijn naam te veranderen om opnieuw te beginnen. Ik hoefde maar één letter van mijn naam te veranderen om opnieuw te beginnen. Om wie zou dat kunnen gaan? En dan is het ook nog iemand die op zijn of haar 17e zijn of haar grote liefde meteen beleefde. Wie zoeken we? Bel Sanne 0800-3000-555, 0800-3000-555. Of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.

net. Je hebt stil liggen wachten tot mijn adem rustig was. Dan nog een paar minuten en dan durf je pas. Loopt rustig naar de gangkast waar je koffer al gepakt staat. Kijk nog even om je heen voordat je langzaam naar de trap gaat. Ik hoor je zoeken naar het knopje van het licht. De treden kraken en de deur gaat zachtjes dicht.

afscheid. Een van de allermooiste liedjes van Wim Hogenkamp. De toneelschrijver, tekstschrijver en ook acteur en kleinkunstenaar. Die op dit moment weer volop in de belangstelling staat. En verdient ook. Hij overleed in 1989. Maar er is weer aandacht voor zijn werk. Dankzij het boek dat Mark Didde over hem schreef. Het verschijnsel Wim Hogenkamp. Een biografie over een bijzondere man. Zo dadelijk na het nieuws van 7 uur. Het vervolg van Volkspot. En dan ga ik in gesprek met de Emmy Akkermans. In 2023 won zij namens Limburg het allereerste regio Songfestival. En nu heeft ze een nieuwe single uitgebracht, waarvoor ze samenwerkte met Bart Vonken van de band Chaotic. Nou, straks meer daarover dus in Volkspot na het nieuws van 7 uur. Dus graag tot zo.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekend. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen in het café. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Henk van der Bijl was 101. Het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon. En het wordt 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Volgspot, Helco Span.

0: Free. Ja, en hoeveel manieren heb jij al uitgeprobeerd? 50 Ways to Leave Your Lover, Paul Simon.
1: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam.

0: kreeg tot nu toe 2 aanwijzingen van mij in Raad Mijn Naam. We zijn op zoek naar de naam van een bekende theatermaker, artiest, zanger of zangeres uit de Lage Landen. En de eerste 2 aanwijzingen luiden: op mijn 17e beleefde ik meteen mijn grote liefde. En ik hoefde maar 1 letter van mijn naam te veranderen om opnieuw te beginnen. En ja, sommige puzzelaars die stuwen ons spel op in de vaart ter volkeren, maken daar een schitterend kiptogram van haast. Want Pieter die zegt: ik denk aan Casanova. Want als je de C van Casanova verandert in een R, wordt dat Raza. En dat betekent schone lei. Ja, heel goed gepuzzeld, Piet. Maar we zoeken Casanova niet. Maar ik vind hem wel heel goed bedacht. En dan heb ik hier ook nog een oplossing van, eens even kijken, René. En die kijkt weer meer naar de geschiedenis van de showbiz. Want die komt met als suggestie Sandra Remer. En inderdaad, Sandra Remer die begon ooit overnieuw op het Songfestival als Xandra. Dus inderdaad, 1 letter van haar naam veranderde ze. En daarna begon ze opnieuw. Maar ook Sandra alias Xandra zoeken we niet. Sinek wordt nog genoemd, Hermine Timmerman, Alain Clark, Frans Duits, André van Duin. Maar degene die ik zoek is er nog niet bij. Dus je hebt nog 1 kans en wie weet dat je het wel weet als ik die 3e aanwijzing op je loslaat. En die luidt: ik verruilde de dijk voor de Spaanse zon. Ik verruilde de dijk voor de Spaanse zon. Heb je nu enig idee wie we zoeken? Bel Sanne op 0800-3000-555, 0800-3000-555... of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad. Mijn naam.

0: als je zo lang een programma presenteert zoals ik Volspot presenteer, dan moet je toch een beetje oppassen af en toe niet weemoedig te worden. Want zoveel mensen met geweldige stemmen, geweldige teksten, performances die je nooit vergeet, zijn er niet meer. Thee Lau is daar één van. Dit liedje schreef hij in 2007 voor de reclame van een grote zuivelfabriek. Daarvoor Wim Hogenkamp, Jeroen van Merwijk. Het zijn de mensen die ons allemaal, hè, mensen van onze generatie, allemaal gevormd hebben. En nou, we moeten ze vooral ook in ere houden. En wij doen dat zo goed als we kunnen hier in Volspot.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam. Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam. Ja, wie zoeken we in Raad mijn naam? Op mijn 17e beleefde ik meteen mijn grote liefde. Ik hoefde maar één letter van mijn naam te veranderen om opnieuw te beginnen. En ik verruilde de dijk voor de Spaanse zon. Nou, die dijk heeft jullie echt wel vooruit geholpen. Behalve dat Huub van der Lubbe natuurlijk genoemd wordt. Dat begrijp ik heel goed. Van de dijk zitten we ineens in Volendam. En degene die in Volendam het meest genoemd wordt, door Maria bijvoorbeeld, door Luc, door Anneke ook, eens eventjes kijken, door Annabel ook, is Maribel. Marietje Kwakman, Maribel. Maar haar zoeken we niet. Maar ja, die dijk, zouden we inderdaad in Volendam blijven met de uitslag? Ik ben benieuwd. Goedenavond, met Heilko. Met wie spreek ik? Met Heilko. Goedenavond, met wie spreek ik?
3: Met Tineke.
0: Dag Tineke, goedenavond. Hallo. Tineke Hartman in Zandvoort.
3: Inderdaad.
0: Zo is het. Trouwe puzzelaar sinds jaar en dag. Ik ben benieuwd. Drie aanwijzingen. We zitten een beetje in de Volendamse hoek te denken, maar Maribel is het dus niet. Aan wie denk jij?
3: Aan die schilder, Mon Amour.
0: Nou, dat is helemaal goed. Ja. Kwaliteit verloochent zich niet. Hè? Inderdaad, Mon Amour, ze was 17 toen ze dat liedje uitbracht. Die ene letter, weet je dat?
3: Nee, dat ben ik even niet uit.
0: Nou, dat zal ik je vertellen. Arnie heette gewoon Arnie, hè, met IE. En in 1984 stopte ze met BZN en ging ze solo verder. En toen vond ze het kennelijk chiquer om haar naam met een Y te schrijven.
3: Ja.
0: Dus Arnie met Arnie. En dan die dijk en die Spaanse zon?
3: Ja, dat is de dijk in Volendam, de dijk. En Spaanse zon, ze ging op een gegeven moment naar Spanje.
0: Je hebt er echt gevolgd.
3: En daar heeft ze de tweede man ontmoet. Ja, dat blijft dan wel hangen. Dat is helemaal niet belangrijk, maar
0: je weet het wel.
3: Ja.
0: Klopt, ze kreeg een relatie met Manolo. Dat
3: inderdaad,
0: was een Spaanse discotheek-eigenaar.
3: Ik wil het niet zeggen, dat is helemaal zo gek.
0: Ja, maar ik weet het ook, En dus verhuilden ze in de dijk voor de Spaanse zon. Ah, die schilder, die zochten we.
3: En die schilder heeft wel een zoon van hem ook.
0: Ja, Juan, hè, toch?
3: Wat zeg je?
0: Juan heet hij volgens mij.
3: Ja, ik dacht hoef jou het niks wel. Te
0: nee hoor, ik weet alles van Arnie Schilder, dat merk je maar weer. Dus ik vind het hartstikke leuk dat je de goede namen weet te raden. Was jij eertijds een beetje liefhebber van het repertoire van BZN?
3: Ja hoor, gezellig.
0: Gezellig.
3: Maar over Wim Hogenkamp gesproken, zijn broer, hij had toen Theater het Suikerhof, of de Suikerhof.
0: Ja, in Amsterdam, klopt.
3: Ja, en die broer van hem, die schijnt hier in Zandvoort te wonen. En die is dan weer getrouwd met, ik geloof, of in ieder geval, ja, Annemarie Henselmans.
0: Ook de actrice en de cabaretière, jazeker. Ja.
3: En die treedt hier nu weer op. Dat,
0: wat leuk, in Zandvoort, in het plaatselijke theater.
3: Ja, inderdaad.
0: Wat leuk, daar ga ik even bij kijken dan. En Annemarie treedt op samen met de broer van Wim Hogenkamp.
3: Samen met nog een andere dame. Een vrij onbekende naam, tenminste voor mij. En de zusjes of de. Ik weet niet precies de namen op dit moment, maar in elk geval een duo.
0: Nou, wat een goede theatertip. Annemarie Henselmans weer terug in het theater in Zandvoort dus.
3: Ja.
0: Nou, dankjewel voor de tip, Tineke. En over die gezellige BZN-muziek gesproken. Als je nou aanstaande vrijdag om 6:30 niks te doen hebt 's avonds, dan kun je op NPO 2 kijken naar 60 jaar BZN, de laatste toegift. En dat is een verslag van een bijzondere fandag, waarvoor de band nog één keer bij elkaar kwam. En ik durf te wedden dat Annie daarbij is.
3: Nou, leuk.
0: Of Juan en Manolo er ook bij zijn, dat weet ik niet. Tineke, dankjewel voor het meedoen en tot de andere keer weer, hè?
3: Oké, graag gedaan.
0: Hoi, dag.

0: toen nog met Annie Schilder, Lady Macquarie. En ik ben benieuwd hoe hoog dit nummer dit jaar in de Evergreen Top 1000 staat van NPO Radio 5.
1: Gespot door Span.
0: In 2023 won zij de allereerste editie van het Regio Songfestival. De Limburgse zangeres Emmy Akkermans. Haar wat weemoedige liedje Het Laatste Rundje betekende voor haar een eerste grote stap naar een carrière als zangeres en liedschrijfster.

0: Ja, M. Jackermans, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, dit liedje, dat is het liedje waarmee het allemaal begon. Hè? 3 jaar geleden op het Regio Songfestival. Was dat festival voor jou echt die ene stap die je moest zetten om een carrière als zangeres definitief aan te durven?
1: Ja, absoluut. Het was voor mij ook de eerste stap die ik nam. Want van tevoren durfde ik nooit voor mensen op te treden. Dus het was best wel een sprong in het diepe, ja. Maar voor mij wel echt de perfecte sprong, want daardoor kan ik nu doen wat ik het allerliefste doe.
0: Ja, dus dat festival heeft eigenlijk je carrièrepad geëffend.
1: Ja, ja, helemaal.
0: Ja, een prachtig liedje blijft het ook. Dat Regio Songfestival is inmiddels alweer ter ziele trouwens. Na 3 edities heeft men besloten het verder niet meer te organiseren. Ik vind het zelf wel jammer voor al het regionale talent wat toch een kans krijgt op deze manier. Jij bent daar een goed voorbeeld van natuurlijk.
1: Ja, ja, ik vind het ook echt onwijs jammer. Maar ja, je hebt natuurlijk wel 13 omroepen die aan boord moeten willen zijn. En
0: zeker.
1: Als dat niet zo is, ja, dat is gewoon onwijs jammer. Maar ja, gelukkig hebben we toch 3 edities gehad.
0: Zeker. En jouw carrière is erop gestoeld. En daarom kennen wij jou ook. Dus dat is ook een voorrecht om te weten wat jij maakte. Je hebt weer een nieuwe single uit. Gaan we het zo over hebben. En het mooie vind ik, we hoorden net een klein stukje van je winnende liedje, Het Laatste Rundje. Daarin combineerde je al het Nederlands en je eigen taal, hè, het Limburgs. Dat ben je ook blijven doen, hè, ook in je nieuwe liedje. Waarom vind je het belangrijk om net dat Limburgse accent mee te geven aan je liedjes? Toch even te laten horen, hier kom ik vandaan.
1: Ja, nou, ik heb dus verschillende liedjes uitgebracht al en niet bij alle liedjes een combinatie gemaakt van de twee. Maar ik, ja, Limburgs is een deel van mij uiteraard en ik zing ook heel graag in het Nederlands en dat combineren, daar ja, is het allemaal mee begonnen en dat voelt voor mij ook heel fijn om dat zo in elkaar over te kunnen laten gaan. En het op de een of andere manier kan ik op die manier nog net iets meer van mezelf in het liedje kwijt.
0: Ja, ja, het wordt ook een soort eigen handelsmerk natuurlijk, hè, op die manier.
1: Ja, ja.
0: En ik vind het heerlijk om te horen hoe soepel je van het Nederlands naar het Limburgs gaat en hoe natuurlijk dat Limburgs dan ook in zo'n liedje klinkt.
1: Nou, dat is fijn om te horen.
0: Ja, het mooie is, je hebt het ook met een mede-Limburger geschreven, met Bart Vonke, bekend van de band Chaotic. Dat is een man met een heel ander genre op zijn naam. Hè? Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
1: Ja, Bart ken ik al heel lang. Zijn ouders zijn goed bevriend met mijn opa en oma. Hij komt inderdaad ook uit Limburg.
0: Ja.
1: Dus ik ken hem al heel lang. En ja, op een gegeven moment hadden we het over een liedje schrijven. En toen zei hij, ja, kom een keer naar Zaandam. Dus ik ben in de trein gestapt en toen zijn we begonnen.
0: En hoe ging dat, die samenwerking? Want je bent natuurlijk, nou, je kent hem, dus dat is sowieso een voordeel. Maar tegelijkertijd ben je bij iemand die door de wol geverfd is. En jij bent relatief nog een nieuwkomer. Was dat spannend om ook af en toe te zeggen, nee Bart, dat wil ik anders?
1: Nou ja, nee, niet heel spannend. Het werkte heel fijn samen. Dus ja, ik kan alleen maar echt vol lof over hem spreken. Het was super fijn om samen met hem te schrijven. En ik heb daarna, na die schrijfsessie met Bart, ook nog samen met DJ De Ruiter en met mijn zusje Noah Akkermans in de studio in Amsterdam bij Soundwise verder geschreven aan het liedje. Dus ja, eigenlijk met z'n allen hebben we dit eindproject.
0: Ja, want je zegt met je zusje, hè, Noah, die heeft meegeschreven, die is ook te horen in het nummer. Dat is ook wel geweldig. Het wordt ook een soort familieproject op die manier.
1: Ja, klopt. Ja, mijn zusje die zingt ook. Dus ik neem haar ook wel vaker mee naar optredens. En ja, dat is ook heel speciaal om samen te kunnen doen.
0: Ja.
1: Dus ja, ook in de studio vind ik het heel fijn als ze erbij is.
0: Ja, dat geeft ook een soort vertrouwdheid natuurlijk, die misschien net nodig is als je zo'n spannend moment hebt van het inzingen van een nieuw nummer.
1: Ja, dat is heel fijn. En ook samen met DJ, hij is de producer van al mijn liedjes tot nu toe. Dus ja, het is eigenlijk gewoon een huiskamer geworden,
0: ja,
1: daar.
0: Ja, heerlijk, heerlijk. Zit er meer in het vat samen trouwens, met je zus, maar ook met Bart Vonke?
1: Ja, er komt van alles aan.
0: Vertel eens.
1: Ja, met mijn zusje, die is ook onderdeel van mijn nieuwe liveband. Dus vanaf januari zijn we al voor de eerste keer geboekt op een heel groot event in Maastricht. In het MEC. Dus daar heb ik onwijs veel zin in. Daar zijn de repetities ook volop in gang. En samen met Bart, ja. Misschien komt er ook nog wel eens een duetje aan.
0: Oh, dat zou leuk zijn.
1: Wie weet, ja.
0: En je bent op weg naar een eerste album, kan ik me ook zo voorstellen.
1: Ja, ik ben veel aan het schrijven. Dus ja. Ik vind het een beetje moeilijk om soms te kiezen tussen, wil je nou een liedje uitbrengen of een album? Maar ja, wie weet, een album lijkt me natuurlijk wel heel tof, dus
0: Ja, en bovendien, ja, als je maar genoeg nieuwe liedjes uitbrengt, heb je vanzelf een album, toch?
1: Ja, dat is ook zo.
0: Dit nieuwe liedje, ik zei het al, is een echt Emmy Akkermans liedje. Juist vanwege die combinatie in Nederlands-Limburgs. Het heet Nieuwe Ster, Nieuwe Ster. En de sleutelzin van het nummer is: een nieuwe ster ontdekken doe je ook niet in het licht. Wat wil je zeggen met die metafoor?
1: Ja, het gevoel wat ik had, waar ik een liedje over wilde schrijven, is dat ik soms heel erg graag zou willen weten waar bepaalde keuzes naar leiden, of maak je de juiste beslissingen. Maar dat juist ook het niet weten van de toekomst en van hoe het leven loopt, dat juist ook heel speciaal is. Want op de momenten dat je het niet verwacht, komen de mooiste dingen op je pad.
0: Ja.
1: Ja, en die eerste zin die kwam eigenlijk meteen eruit, dus die moest erin. En ook nog wel dubbel, want dat is ook de Limburgse zin.
0: Ja, ja, dus eigenlijk zeg je met dit lied van: vertrouw nou maar op het leven zelf. Ik bedoel, de antwoorden komen op het moment dat je die antwoorden misschien wel het minst verwacht.
1: Ja, sta en daarvoor dat het ook open. Juist heel fijn is om niet alles van tevoren te weten.
0: Ja, ja, laat je verrassen ook door het bestaan.
1: Ja.
0: Ik vind het een heerlijk nieuw liedje. Ik ga het met heel veel genoegen draaien hier in Volgspot. Ik wens je alle succes de komende tijd weer, Emmy Akkermans. En
1: ja,
0: we maken nu kennis met jouw nieuwe liedje, Nu Je Ster. Dit is Emmy Akkermans. Dankjewel, Emmy. Tot een andere keer, hè?
1: Jij bedankt.
0: Joe, hoi.
1: Doei, doei.

0: zeg nou zelf, wat een heerlijk nieuw liedje. Nu je ster van Emmy Akkermans. Ja, een van de beste nieuwtjes uit het theaterseizoen tot nu toe vind ik wel het feit dat Jenny Arian is begonnen aan een nieuwe tournee. Wat een geweldig nieuws. Natuurlijk de grande dame van het Nederlandse chansonpodium. Dat is Jenny Arian. En op haar 84ste begint ze gewoon nog aan de nieuwe reeks van haar solovoorstelling Jenny Arian zingt. Ze brengt in deze voorstelling naar eigen zeggen een persoonlijke selectie van geliefde liedjes uit haar rijke oeuvre aan de piano, begeleid door Bernd van den Bos. En tussen de nummers door vertelt ze over het ontstaan van teksten en muziek en over de herinneringen die aan haar repertoire verbonden zijn. Want herinneringen die heeft ze vast en zeker na een carrière van meer dan 60 jaar. En wij hebben ook herinneringen aan haar, want we prezen ons meermalen gelukkig dat ze bij ons te gast wilde zijn in Volspot. En bij die gelegenheid zong ze dan stevast ook één of meerdere liedjes. Dus daarom vanavond een mini-concert van Jenny Arian, waarin we haar prachtige uitvoering horen van twee liedjes. Het is over. En wat heb ik over? Het ene lied geschreven door Annie Schmid en Harry Bannink, het andere door George Schoot en Rutger Laan. Wij gaan terug naar 2008, toen het Volspotpodium stond opgebouwd in het Koningstheater in Den Bosch. Een podium dat werd betreden door Jenny Arian.
1: Het is over. Hij zegt me niets meer. Ik ben vrij. Het is over. Hij doet me niks meer. En ik ben blij, hij is voor mij zomaar een heer. En al die toestanden, dat hoeft niet meer. Die man die thuis kwam, 's avonds laat. Zo moedeloos en prikkelbaar. Dat alles is mijn zorg niet meer. Dat is nou allemaal voor haar. Ze mag hem hebben.

Feyenoord, zijn bril, zijn sokken en zijn seks, ze mag hem hebben. Zijn auto en zijn fotoboek, zijn rot humeur, zijn

Wacht even. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Zij wou zo graag.

0: Ja, heerlijk te weten dat ze weer optreedt. Jenny Arian, twee liedjes uit eigen Volkspotarchief.
1: De Volkspot op.
0: Ja, en zo zwerven we door de generaties vanavond in Volkspot. Jenny Arian, de grande dame van het Nederlandse chanson. Zij staat voor een generatie, maar mijn collega Sanne, die vanavond ook regie doet bij Volkspot, die is weer verzot op iemand die weer een hele jonge generatie vertegenwoordigt. Sanne, jij hebt zin om naar een voorstelling te gaan.
2: Ja, het gaat over Juliet. Die heeft net een nieuwe voorstelling, is ze gestart. En die ken ik al een paar jaar. Haar artiestennaam is Juliet Schellekens. En ik ken haar al een paar jaar, sinds corona. Want toen maakte ze 30 seconden filmpjes op Instagram. Ja. Grappige liedjes over gênante dingen, over scheten, over dingen. Nou, op een hele lollige manier. En nu heeft zij dus een theatervoorstelling gemaakt. Die heet Ik beloof je de eeuwige twijfel. Die kun je dus nu gaan bekijken. En het gaat over dertigersdilemma's. Dus dat is op zich niet een superspannend onderwerp. Want dat hoor je wel vaker. Van, moet je nou aan kinderen beginnen? Of wat doe je eigenlijk met je relatie? Moet je een huis kopen?
0: Ja, ja.
2: Maar ze heeft het dus ook over de vriendinnen. En over de gescheiden ouders. En over vibrators met te veel standen. En een ZZP'er. Want wat moet je daar nou eigenlijk mee? En op zich zijn het geen onderwerpen waar je nou nog nooit van gehoord heeft. Maar zij weet het dus altijd op een hele grappige, energieke, verrassende en ja, heel lollige manier te brengen.
0: Je hebt een fragment meegenomen, ja. Hè? Met een geweldige titel. Is het ook een leuke vent om van te scheiden?
2: Is belangrijk.
0: Ja, is een belangrijke vraag. Ja. En Juliet stelt die vraag. Ja.
3: Deze hits mogen jullie ook rechtenvrij spelen. Bijvoorbeeld op het huwelijk van je bestie. Ter awareness. Kan je bijvoorbeeld dit zingen? De ene na de andere vriendin. Je moet het ook een beetje Marco Borsatiaans zingen, deze. De ene na de andere vriendin. Kruipt tegen beter weten toch het huwelijksbootje in. Maar we leven in.

0: geluk uit te tinderen. Is het ooit een leuke vent om van te scheiden?
1: Wat een goede waarnemer. Heb jij je dat ook afgevraagd toen je ging trouwen met je man?
2: Je weet het niet of het een leuke vent is om van te scheiden. Ik heb niet zo'n zin om te scheiden, dus ik ga dat ook niet doen.
1: Nee, je gaat het ook niet overwegen.
2: En dit was een beetje een slechte opname, omdat het is niet een officiële opname, dus het klonk een beetje gruizig. Zij doet dit gewoon heel erg leuk, vind ik. Heel veel energie, heel veel mimiek. Dat hele gezicht, dat doet de hele tijd mee met hele grote ogen.
1: Ja. En zelfspot hoor ik ook.
2: Ja, heel veel. Ja. Ze neemt zichzelf helemaal niet
1: leuk.
2: Serieus.
1: Ja, dat is heel leuk.
2: Het gekke is dus wel dat zij nu zwanger is. Dus het grootste dertigersdilemma. Nou, dat ei heeft ze in principe vrij letterlijk gelegd.
1: Ja, het antwoord op die vraag, wel of geen kinderen, die
2: wordt over een paar maanden beantwoord. Ja. Of die is al beantwoord, ja. Maar het is, dus gaat dat zien. Dat zou ik eigenlijk willen zeggen.
1: En jij gaat naar die voorstelling toe binnenkort?
2: Ik ga naar die voorstelling toe binnenkort.
1: Want zij is echt op jouw radar gekomen en sindsdien denk je, ik blijf die vrouw gewoon volgen.
2: Ja, ik volg haar op Instagram en ik vind iedere keer denk ik, oh, wat een grappige ding. En ze zijn dus uit het leven gegrepen, maar dan met een vreemde invalshoek. Een beetje chockerend ook iedere keer.
1: Juliette, alias Julia Schellekens, gaat dat sinds is op tournee door heel Nederland en jij zit binnenkort in de zaal.
2: Zo is dat.
1: Sander, dankjewel.
2: Graag gedaan.

van die liedjes van Juliette. Haar voorstelling ging dus afgelopen dinsdag in première. En binnenkort kun je Sanne Blankena treffen daar bij haar in de zaal. Juliette, en dat was het liedje Portugallig. Ja, het moet eind jaren 70 zijn geweest. Ik was met mijn ouders op vakantie in Zwitserland, in het stadje Locarno aan het Lago Maggiore. En we genoten daar van het prachtige landschap, de pittoreske dorpjes, de boottochtjes op het meer. En s'avonds natuurlijk van de feestelijke zomerse terrassen aan het water, van de pizza's en de pasta's, van het uitzicht. En we keken ook heel graag naar de mensen zo om ons heen. Dat is altijd heel erg leuk op het terrasje, toch? Totdat ik ineens op dat terrasje aan een van de tafeltjes een bekend gezicht zag. Maar zag ik dat nou wel goed? Zat daar nou echt Corrie Brokken, die in 1976 nog het Songfestival had gepresenteerd? En in 1957 onze allereerste Songfestivalwinnares was? Nou, tersluiks vroeg ik mijn moeder ook even de kant van haar tafeltje op te kijken. En ja hoor, ze was het echt, ze moest het echt zijn. Nou, het woord starstruck kende ik toen nog niet, maar ik was het wel. Want ga nou na, Corrie Brokken, die voorname vrouw, die statige zangeres en bovenal die songfestivalwinnares van toen, die later ook nog eens carrière zou maken als advocaat en rechtvaardige rechter. Geen denken aan dat ik haar durfde aanspreken natuurlijk. Maar ik was echt in haar ban. En ja, tegelijkertijd wees er ook niets op dat ik haar ooit opnieuw zou tegenkomen. We maken een kleine sprong in de tijd. 20 jaar later ontmoet ik toch alsnog nog een keer Corrie Brokken. In 1996 namelijk maakte zij haar comeback als zangeres en ik presenteerde op dat moment al een paar jaar Volkspot. En natuurlijk zag ik mijn kans schoon en nodigde ik haar uit. En tot mijn blijde verrassing zei ze ja. En ik was echt hartstikke nerveus in de dagen daarvoor. Want op een terrasje zien zitten is één ding, maar een gesprek voeren met zo'n grande dame, dat is natuurlijk iets anders. Een dame met die statuur en uitstraling, die zou vast ook heel gereserveerd zijn. Misschien zelfs wel een tikkie ongenaakbaar. Dus ik moest het nog maar eens afwachten hoe dat gesprek zou gaan. Nou, het tegendeel bleek waar. Niks van een gereserveerde houding. Nee, ik ontmoette een chique vrouw, een voorname vrouw, jazeker. Maar ook een vrouw die warm was en toegankelijk. Een vrouw met humor en zelfspot. Een vrouw met wie het kortom helemaal niet moeilijk was om een goed en eerlijk gesprek mee te voeren. En na de uitzending ging ik daarom ook echt op wolken naar huis. Want ja, dat onbereikbare idool van toen bleek een mens van vlees en bloed te zijn. En nog een enorm leuk mens bovendien. Inmiddels is het alweer bijna 10 jaar geleden dat Corrie Brokken overleed. Iets meer dan 10 jaar geleden zelfs. En 69 jaar geleden dat zij het Songfestival won, net als toen. Maar vergeten zal ik haar nooit. Die onbereikbare vrouw op dat Zwitserse terrasje, die ik later toch nog persoonlijk mocht leren kennen.

Corrie Brokken, net als toen. Einde van Volspot voor vanavond. Straks veel plezier bij Jury en de muzikale fruitmand. En Volspot is er komend weekend weer. Aanstaande zaterdag ontvang ik de Vlaamse zanger en liedschrijver Philippe Robrecht. Hij presenteert dan bij ons zijn nieuwste album Passant. En zondag is Rob Kemps te gast. Inderdaad, Rob Kemps van de Snollebollekes. Maar ook groot liefhebber van chansons, zoals je weet. In zijn voorstelling Laat Me Niet Alleen vertelt hij het verhaal van de reis die hij maakte naar het eiland waar Jacques Brel begraven ligt. Dus zaterdag Philippe Robrecht, zondag Rob Kemps te gast in Volspot. Ik kijk er al naar uit, hopelijk jij ook. Tot die tijd, een hele fijne week. En zo dadelijk, zoals gezegd, veel plezier bij Jury. Fijne avond nog.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de Poolse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekend. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet daarin grote commerciële mogelijkheden. Het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon. En dan wordt het 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman. Joeri van der Geest.

Schitterend. Te vinden op het gospelalbum van Emmylou Harris, Angel Band. Een album uit 1987. Ze is normaal gesproken natuurlijk bekend van de country. En gospel, dat maakte ze lang niet altijd. Maar op dit album zingt ze de oude liederen uit de kerk. Waaronder dus When He Calls. En daarmee zeg ik een hele goede avond. Dit is de muzikale vrijband van de EO die zojuist weer is begonnen. Traditiegetrouw op de zondagavond hier op NPO Radio 5. Mijn naam is Juri van de Geest. Tot 11 uur vanavond ben ik er voor je. En zie ik ook heel erg uit naar wat er vanavond gaat gebeuren. Het leuke is, ik weet het zelf eigenlijk ook nog niet zo goed, want het programma is vanavond grotendeels een leeg doek. Een doek dat jij mag inkleuren met een lied en een persoonlijke boodschap voor iemand van wie je houdt. Een psalm, een gezang, een gospel of een ander christelijk lied. Je mag het vanavond allemaal aanvragen via 0800 3000555. En anders kun je ook een berichtje sturen met de NPO Luister-app. Dus welk lied mag ik vanavond voor of namens je draaien? 0800 3000555 of de NPO Luister-app. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Zo begint het tweede vers van Psalm 103. De psalm die Z. Ernest vanavond aanvraagt voor zijn oma, Toos Vriends Vleugel in Dinteloord. Nou, in deze psalm spreekt David zijn eigen ziel toe. Vergeet niet wat God allemaal voor je doet. Hij vergeeft hoeveel het ook is. Hij geneest, hij redt je leven en hij kroont je met goedheid. Nou, Zet die houdt zijn boodschap voor zijn oma. Kort, hij zegt voor oma namens je kleinzoon Zet. Psalm 103 in de samenzongversie. Dit zijn de versen 1, 2 en 3.

0: één rivier.
1: Dan ben ik thuis.
0: Martijn Buwalda met een lied over de laatste oversteek van dit leven naar huis toe. Een beeld dat komt uit de Bijbel, de Jordaan, de rivier die het volk Israël oversteekt naar het beloofde land. En zo'n oversteek is niet makkelijk, ook niet voor wie achterblijft op de oever. Maar voor wie gelooft, wacht er aan de overkant een thuis. Prachtig lied van Martijn Buwalda dat hier klonk op de zondagavond van NPO Radio 5. In de muzikale fruitmand, waar zoveel redenen zijn om iemand een lied cadeau te doen. Moet je denken aan een kleinkind dat net is geboren, of een buurvrouw die altijd even naar je omkijkt, een vriend die misschien wel in het ziekenhuis ligt, of iemand tegen wie je gewoon eens dankjewel wil zeggen. Maar natuurlijk kan het ook voor een jubileum, zoals het geval is voor Ellie en Dinant van Baren uit Rijssen. Op 7 oktober zijn ze 50 jaar getrouwd. Nou, gisteravond hoorde je hier al een lied van hun kinderen en kleinkinderen, en ja, nu ook van hun vrienden Henk en Lammy Zeeman met een felicitatie. En ze laten weten: lieve Ellie en Dinant, van harte gefeliciteerd. We wensen jullie God zegen toe. En Ellie en Dinant, ja, jullie krijgen dus de groeten van Henk en Lammy. En het lied dat ze aanvragen, dat gaat over de trouw van God. Een bekend lied dat jullie hopelijk hard kunnen meezingen. Groot is uw trouw, o Heer, vanavond in de uitvoering van Deo Juvante.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.

De muzikale fruitmand op NPO Radio 5 met Gerald en Linda Troost en 10.000 redenen tot dankbaarheid. Ja, lief en leed delen in goede en in kwade dagen, 50 jaar lang, dat is zeker niet meer vanzelfsprekend. En daarom word ik ook extra blij van berichten zoals net voor Ellie en Dinant van Baren, die deze week 50 jaar getrouwd zijn. En nu alweer een andere gouden bruiloft, of ja, eigenlijk twee. Herman en Adi Kemverbeek, die vragen een lied aan voor Hermans broers en schoonzussen. Jan en Henny en Henk en Adi Kemverbeek. In Zwartsluis en Hogeveen, beide echtparen zijn onlangs 50 jaar getrouwd en beide zijn trouwe luisteraars van dit radioprogramma. Gisteren hebben ze het samen in familiekring kunnen vieren. Herman en Adi die schrijven dat ze heel dankbaar daarvoor zijn. Het was een fijne en heel gezellige dag. En daarvoor willen ze jullie hartelijk bedanken met een lied in de muzikale fruitmand. Dus nogmaals, Jan en Henny, Henk en Ali, van harte gefeliciteerd. Vanavond namens Herman en Adi is dit dankt nu alle God in de uitvoering van de Verenigde Veluwse Koren.

De Verenigde Veluwse Koren met Dankt, dankt nu alle God. De deuren van de NPO Luister-app die staan wagenwijd open. Leuk om een verzoeklied van je te ontvangen. Maar je mag natuurlijk ook jezelf melden met een heel andere boodschap. Ik zie bijvoorbeeld Willeke, die zegt goedenavond Juri. Nieuwe muzikale fruitmand, 3 uur te gaan voordat hij leeg is. Fijn dat je er weer bent, ik ga ervan genieten. Antje die zegt goedenavond Juri, fijn dat je er bent. Ik luister naar de radio, geniet van de mooie muziek. En ik kon vanmorgen niet naar de kerkdienst. Alles was afgesloten onderweg. Er was namelijk een marathon die gehouden werd. Ik heb geprobeerd om online mee te kunnen kijken, maar dat lukte niet. Dus ik ben nu blij dat ik naar de muzikale fruitmand kan luisteren. Sietske die zegt goedenavond Juri, ook weer een hele mooie avond gewenst. We luisteren weer. En zo komen er nog heel veel andere mooie berichten en verzoeken binnen. Heet jezelf meer dan welkom tot 11 uur vanavond hier op NPO Radio 5. Het is even tijd om de verjaardagskalender erbij te pakken. Want komende donderdag op 15 oktober... dan hoopt Maria van Wigge van Bezooijen uit Vianen 100 jaar te worden. 100 jaar, dat is een bijzondere leeftijd. En haar jongste zus, mevrouw de Wiet van Bezooijen, die vraagt daarom een lied voor haar zus aan. Een lied dat Maria vroeger veel heeft gezongen. Een lied van Leonard Cohen, Joodse zanger, die in dit lied de beelden uit de Bijbel gebruikt. Zoals koning David, die met zijn muziek God aan het eren is. En steeds weer komt hij uit bij dat ene woord, halleluja, loof de Heer. Maria, alvast van harte gefeliciteerd met uw 100ste verjaardag. En namens uw jongste zus is dit Leonard Cohen met Halleluja.

Halleluja van Leonard Cohen hier in de muzikale fruitmand. Het klonk vanavond voor Maria van Wiegen van Bezooijen uit Vianen, die donderdag 100 jaar hoopt te worden. Klaas uit Nijkerk die zingt al 46 jaar in een mannenkoor, maar zijn stem die gaat langzaam achteruit, schrijft hij. Wat wel blijft, dat is zijn liefde voor Rietje. Ze zijn al 58 jaar samen. En Klaas die laat weten zielsveel van haar te houden. En daarom vraagt hij vanavond een lied aan dat hij als koorzanger vast heel goed kent. Het beeld van het zilveren koord komt uit het Bijbelboek Prediker, waar het staat voor het einde van het leven. En het lied zegt dan ook: als dat moment komt, dan mag ik mijn heiland zien. Rietje, het klinkt vanavond voor jou hier in de muzikale fruitmand namens je man Klaas, die zielsveel van je houdt. Dit is het Urker Visserskoor Crescendo.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.

0: Elisa.
1: Schat, je bent daar.
0: Mag in de muzikale vrijheid natuurlijk vaak stilstaan bij een jubileum. En vanavond ook, want Reni en Elisa zijn momenteel zelf bezig met het vieren van een jubileum. Al meer dan 25 jaar maken ze muziek. En dat vieren ze met 10 concerten door het hele land. En de tour die ze hebben, die zit er inmiddels alweer bijna op. Dit is de zondagavond van NPO Radio 5. Het is 11 oktober, 8:45. En wat fijn die onderlinge verbondenheid vanavond. Ik las net al een bericht van Antje voor, die vanmorgen niet naar de kerk kon. Had allemaal te maken met een marathon die in de stad werd gehouden. En Emmy, die had ook hetzelfde. De marathon die rende door Eindhoven. Ze heeft de dienst daarom online moeten bekijken. En ze wenst iedereen nu een hele fijne avond en uitzending toe. Sietske laat weten wel naar de kerk te zijn geweest. De dienst die ging over tijd, naar aanleiding van Prediker. Hoorden we net ook al over bij het Zilveren Koord. Alles heeft zijn tijd en onze tijden zijn in Gods hand. Of zoals Sietske het dan zegt met de woorden van Bach: God's Zeit is die allerbeste Zeit. En Ellie, die keek vanmorgen naar de heilige mis op televisie. Verder hoefde er niets meer, laat ze weten. Alles mocht, dus nu is ze lekker aan het borduren aan de laatste tak. En dan is het werk alweer klaar en begint ze weer aan een nieuw project.
2: Die ene goede buur, of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.
0: Gisteren las ik een bericht voor van Julien. Die is 20 jaar, luistert graag naar de muzikale fruitmand. En zojuist belde een mevrouw uit Schiedam op die daar erg door is geraakt. Ze vond het ontzettend mooi om zo'n jong iemand te horen in de muzikale fruitmand. Ja, dat is natuurlijk ook echt een programma die generatie met elkaar verbindt. Jong en oud luistert vanavond mee. Zelf kreeg deze mevrouw onlangs in het ziekenhuis geen mooi bericht, want ze heeft beginnende Alzheimer. Maar er is een lied dat ze vroeger altijd met haar familie zong, en dat lied wil ze vanavond graag nog een keer horen. En dat is het lied dat ze dus vanavond aanvraagt. Ik heb de vaste grond gevonden. Klinkt vanavond in de uitvoering van Jubilate Deo uit Woudenberg.

Evie Thornquist en Our God Reigns. Vanavond zit Anja te luisteren thuis. En haar man Govert, die luistert ook, maar dan in het ziekenhuis. Donderdag is hij namelijk opnieuw opgenomen. Zijn nierfunctie is achteruit gegaan en de artsen zijn nu bezig om zijn medicijnen aan te passen. Morgen dan krijgt hij weer een bloedtest. Nou, vorige week vroeg een vriend Peter Brouwer uit Ede al een lied voor Govert aan. En nu doet Anja het zelf en ze zegt Peter daarmee ook dankjewel. Govert, het lied Haven van Rust, dat geef je kracht in deze moeilijke tijd, schrijft Anja. En ze laten ook bij weten, lieve Govert, nu luisteren we toch nog samen. Ik hier met Dusty, jij in het ziekenhuis. Slaap lekker en tot morgen. Govert, heel veel sterkte en voor morgen natuurlijk alle goeds. Namens je lieve vrouw Anja is dit de Urkermansformatie en de Haven van Rust.

In Brazilië leven gezinnen in het afgelegen Amazonegebied met honger en nauwelijks medische zorg. Een kleine ziekte kan daardoor grote gevolgen hebben. Met onze steun brengt de Bijbelboot voedsel, medische zorg, praktische hulp en Bijbels. Kinderen krijgen onderwijs, schoolspullen, kleding en speelgoed. Zo krijgen mensen nieuwe kansen en hoop. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Brazilië.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou daar zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden nu een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen, zei Trump. Volgens hem zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten, Rusland heeft nog niet gereageerd. Een deel van het strand van Scheveningen is afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op afstand. Een explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Mogelijk een oude boei. Rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer, vanavond opklaringen, nog een enkele bui, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Joeri van der Geest.

van Amy Grant in A Little While Will Be With The Father. Ik vind het ook mooi hoe dat lied begint met een dag waarop alles tegen zit, tot met een bekeuring op weg naar huis. Ja, en dan ligt er thuis een brief van iemand die om haar geeft en dan valt alles weer op zijn plek. Ja, zo'n pechdag, dat duurt niet eeuwig. Over een tijdje, dan ben je thuis bij de vader. In A Little While, je hoorde Amy Grant hier in de muzikale fruitmand. Ja, misschien had je vandaag ook wel een dag zoals Amy Grant die bezingt waarop alles tegen zit. Ik moet denken aan de berichtjes die vanavond al zijn binnengekomen van onder meer Antje. En ook van Emmy die vanmorgen niet naar de kerk konden omdat er een marathon was in de buurt van Eindhoven. Mag je dat natuurlijk laten weten. In de NPO Luister-app, ook als je juist een hele fijne dag hebt gehad met kerk, familie om je heen of een heel andere invulling, heet jezelf welkom in de NPO Luister-app. En natuurlijk ook hier bij de Muzikale Fruitmand, waar je een verhaal mag verbinden aan muziek. Tot 11 uur vanavond mag je een lied aanvragen. Kan op twee manieren. Enerzijds door te bellen 0800 3000 555. En anderzijds door een berichtje te sturen met de NPO Luister-app. Ja, en gisteren hoorde je ook al mannenkoor Fontanes uit Putten. Vorig weekend ook. Aanleiding daarvoor is ook onder meer dat het koor 50 jaar bestaat. Dat jubileum is onlangs gevierd met een feestelijk concert in de Oude Kerk in Putten. Nou, gisteravond liet Heinz al even weten dat het prachtig was. En vanavond komt er nog een verzoek voor dat koor binnen. Namelijk van Inge en Henk uit Garderen. Ze willen hun vrienden Ali en Hans uit Putten verrassen. Hans heeft zelf in het koor gezongen. Hans, misschien hoor je zo meteen al je eigen stem terug. Dat zou toch leuk zijn. Ali en Hans, van harte gefeliciteerd met de 50 jaar Fontanes ook. En heel veel liefs van Inge en Henk. Dit is het koor met het lied Als het bazuingeschal.

Het mannenkoor Fontanus uit Putten. En ja, ik heb hem verkeerd genoteerd. Het was niet als het bazuingeschal, maar hij die rustig en stil. Nou, ik houd er maar even op dat ik even het verkeerde papiertje erbij pakte. Ali en Hans, het blijven natuurlijk wel van harte voor jullie 50 jaar dat koor. Epe Dirk van Hartog die vraagt vanavond de lied aan voor schoonzus Jeltje. Ze zijn allebei op leeftijd en merken dat het moeilijker gaat met de gezondheid. En met dit lied ja, wordt wat steun geboden. Het lied dat wordt aangevraagd is te vinden in de bundel van Johannes de Heer, lied 264, geschreven door Horatio Spafford. En het heet Het zij vreugde, mijn deel is.

terug te vinden in de bundel van Johannes de Heer. Het zij vreugde mijn deel is, in het Engels bekend als It Is Well With My Soul. Een van de bekendste liederen die Horatio Spafford schreef op het dieptepunt van zijn leven. Ja, ook toen kon hij gelukkig zeggen: het is goed met mijn ziel. Niet omdat alles goed ging, maar omdat hij wist dat hij in Gods hand was. Nou, Jeltje en Epe Dirk, dat vertrouwen wens ik jullie ook toe, juist nu het met de gezondheid wat moeilijker gaat. Ja, dan een lied dat terug te vinden is in een andere bundel. Ja, onder meer de Weerklank liedbundel, maar ook die van Opwekking. Daar is hij bekend als Opwekkingslied 717. Hij boorbeelde vanavond, vindt dit lied zo ontzettend mooi. Is de hele dag alleen geweest. Is nu dankbaar voor de muzikale fruitmand.

0: Opwekkingslied 717, Stil mijn ziel, wees stil. Speciaal voor mevrouw Heijboer, die vanavond een beetje eenzaam is.
1: De psalm van de week.
0: En dan is het tijd voor de psalm van de week. Vanavond kun je weer stemmen op 2 psalmen en is de keuze tussen psalm 56 en psalm 138. Psalm 56, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. De versen 5 en 6 in de uitvoering van de christelijk gemengde zangvereniging Loof den Heer uit Notter. Daartegenover psalm 138, ik zal met mijn ganse hart uw eer. De versen 1 en 3 in de uitvoering van de christelijk gemengde koor Cantate Deo uit Amersfoort. Stemmen kan nu via de NPO Luister-app en dan hoor je om 9:45 welke psalm de meeste stemmen heeft gekregen. Stemmen kan op psalm 56 of psalm 138. Koos heeft vanavond ook contact opgenomen met de muzikale fruitmand om een lied aan te vragen voor zijn dochter Diana van Noorden. Morgen is zij jarig en hoopt ze 59 jaar te worden. Via deze weg wil Koos haar feliciteren. En wel met het lied Ruwe stormen mogen woeden. Dit is de samenzang vanuit Katwijk aan Zee.

Mijn ziel is stil tot God. Psalm 62 van de Psalm Project. Ja, vanavond mochten we al 3 gouden bruiloften vieren in de muzikale fruitmand. En nu een huwelijk dat nog maar net is begonnen. Alette die laat weten. Nou, Juri, hier zijn nog een stel jonge luisteraars. Afgelopen vrijdag waren Alette en haar man 2 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. En er is een lied dat hen altijd terugbrengt naar die mooie dag. Ze zongen het aan het einde van hun trouwdienst. De woorden, hoe groot zijt gij? Nou, en het mooie is natuurlijk of je nu 2 jaar getrouwd bent of 50. Dit lied past altijd over de trouw van God die niet verandert. Nou, Alette, voor jullie samen in de uitvoering die jullie graag horen. Het christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk onder leiding van Jaap Kramer. Het de woorden, hoe groot zijt gij?

0: Het christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria en Hoe groot zijt gij.
1: Geven maakt gelukkiger dan krijgen. Vraag ook een lied aan voor iemand anders via de NPO Luister-app. Of bel 0800 3000 555.
0: Het is zondagavond, 6 minuten over 9:30. En vanavond zie ik meerdere verzoeken binnenkomen voor dezelfde artiest. Een artiest die ik tot, nou, nog niet zo heel lang geleden echt nooit zou kunnen draaien in de muzikale fruitmand. Zijn naam is Sefa.

5. Het is zondagavond, 9:56. En vanavond zie ik meerdere verzoeken binnenkomen voor dezelfde artiest. Een artiest die ik tot, nog niet zo heel lang geleden echt nooit zou kunnen draaien in de muzikale fruitband. Zijn naam is Seffa. Hij is een DJ, maakte echt hardstyle muziek. Hele harde muziek met, ontzettend harde dreunen. Laat ik het zomaar even omschrijven. Maar hij is bekeerd. En zingt nu met name psalmen. Die diensten leidt hij. Heeft hij laatst dus gedaan in de jaarbeurs in Utrecht. En Ton die vraagt nu een lied aan van Seffa. Dankjewel Ton daarvoor. En ook Pieter en Jannie Visser uit Woerden. Die genieten vanavond mee van de muzikale fruitband. En waren daarbij in de jaarbeurs. En ze vragen vanavond psalm 108 aan. Want daar hebben ze zo van genoten. Dat ze het graag nog een keer zouden willen horen. Psalm 108 klinkt vanavond wederom in de uitvoering van DJ Seffa.

Live vanuit de Jaarbeurs in Utrecht, Psalm 108 gezongen in de samenzangversie onder leiding van DJ Seffa. Zometeen is het tijd voor de uitslag van de Psalm van de Week. De strijd die gaat vanavond tussen Psalm 56 en Psalm 138. Daarvoor nog een verzoek van Adam, die een lied aanvraagt voor iedereen die meegaat met de Nederland Zingtreis naar Denemarken. Hij vraagt: list dat met uw paarlepoorten aan voor de mensen die morgen meegaan met de Nederland Zingtreis richting Denemarken. Nou, graag niet al te laat, want velen die moeten morgen om 5:00 's ochtends weg. Nou, bij deze.

0: Morgen met Nederland zingt richting Denemarken. Dit was een mooie opwarmer. List up met uw parelpoorten van het Center Gospel Choir.
1: De psalm van de week.
0: Het is 9:45 geweest op de zondagavond. Eerder vanavond liet ik twee psalmen aan je horen. Psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En daartegenover Psalm 138. Ik zal met mijn ganse hart uw eer. Stemmen kon op één van deze twee psalmen en er is volop gestemd, waarvoor ja, heel veel dank weer. Het was ook spannend, want velen die vonden het een moeilijke keuze. Willeke die noemt het zelfs een onmogelijke keuze. Beide psalmen zijn schitterend. Henk en Wilma die kozen Psalm 138, maar de keuze was moeilijk. En Wim Polder die zegt het mooi, weer twee hele mooie lofpsalmen. Emmy Otte die stemde op Psalm 138, een van haar favoriete psalmen. En ook Jetty, Ellie, Arjo en Lies die kozen voor 138. Anneke die stemt op Psalm 56, want die zong ze vroeger met haar moeder. Herita, Margreet, Arjan en Helene die kozen ook voor Psalm 56. En zo zijn er nog heel veel meer stemmen binnengekomen. Berry, ook nog even leuk om te noemen natuurlijk, Psalm 56. Ja, en zo is het maar doorgegaan. Het was een nek-aan-nek race. Maar met een klein verschil gaan de meeste stemmen naar Psalm 56. En die andere psalm die hoor je vast een andere keer nog wel terug. Dit zijn de versen 5 en 6. Gezongen door het christelijk gemengde zangvereniging Loof den Heer uit Notter. Met de psalm van de week, Psalm 56.

Dat was Psalm 56 door Loof den Heer uit Nolter. De psalm van de week gekozen door de meeste luisteraars van de Muzikale Fruitmand. Dank voor het stemmen. En van de ene psalm gaan we door naar de volgende. Want Pita uit Assen wil haar zus Harmke Kruiming verrassen. Ze zijn allebei 85 plus en ze luisteren altijd samen naar de Muzikale Fruitmand. Pita die kiest Psalm 121 uit, een pelgrimslied. De pelgrims die slaan hun ogen op naar de bergen en vragen zich af: waar komt mijn hulp vandaan? En het antwoord is dan: van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij slaapt niet, hij waakt over je, nu en voor altijd. Mooie belofte die doorklinkt in Psalm 121. We gaan luisteren naar de versen 1, 3 en 4.

Psalm 121 hier in de muzikale fruitmand van de EO op NPO Radio 5. Ik krijg heel veel berichten binnen via de NPO Luisterapp, ook via de telefoon. Heel veel liederen die zijn aangevraagd. Nou, het goede nieuws is dat de muzikale fruitmand nog tot 11 uur vanavond klinkt. En dat ik zometeen na het NOS Journaal van 10 nog zoveel mogelijk verzoekliederen probeer te draaien. Nu eerst nog muziek van Joke Buijs.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Er wordt rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat dat kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Juri van der Geest.

dag na dag. Komt eigenlijk uit de musical Godspell, maar de woorden die gaan terug naar een gebed van een Engelse bisschop bijna 800 jaar geleden. En hij bidt dan om drie dingen. Dat hij God elke dag helderder mag zien, meer mag liefhebben en dichter mag volgen. Day by day. Je hoorde Cilla Black hier op de zondagavond. De zondag die bijna ten einde loopt. Misschien zat je vanochtend in de kerk, ging je op familiebezoek of had je verder een rustige dag thuis. Het doek van vanavond, dat is al aardig ingekleurd met hele mooie liederen. Ik moet denken aan Toos uit Dinteloord, die een psalm kreeg van haar kleinzoon Zet aan het begin van deze avond. Ja, verder nog een verzoek van Maria van Wigge van Bezooijen uit Vianen, die donderdag 100 jaar hoopt te worden. Nou, het zijn zomaar twee mooie verzoeken die me bij zijn gebleven. Wil je zelf nog een beetje kleur toevoegen aan vanavond, dan mag je bellen naar 0800-3000-555 of een berichtje sturen met de NPO Luister-app. Ik heb ook nog heel veel andere mooie verzoekliederen klaarstaan. Ja, ik ga proberen er zoveel mogelijk nog te draaien voor 11 uur vanavond. Ja, zo gaan we luisteren naar Psalm 146. Prijs de Heer met blijde galmen. Arjo, die moest de muzikale vrijband gisteravond missen laten weten. Hij was namelijk met zijn vader naar een concert in het dorp. Ja, ook een hele mooie avond heeft hij beleefd. Maar vanavond is hij aan het luisteren naar de muzikale vrijband en vraagt hij een psalm aan. Zijn lievelingspsalm 146 voor zijn moeder Wilma. Wilma is ziek en Arjo die laat weten dat hij geraakt is door een berichtje van een andere luisteraar. Luisteraar Willeke, die liet weten dat ze voor zijn moeder zou bidden. Ja, Arjo die kent Willeke niet, maar hij was er zo door ontroerd dat hij er deze week nog even aan terugdacht. Hij vindt het hartverwarmend dat de mensen die je niet persoonlijk kent toch met je meeleven en voor je bidden door de radio heen. Dus Willeke, ook jij weer op je beurt bedankt. En zo zie je maar hoeveel een paar woorden kunnen doen. Psalm 146 is vanavond de aanvraag van Arjo. Een lofpsalm over een God die trouw blijft, die zieke en zwakke ziet. Psalm 146 namens Arjo vanavond hier op de radio, de versen 1, 3 en 8.

Dat was Ellen van der Veer met Uw oog is op mij. Frederike die vroeg daar voor iedereen die steun zoekt. Werd namelijk gezongen op de begrafenis van haar dominee. En het heeft haar ontzettend getroost. Nou, dat is dan waarschijnlijk dominee Arie van der Veer. Ellen die schreef dit niet na het overlijden van haar vader. Dominee Arie van der Veer dus, die velen ook kennen van Nederland zingt. En de titel komt uit een van de laatste dingen die hij zei. Eén ding weet ik zeker, uw oog is op mij. U bent er altijd bij. Dit is de muzikale fruitmand van de EO op NPO Radio 5 tot 11 uur vanavond te horen. En Sietske die stuurde eerder vanavond al een bericht over de ochtenddienst. Maar ja, ze is vanmiddag nog een keer naar de kerk geweest en kreeg een rijke dienst over de betekenis van het heilig avondmaal. Christus heeft door zijn lijden ons verlost. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan en is nu in de hemel, laat Sietske weten. Voor die dienst speelde de organist Jezus is mijn licht en leven. En dat lied wil Sietske graag nog een keer horen. Zo troostvol schrijft ze. Nou, Sietske, dit is Jezus is ons licht en leven in de uitvoering van een mannenkoor. En wel mannenkoor Tehillim onder leiding van Lennart Knops.

prachtige versie Waterworld Needs Now van Mahalia Jackson. Ja, vandaag is Teerza Akershoek jarig. Ze wordt 24 en haar vader Petrus die vraagt de lied aan voor zijn jongste dochter. Als dank voor alles wat ze doet. Dus bij deze Teerza van harte gefeliciteerd. En Petrus die kiest een lied dat een zegen meegeeft. Dat zeer een zegen op u daal. Het is het slotvers van Psalm 134, een echte zegenbede. Dus ook een mooie wens voor je nieuwe levensjaar. Dat God zijn zegen op je mag rusten en dat zijn gunst over je mag stralen. Teerza, deze psalm klinkt voor jou. Psalm 134, namens je vader Petrus, is dit Jubilate Deo uit Woudenberg.

Dat was Jigdal Jahu met De Heilige Stad. Ali uit Hasselt die vroeg het aan. Ze zag ineens een foto van haar vader dit weekend. En ja, toen moest ze terugdenken aan vroeger. Bij alles wat maar op een christelijk feest leek, ja, zong haar vader dit lied. Ze had de plaat al heel lang niet meer gehoord. Dus ik hoop dat het weer wat mooie herinneringen naar boven haalde, Ali. De Heilige Stad van Jigdal Jahu. En ook bij het volgende lied hoort een dierbare herinnering. Want Mieke die vraagt een lied aan van Huub Alsterhuis, Groter dan ons hart. Haar pastoor die vond het een prachtig lied. Het was zijn wens dat het op zijn uitvaart zou klinken. En dat is ook gebeurd. Het lied begint met de woorden: Gij die geroepen hebt, licht. Huub Alsterhuis die schreef het met gedachten uit de Bijbel, dat Gods liefde groter is dan ons hart. Nou, Mieke, voor jou en ter herinnering aan je pastoor is dit Groter dan ons hart.

Huub Oosterhuis en het koor van Tom Leuenthal en Groter dan ons hart. Dick uit Goes die vraagt vanavond ook een lied aan in de muzikale fruitband voor zijn lieve vriendin Joke ter herinnering aan haar. Ze zou komende donderdag 84 jaar worden, maar helaas is ze 4 weken geleden overleden.

groter dan ons hart. Dick uit Goes die vraagt vanavond ook een lied aan in de muzikale fruitband voor zijn lieve vriendin Joke ter herinnering aan haar. Ze zou komende donderdag 84 jaar worden, maar helaas is ze 4 weken geleden overleden. Het volgende lied hebben ze op de uitvaart gedraaid. Ik ben reizend naar die stad klinkt vanavond in de uitvoering van het Urker Mannen Ensemble.

Ik ben reizend naar die stad, het Urker Mannen-ensemble, onder leiding van Pieter Jan Leusink. Nou, de muzikale vrijband is nog tot 11 uur vanavond hier te horen op NPO Radio 5. Komen nog leuke berichtjes binnen via de NPO Luister-app. Onder meer Sietske, die nog even reageert op het lied De Heilige Stad. Laat weten, in de 60 jaren zong mijn zus Tineke dit in de kerk. En dat allemaal bij een begroetingsavond van een nieuwe predikant. Mijn zus is bij de Heere in de hemel. Wat zou ze daar zingen? Zo zit ik te denken. Wat een prachtig loflied. Rianne die laat weten, Hajo Rieder gaat een wereld voor mij open tijdens de muzikale vrijband. Met al die muziek die wordt aangevraagd. Ja, dat zullen soms nummers zijn waarvan je denkt, nou, die ken ik helemaal niet of daar ben ik helemaal niet mee opgegroeid. Ja, dan is het ook mooi om te weten dat achter al deze verzoekliederen een persoonlijk verhaal zit. Dus ja, met die wetenschap zit ik ook te genieten van deze muziek die vanavond klinkt op NPO Radio 5. Martien die zegt nog, hallo Joeri, de speurtocht naar het lied. Woensdagochtend is de koorrepetitie, ik kan dan navraag doen. Hopelijk kunnen we volgende week verder komen. Dat is nog een aanleiding van een berichtje dat hij gisteren stuurde. Nou, dat is een beetje inside information, maar dat, oké. Martien, het is gelezen bij deze. Dan Gea, die stuurt ook nog een prachtig bericht. Goedenavond Joeri, ik geniet zoals iedere zondag van de muzikale vrijband. Ik heb even een vraag. Vanmorgen was in onze kerkdienst een doopdienst. 6 mensen die gaven hun leven aan de Heer. Nou, deze mensen die mogen altijd een lied opgeven. Wat dan gezongen wordt nadat ze het uit het water komen. Ja, zo werd vanmorgen ook een lied van

Charity Gill gezongen. New Name Written Down in Glory. Het klinkt prachtig en ik zou het graag nog eens een keertje willen horen vanavond. Nou, Gea, ik heb een mooie versie voor je gevonden van New Name Written Down in Glory. De versie die gezongen is bij Nederland Zingt.

dat was waarschijnlijk niet helemaal het lied dat je verwachtte, Gea. Want in plaats van het nummer dat je aanvroeg van Charity Gill, New Name Written Down in Glory, hoorde je Hillsong met King of Kings. Ik moet wel een beetje eerlijk zijn, het is vanavond al de tweede keer dat mijn aantekeningen me een klein beetje in de steek laten. Misschien dat ik toch maar even een bril moet nemen. Dan hoop ik dat het volgende week allemaal goed gaat komen. Dus, nou goed. In ieder geval ook een mooie boodschap. King of Kings vertelt ook het verhaal van Jezus over zijn geboorte, zijn sterven en zijn opstanding. Dus in die zin dekt het ook wel een beetje de lading. Maar ja, het was niet helemaal het lied dat je vroeg. Ja, excuus daarvoor. Dan nog een verzoek van Henk met een psalm die ik zeker wel heb. Psalm 84, hoe lieflijk, hoe vol heil genot. Henk die vindt het een ontzettend mooie psalm. Het is ook een psalm die goed in het gehoor ligt. Hij vraagt het vanavond ook aan voor zijn moeder die waarschijnlijk al op bed ligt. Nou, bij deze toch het proberen waard. Psalm 84, de samenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen.

zingt en geen afstand. Jan Wim die vindt het volgende lied zo mooi. Gods trouw is wonderbaar. Het is een vrolijke versie in de uitvoering van het Amsterdam Stafkoor van het Leger des Heils.

dat is toch mooi. Het Amsterdam Stafkoor van het Leger de Zijl. En Gods trouw is wonderbaar. Dat was hem dan, de muzikale fruitmand van deze zondag 11 oktober. Kwamen nog heel veel meer verzoeken binnen en berichten dan ik kon draaien. Nou, een paar mensen wil ik toch even noemen. Claudia de Waard uit Berkel en Rozenrijs. Ze was vandaag in Mozaïek 010 in Capelle aan de IJssel. Sabrina die stuurde nog berichtjes en ja, heel wat mooie berichten. Laatste lied van vanavond, Heer, ik hoor van Rijke Zegen. Thea die vraagt het aan. Een jongen van 17 en zijn broertje van 10 die zijn vanmorgen bij haar in de kerk gedoopt. Ze vond het heel mooi om te zien, een echte Rijke Zegen. Dus dat is het laatste lied van vanavond. Wil ik toch nog even de website noemen, nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Daar kun je nu alvast een lied aanvragen voor komend weekend. nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Stuur ik je ook even een persoonlijk mailtje terug ter bevestiging. Hoop ik je volgend weekend weer te spreken. Hopelijk tot dan en voor nu wel te rusten.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor de beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de jemenitische regering, de tegenstander van de Houthis. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv hebben aangevallen. Rusland heeft helemaal niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekend. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra alert op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten deze week in Maasland in Zuid-Holland zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat was een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel is vlot gegaan, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 12 oktober. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met wat zon en het wordt 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben die verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger tienduizenden burgers in Gaza doelbewust heeft gedood. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd daar stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat dat kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, in het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is één van de dodelijke slachtoffers, zal dus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder is het droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.